0: overlast. Maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. De locatie wordt later bekendgemaakt. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden, een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken en op welke manier hij dat precies wil doen. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. De regering claimt dat de eilanden nog steeds bij hun land horen, ook al werd de oorlog in 1982 verloren. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van Slachtofferhulp, de gemeente en de politie. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de bemanningsleden zijn opgepakt. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de laadruimte verstopt hadden. Onder hen waren twee minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt rond de 18 graden. Later vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Vanmiddag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Een eilandengroep die bij het Verenigd Koninkrijk hoort. In een toespraak zei Milei dat hij een decreet heeft ondertekend waarmee dit spoedig in gang wordt gezet. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep blijft onderwerp waarover de gemoederen in Argentinië nog regelmatig oplopen. In een vrachtwagen in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt die zich in de truck verstopt hadden. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken over hun veiligheid, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, gemeentemedewerkers en de politie. De reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek toen de golven tegen de boot sloegen. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 6e geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de 2e ronde in New York in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Temperatuur ligt rond de 18 graden. Straks vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het ook flink waaien. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving, dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt wordt vanmiddag een inloopbijeenkomst georganiseerd, meldt de gemeente Heumen. De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die zich zorgen maken, spanning voelen of vragen hebben. Ze kunnen daar terecht bij medewerkers van slachtofferhulp, de gemeente en de politie. De bijeenkomst vindt waarschijnlijk aan het einde van de middag plaats. In een vrachtwagen bij een containerterminal in Vlaardingen zijn 15 mensen ontdekt. Onder hen waren 2 minderjarigen. Ze zijn allemaal aangehouden, net als de chauffeur. Het is niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open in New York voor een grote verrassing gezorgd door Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in 3 sets. Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër, die als 6e geplaatst was. Het weer. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In het uiterste noorden kan veel regen vallen. Aan de kust kunnen daarbij ook flinke windstoten voorkomen. Ook vanmiddag blijft het zo nu en dan regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. Morgen dan laat de zon zich weer wat vaker zien. Wordt het wel iets kouder dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
5: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
6: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noord. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
7: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het is wel een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat de stikstofuitstoot flink gaat dalen.
9: We rekenen uit dat het zou tot 40-42% emissies dalen door dit pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen, dat die heel erg toenemen.
8: De kabinetsplannen hebben veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net zoals medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. De Argentijnse president Milei zegt dat zijn land sancties gaat opleggen aan oliebedrijven die actief zijn op en rond de Falklandeilanden. Hij zei niet welke bedrijven hij wil aanpakken. De eilandengroep van het Verenigd Koninkrijk blijft de gemoederen in Argentinië nog geregeld bezighouden. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft op de US Open voor een grote verrassing gezorgd door de al 60 geplaatste Australiër Alex de Minaur uit te schakelen. Van de Zandschulp won de partij in de tweede ronde in New York in 3 sets. Bij het laatste punt schreeuwde hij het uit.
10: Game's in match.
11: And it's another big upset in the men's draw.
10: 6-4, 7-5, 6-2.
8: Nooit eerder won de nummer 70 van de wereld van de Australiër. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten. En het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
12: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
12: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
13: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe.
3: Gezond voor lijf en geest.
14: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in gordijnen en in-betweens. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
15: Radio Drenthe.
16: Goedemorgen, Drenthe.
17: Ja, Drenthe, goedemorgen. Het is vrijdag, 4 september. Judith is er niet, daarom start ik heel graag met je op. Ik neem het belangrijkste nieuws met je door, zodat je helemaal op de hoogte aan deze nieuwe dag begint. Dat doe ik niet alleen, gelukkig niet, want Marita is er ook. Marita, goedemorgen.
18: Een hele goede morgen.
17: Ja, want wat is er dan zoal in het nieuws vandaag? Nou, de dorpen Gieten, Rode en Zuidlaren zijn populair. Het zijn aantrekkelijke dorpen met goede voorzieningen voor inwoners, ondernemers en toeristen. Maar om dat zo te houden zijn investeringen nodig. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan door Nijpegun, het aardbevingscompensatieprogramma. Hoe dat precies zit en welke investeringen er dan nodig zijn, vraag ik zo meteen aan verslaggever Jan Marguit. Die is namelijk in dat onderzoek gedoken. Wie de afgelopen dagen door het centrum van Assen liep, heeft het kunnen zien, de bijzondere verhuizing van tientallen bewoners van verzorgingshuis Anholt. Ze gingen vanuit de oude woonlocatie in de stad op wandeltocht op naar hun nieuwe locatie in Larix. Margriet verhuisde mee, je hoort het straks. En FC Emmen speelt vanavond thuis tegen Volendam. Emme heeft nog een kater, tenminste, dat hoop ik niet. Ik hoop dat ze de kater weggeslikt hebben, laat ik het zo zeggen. Afgelopen zondag verloren ze namelijk met 4-0 van Venlo. Nou, en dat na een goede seizoenstart waarbij 3 uit 3 wedstrijden gewonnen werden. Nou, vanavond dus weer een nieuwe kans tegen Volendam. Straks sportverslaggever Matthijs Renkema over die wedstrijd. Want hoe liggen de kaarten er nu precies voor? Dat en nog heel veel meer nieuws uit de provincie tussen nu en 9.

0: Nou, buiten mag het al winderig zijn. Behoorlijke windstoten, regen vandaag. Maar op de radio krijg je zomer, hoor. In de vorm van Donna Summer en Could It Be Magic. Dorpen Gieten, Rode en Zuid-Laren zijn populair. Het zijn aantrekkelijke dorpen met goede voorzieningen voor inwoners, ondernemers en toeristen. Maar om dat zo te houden zijn wel investeringen nodig. Dat blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door Nijbegun, het aardbevingscompensatieprogramma. Collega Jelmar Guit die dook dat onderzoek in. Jelmar, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat is dat precies voor onderzoek?
1: Ja, ik zal het even een klein beetje uitleggen, want Nijbegun is, dat is inderdaad het aardbevingscompensatieprogramma. Zoals we allemaal wel weten zijn er aardbevingen geweest in Groningen, maar ook in Noord-Drenthe, van de gaswinning. En nou, om dat een beetje te compenseren voor de inwoners is er ook besloten, uiteindelijk na heel veel overleg in de Tweede Kamer, dat er geld gaat naar dit gebied. Nou, er bestaat uit twee grote delen en één daarvan is de economische agenda, om dit gebied een wat een economische impuls te geven. En ze hebben ook bepaald, nou, dan moeten we ook bijvoorbeeld kijken, hoe kunnen we de dorpen, de belangrijkste dorpen in de gebieden versterken. Dat hebben ze voor Groningen gedaan, hebben ze voor Drenthe gedaan. En ze hebben hier Roden, Gieten en Zuid-Laren onder loep genomen om te kijken, wat kan er beter en wat gaat er al wel goed.
0: Ja, want waarom dan precies die drie dorpen?
1: Nou, het programma richt zich op Groningen en Noord-Drenthe. Dus dat is gelijk de reden waarom ze niet in het zuiden en het oosten van de provincie zijn gaan kijken. En ze hebben dorpen uitgekozen die niet alleen op zichzelf, voor de inwoners zelf belangrijk zijn, maar die ook een functie hebben naar buiten toe. Dus in de hele omtrek van deze drie dorpen zijn er inwoners van andere dorpen die ook bijvoorbeeld op Roden of Gieten of Zuid-Laren aangewezen zijn. Voor bijvoorbeeld de school of voor de supermarkt. Of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar, zeg maar, zelf wonen.
0: Ah, zodoende. En op dit moment is het dus allemaal best wel goed gesteld met die dorpen. Er zijn goede voorzieningen. Het zijn fijne, populaire dorpen om te wonen, om te recreëren, om te ondernemen. Maar dat gaat in de toekomst wel anders zijn dan?
1: Ja, dat is wel de verwachting. Kijk, in elk dorp moet je natuurlijk investeren om het een beetje leefbaar te houden. Je kunt niet stil blijven staan. Maar ze hebben dus deze dorpen specifiek onder loep genomen. Dat heeft ook te maken met dat ze in Groningen dezelfde soort dorpen hebben gekeken. De verschillen moet ik wel zeggen met Groningen is dat daar echt dorpen zijn die waar het echt niet goed gaat. Dat is hier dus niet zo. Maar in de toekomst zijn er gewoon wat problemen die op de loer liggen, waarvan ze nu zeggen van daar moeten we wat mee. Het grootste probleem is eigenlijk vergrijzing. Inwoners zijn best wel oud overwegend van die dorpen. Ja, en je kunt je voorstellen als die mensen dus steeds ouder worden, steeds en ook misschien wel komen te overlijden uiteindelijk. Ja, dan gaan er bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen lopen niet meer zo lekker. Er gaan minder leden bij de sportclubs. Misschien dat de dokter het wel weer wat drukker gaat krijgen, maar dat het daar ook te druk wordt. Dus dat is een groot probleem. Dus er moeten meer jonge mensen naar het dorp. Er moet dus weer een woningbouw bij. Wat je ook ziet is dat er bijvoorbeeld heel erg in Zuid-Laren, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen, als je daar door het dorp heen rijdt. Het is ontzettend druk met verkeer, helemaal in het weekend. En dat moet eigenlijk zeggen de onderzoekers, moet er een rondweg in Zuid-Laren komen. Om ervoor te zorgen dat die druk op dat centrum wat minder wordt. Nou, dat is wel een behoorlijke opgave. Is ook al eerder geprobeerd om daar een rondweg te leggen. Dat zorgt namelijk nogal wat voor problemen. Er liggen wat huizen tussen, wat natuur tussen. Dus dat ligt er niet zomaar. Je moet het onderzoek ook niet zien als van, nou, dit gaan we direct doen. Het is eigenlijk gewoon even een snelle doorkijk van, wat gaat er niet goed, wat gaat er dus wel goed en hoe zouden we het mogelijk kunnen oplossen? Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de grootste knelpunten. Zijn eigenlijk wel die vergrijzing en dat verkeer. En in het algeheel kunnen de dorpen wel wat aantrekkelijke beplanting gebruiken. Misschien een wat mooiere entree, dat je niet op een bedrijventerrein binnenkomt, maar wat meer bij huizen en misschien mooie oude boerderijen. Dat is een beetje hoe het ervoor ligt nu.
0: Regeren is vooruitzien, hè? Dus op dit moment staat het allemaal best wel goed voor, maar dat kan het beter. Dat zijn mooie plannen. Daar hangt natuurlijk een prijskaartje aan. Gaat Nijbegun dat dan ook betalen? Hoe werkt dat?
1: Ja, het is nog niet helemaal duidelijk wat Nijbegunnen allemaal gaat betalen. Er ligt nu 180 miljoen op tafel. Dat is ook voor de Groningse dorpen. Voor de komende, in het plan staat nu voor de komende 10 à 20 jaar. Maar dat zal lang niet genoeg zijn om natuurlijk al die plannen voor al die dorpen voor elkaar te krijgen. Dus wat er nu gaat gebeuren is de analyse voor Drenthe, die wordt nu omgezet naar een visie. In Groningen ligt die er al. Vervolgens moet dat leiden tot projecten. Dus kijk, oké, wat is er haalbaar op korte termijn, op lange termijn. Dus we zitten nu eigenlijk in de eerste fase. Het in kaart brengen van hoe het voor staat. Dan kijken wat er echt wel kan. En dan kijken hoeveel het gaat kosten. En dan uiteindelijk ook, gaat Nijbegunnen alles betalen? Of komt bijvoorbeeld ook nog een deel bij de provincie of bij de gemeente terecht?
2: Kijk, Jelmer, jij blijft het volgen. Dankjewel voor je toelichting voor nu. Jelmer Guit was dat dus over het onderzoek dat is gedaan door Nijbegunnen over het aantrekkelijk houden van de dorpen Gieten, Rode en Zuidlaren.

0: don't know.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, ik vind het wel leuk om even te duiken in het geschiedenisboek van 4 september. Dat is de dag van vandaag. Want wat is er in het verleden allemaal gebeurd op deze dag? Lang geleden, heel lang geleden, 138 jaar om precies te zijn, op 4 september 1888, wordt de naam Kodak geregistreerd. Het merk krijgt een octrooi voor het fotorolletje.
3: Any memorable moment, from a child's first steps to a wedding, was branded a Kodak moment.
4: Oh yeah, you got so much style with that silly old smile. Come on, get you with a Kodak kiss.
0: Ja, een fotorolletje laten afdrukken. Je kunt het je bijna niet meer voorstellen tegenwoordig. 60 jaar later dan, op deze dag, in 1948... doet koningin Wilhelmina afstand van de troon.
5: Ik stel er prijs op u zelf mede te delen dat ik zojuist mijn troonsafstand heb getekend ten behoeve van mijn dochter, koningin Juliana. Leven ongekroond!
0: Prachtige audio. Op 4 september 1954 wordt het beeld van dit mannequin onthuld in Assen.
6: Wat drommel, komt er dan wat van?
7: Ik weet niet van Rollebon!
0: Natuurlijk, Bartje uit de boeken van Anne de Vries. En het beeld staat er nog steeds, hè, bij het Drents Museum. Op deze dag in 1972 wint de Amerikaanse zwemmer Mark Spitz als eerste mens ooit 7 gouden medailles op 1 Olympische Spelen.
8: Mark Spitz, if he does what is even remotely suggested that he is capable of doing, he will obviously be one of the super athletes of the 1972 Olympic Games.
0: Mega prestatie, 7 gouden medailles dus tijdens 1 Olympische Spelen. Van sport naar muziek, dit is de grootste hit op 4 september 1976. Alleen op die dag trouwens hoor. Het liedje blijft 5 weken op nummer 1 staan in die periode. Tot slot daar een man die lang geleden Drenthe verruilt voor Amerika.
9: Ik kan nog heel goed Drenthe praten natuurlijk. Want dat was dus toen ik klein was, dat was dus praten. En dat is dus niet het gewone Drenthe hier. Dit is maar Stellingwerf. Want we staan dus vlak bij de grens bij Friesland. Maar ja, nou, Nederlands, Drenthe, maakt niks uit.
0: Ja, die incredible Dr. Paul. Hij is jarig vandaag, 84 geworden en geboren dus in Wateren. Nou, dankzij zijn tv-programma is hij misschien wel de meest bekende dierenarts ter wereld inmiddels. Er zijn meer mensen jarig.
10: Congratulations and celebrations.
0: Ja, oud-volleybal international Bas van der Goor, is jarig. Hij is 55 geworden. Zangeres Beyoncé is ook jarig. Zij is 45. En nog een zangeres, maar dan van iets dichterbij. Vrouwkje Veenstra is ook jarig. Ze is 25 geworden. De plaat voor vandaag die heeft ook te maken met een jarige. Niet in een persoon, maar in een stad. Los Angeles is jarig. 4 september 1781. Dat is de dag dat Los Angeles wordt gesticht. Nou, die stad is dus jarig vandaag. En Randy Newman, die houdt van die stad.

Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC

0: Bruinsmeer.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Wat was ik onzeker over mijn haarverlies. Gelukkig kwam ik in contact met Creativo Care in Emmen. Ze namen alle tijd. En wat ben ik blij met het resultaat. Het ziet er niet alleen mooi en natuurlijk uit. Mijn haarwerk zit ook nog eens comfortabel. Maak een vrijblijvende afspraak via creativocare.nl.
2: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
5: Goedemorgen Drenthe, het is bijna 19:30. Een mooi moment voor het laatste nieuws uit de provincie. Marita, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Assen heeft het voorkeursrecht op de NAM-locatie aan de Schepersmaat voor in elk geval 5 jaar vastgelegd. Dat gebeurde gisteravond met instemming van de gemeenteraad. De gemeente en het Wilhelmina ziekenhuis willen namelijk op die plek graag een zorg- en gezondheidscampus. Maar de NAM heeft een bod van het WZA afgewezen. Er zijn namelijk 3 andere partijen die een hoger bod hebben gedaan waar de NAM mee in onderhandeling wil. Om dat te voorkomen besloot het college van BNW daarom het voorkeursrecht vast te leggen, zodat de NAM verplicht wordt de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Zwemmers komen in sommige Drentse meren meer chemische stoffen tegen dan de gezondheidsnorm toestaat. In het Zuidlaardermeer, het Paterswoldse meer en ook in het Hoornse Plas zijn de afgelopen jaren te hoge concentraties aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. De 3 meren zijn de enige Drentse wateren die werden bekeken, maar er is ontevredenheid over de algehele kwaliteit van zwemwater in Nederland. Door de vervuiling kunnen zwemmers op latere leeftijd ernstige ziektes krijgen. Volgens het onderzoek moet er een actiever landelijk beleid komen om de instroom van chemische stoffen een halt toe te roepen. 2 gewonden vannacht bij een auto-ongeluk op de kruising van de Stationsweg met het Zuideinde in Meppel. Een auto vloog daar uit de bocht, botste daarna tegen een betonnen paal en een muurtje en kwam op de zijkant terecht. De 2 inzittenden zijn meegenomen naar het ziekenhuis. De Stationsweg en het Zuideinde zijn een poosje afgesloten geweest voor het verkeer. En de verbouwing van Podium Zuidhagen in Assen loopt flinke vertraging op. Deze zomer had er gestart moeten worden, maar er is tot nu toe niets gebeurd, want de omgevingsvergunning is nog niet rond. En ook is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van een flora- en fauna-ontheffing, omdat er vleermuizen in het gebouw zitten. De hele verbouwing kost 3,9 miljoen euro. In het ergste geval kan het pas gestart worden met de werkzaamheden in april. Volgens wethouder Eddy Beuker valt de verbouwing door de vertraging niet duurder uit. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer nieuws is natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
5: Dankjewel Marita. En voor het weer leg ik een lijntje met Roland van der Zwaag. Roland, goedemorgen.
7: Michael.
5: Ja, het was een gekke gewaarwording vanmorgen. Ik stapte de deur uit rond een uurtje of 17:30. En het voelde herfstig in de zin van het waaide en het regende een beetje en zo. Maar het voelde ook heel warm al meteen.
7: Ja, die tropische lucht, die boterzachte lucht, die zit nog bij ons. We hebben een minimumtemperatuur gehad van ongeveer 17,5 graden. Nou, op zich is dat wel vrij bijzonder. Normaal gesproken is het een graad of 10 in deze periode van het jaar. Maar goed, die tropische lucht wordt vandaag wel verdreven. Dat gebeurt door een koufront. En voordat het systeem erin komt, we hebben vanochtend al in het noorden van Drenthe al het regen gehad, krijgen we in ieder geval een matige zuidwestenwind, een aantrekkende wind. Daardoor kan het nog ruim 20 graden gaat het wel worden, vlak voordat die koele lucht erin komt. Maar dan gaat de kans op neerslag ook toenemen. We zien nu al wat echo's. Net ten noorden van de Wadden zit het actieve golf in het front. Nou, bij ons, het gedeelte wat er boven Engeland zit op dit moment, die zal ons later vanochtend gaan bereiken. En dan kan het heel eventjes tijdelijk plensen. Dan kan er even 5, 6, 7 millimeter vallen op een paar plaatsen. Regionaal valt er wel 3 tot 5 millimeter regen. Dus iedereen krijgt wel wat regen. En dan komen we vanmiddag in de koelere lucht. En dan is het wachten op de zon.
5: Kijk eens, dat zijn positievere geluiden, want de zon

0: gaan we wel zien, hè, de komende dagen.
1: Van later vanmiddag en begin van de avond is het even een voorproefje. Even een fletse zon. De wind die blijft nog wel eventjes vrij stevig, vrij krachtig uit het westen. Komende nacht gaan de temperaturen wat terug in die koele lucht, een graad of 12. En morgen dan zitten we in die koele lucht en dan krijgen we meer een heel ander type weertype. Dat is echt een wisselende bewolking met stapelwolken, met zonneschijn. 4-5 zonuren ertussendoor. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen met de voorkeur voor de ochtendperiode. Dus aan het begin van de middag zijn de meeste buien wel naar het oosten weggetrokken of uitgedoofd. En dan volgt een droge zaterdagmiddag, een droge zaterdagavond met een krachtafnemende wind. Nou, morgen temperaturen zo rond de 18 tot 19 graden. Dan duiken we eventjes wel onder de 10 graden in de nacht naar zondag. Dan beginnen we dus wat fris. Maar het wordt waarschijnlijk de mooiste dag van het weekend met echt wel zonnige periode. Wat stapelwolken, het blijft verder droog. En die wind die gaat draaien naar het zuiden. En dat maakt dat de temperatuur ook wat gaat klimmen. We krijgen middagtemperaturen zo rond de 22 graden. En nou, dan die trend zet nog wel even door. Want een dag later, op maandag, dan blijft die wind in het zuiden. En wat dan de temperaturen worden, dat vertel ik zo meteen over een uurtje.
0: Goed, voor nu in ieder geval een positief weekend voor de deur. Dankjewel Roland en ik spreek je over een uurtje.
1: Tot zo.
0: Hoi.
2: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een staalopstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Kik op Radio Drenthe en op fietsen. Ja, dan even een rondje buiten de provincie, want wat is er zoal in het nieuws? Goedemorgen, Marita.
1: Goedemorgen.
0: Ja, nou, de stikstofplannen, ze zijn nagerekend, hè, door het Planbureau voor de Leefomgeving.
1: Ja, klopt. En daaruit blijkt dat Nederland niet van het stikstofslot gaat door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het is wel echt een stap in de goede richting. Het Planbureau voor de Leefomgeving die heeft de plannen van het kabinet beoordeeld en zegt dat daarmee de uitstoot van stikstof flink gaat dalen.
2: We rekenen uit dat het zo tot 40-42% emissies dalen door dit plan. Pakket. En we zien ook dat voor heel veel soorten in de natuur dat de omstandigheden om hier in Nederland gewoon goed voor te komen dat die heel erg toenemen.
1: Ja, die plannen die hebben natuurlijk wel veel gevolgen voor boeren. Het kabinet wil dat binnen 10 jaar de uitstoot van de landbouw met ruim 40% is gedaald. Ja, ook bij de industrie en het verkeer moet dus die uitstoot worden gehalveerd.
0: Ja, de stikstofproblematiek, daar zijn we voorlopig nog niet vanaf, denk ik.
1: Nee, dat krijgt nog wel een staartje.
0: Ja, en dan spermadonor Simon. Ja. Dat is ook wel opmerkelijk nieuws. Vorige week natuurlijk al het bizarre nieuws dat hij nou in ieder geval 199 nakomelingen heeft gemaakt, naar eigen zeggen.
1: Ja.
0: Maar de instanties waren daar al langer van op de hoogte dan tot op dit moment bekend, hè?
1: Ja, dat blijkt eigenlijk na vragen van Nieuwsuur. Er waren een aantal instanties die zeiden, ja, we wisten er al van af dat Simon actief was als donor. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd die zei van niet. Wij zijn er niet van op de hoogte. Nu blijkt, tenminste, de ministerie erkende het, dat ze er toch al van af wisten vanaf 2017. Ja, de vraag is dan natuurlijk, had Simon eerder gestopt kunnen worden? Nou, daar heeft Nieuwsuur onderzoek naar gedaan op basis van interne stukken. Ja, het is een beetje lastig allemaal. Maar de toenmalige demissionair minister Edith Schippers die zag af van groot onderzoek naar massadonoren. Er zou namelijk geen wettelijke basis zijn om die gegevens van alle vruchtbaarheidsklinieken aan elkaar te koppelen. He, want op die manier kom je er natuurlijk achter of er een massadonor actief is. Mm-hmm. Ja, de consequentie daarvan, Simon kon gewoon doorgaan met doneren. Willen ze heel graag die instanties dat de vrouwen die via een vruchtbaarheidskliniek zwanger werden van Simon alsnog daarover geïnformeerd worden. Want heel veel van die vrouwen weten namelijk niet dat hun donor mogelijk 199 kinderen heeft.
0: Nee, met alle mogelijke gevolgen van die. Echt, ja, het blijft een bizar verhaal natuurlijk. Nou. En hij woont naar het schijnt in Assen ook. Hè, dus dat is...
1: Ja.
0: Goed. Dan ander nieuws, ook uit Assen overigens. De Adventskerk in Assen. Eerder was dat deze week in nieuws. Dat had de mooiste kerk van Nederland kunnen worden.
1: Ja.
0: Prachtig gebouw. Ja, een wit gebouw met een mooie ronde toren. Maar dat is niet zo, hè?
1: Nee, het is helaas niet de kerk in Assen geworden. Nee, Dagblad Trouw die vroeg aan de lezers, welke kerk van Nederland is nou het mooiste? Nou, een jury koos uit die inzendingen de mooiste van Nederland. En dat blijkt de heilige Antonius Abt kerk uit Scheveningen te zijn. Ja, die kerk heeft een bijzonder kenmerk. Een mozaïek van ongeveer 2 miljoen steentjes.
0: Zo.
1: Ja, dat vertelde de architectuurhistoricus en voorzitter van de jury Herman Wesseling.
3: Het is 17 meter in overspanning. En het, ja, is, het is ongeveer 17 meter hoog en meer dan 15 meter breed aan de basis. Het heeft een paraboolvorm, een soort conga, een soort schelpvorm. En het is een enorm groot aaneengesloten mozaïek met 2 miljoen steentjes. Het grootste mozaïek van Europa ten noorden van de Alpen.
1: Ja.
0: Je zal het allemaal met de hand hebben moeten leggen, denk ik, al die 2 miljoen steentjes ooit.
1: Wat een werk. Daar ben je echt jaren mee bezig, denk ik, hoor. Ja. Echt.
0: Goed, die kerk in Assen, dus de Adventskerk, niet de mooiste kerk van Nederland, voor wat het waard is, maar de heilige Antonius Abtkerk uit Scheveningen. Nou, ga er eens langs als je in de buurt bent, zou ik zeggen. Ja, dan nieuws. Dat is toch treurig nieuws eigenlijk, over onze minister-president.
1: Ja.
0: Ja, de minister-president, dat is toch een functie met aanzien, zou je zeggen. Daar heb je respect voor. Daar ben je netjes naar, om het zo maar te zeggen. Maar dat is toch in het geval van Rob Jet niet altijd aan de hand, hè?
1: Nee. En dat blijkt uit onderzoek van het AD. Ze hebben een half jaar lang namelijk reacties onder de tweets van Rob Jet in de gaten gehouden. Het gaat om 45.860 reacties onder 323 tweets. Ja, en dan blijkt dat 1 op de 20 van die reacties homovijandig is. En het ligt er niet om, hoor. Het zijn reacties van WMO-ambtenaar uit Noord-Holland. Een functionaris bij de politie en een swingerskoppel uit Zeeland, onder andere. Er worden dingen gezegd als rot, smoel, werk, opflikkeren, vieze homo. En dat onder normale berichten. Gewoon een felicitatie aan koningin Maxima. Een bericht over een staatsbezoek of een verhaal over de Pride in Amsterdam. Er zijn wel categorieën in op te merken. Er is een categorie waar heel veel scheldwoorden zijn, ziektes worden geuit. En dan maakt het eigenlijk niet uit waar Rob Jetten over tweet. En de tweede, dat is een categorie die vaker voorkomt, is wat ingehoudener van toon. Maar wel een beetje met dezelfde strekking. En steeds weer die ene vraag: heb je ze verteld dat je homo bent?
0: Ja, het is toch krankzinnig,
1: ja, Marita? Ik vind ook anno 2026 dat dit überhaupt nog voorkomt. Ik schaam me er soms een beetje voor.
0: Absoluut. Ik vind het ook, ja, je moet dan in dit specifieke geval, Robiette, je moet daar dan proberen boven te staan. Maar ja, het kan. Ja. Hij ziet dit toch.
1: Hij is ook mens, hè?
0: Hij is toch. En weet je wat ik altijd denk? Van al die mensen bij elkaar, zeg maar, die dat allemaal reageren onder dat soort posts, denk ik, die zijn bij elkaar nog, die hebben nog niet, die bezitten samen nog niet de capaciteit als een Robiette in zijn eentje. Maar dat is natuurlijk gewoon, je kunt het met hem oneens zijn, hè, politiek gezien. Dat is allemaal prima. Dat mag ook. Daar zijn we de democratie voor.
1: Zeker.
0: Maar het is gewoon een man met heel veel capaciteiten. En die wordt dan op deze manier weggezet. Dan denk ik, ja, het is allemaal tegenwoordig zo makkelijk om zo anoniem lekker maar op het internet van alles te spelen. Ja,
1: En überhaupt, hè, op de persoon. Dat vind ik ook altijd na. Precies wat jij zegt, Ruben. Je mag het niet eens zijn met iemand. Je mag een mening hebben over wat iemand doet of wat iemand vindt. Maar iemand op de persoon aanvallen, hè, om in dit geval geaardheid. Ja, dat vind ik echt te ver gaan.
0: En dan vaak zijn er natuurlijk ook nog mensen die, zeg maar, dan een profielfoto, een plaatje van een hond of zo. Weet
1: ja, iets heel anoniems. Ja, klopt. Nee, echt,
0: ja. Schaam je diep. Goed, dan nog tot slot nieuws over de treinen in Nederland. Daar kun je, nou ja, fan van zijn of niet. Maar een tas die een stoel in de trein bezet houdt, dat is natuurlijk een grote irritatie. En dat moet vandaag verleden tijd zijn, hè? Vanaf vandaag.
1: Ja, klopt. Want de NS gaat de reizigers verplichten hun tas op schoot te houden of om hem in het bagagerek te stoppen als iemand op dat plekje wil zitten. Ja, de NS legt uit waarom ze dit doen.
4: Nou, we zien onder reizigers toch wel dat mensen aanstellen om hun medereizigers soms aan te spreken. Reis je met de trein mee, is het misschien druk en dat je dan denkt, ja, ik wil daar eigenlijk wel zitten, maar ik vraag niet, ik wil iemand niet lastigvallen. En zo hopen we wat meer duidelijkheid te geven en dat mensen elkaar wat makkelijker aanspreken.
0: Ja, in mijn studententijd reisde ik ook al veel met de trein en dit was echt mijn grootste irritatie. Dat je dan een stamvolle coupé binnenstapt en dat er gewoon mensen zijn die stoïcijns zijn, gewoon op een stoel zitten, naast hun tas. Ja. Dat ze de tas dan op de stoel naast zich en dan maar doen alsof je niet bestaat, weet je wel. Ja,
1: de kant op kijken.
0: Het is bizar. Ja. Goed, we hebben nog een hoop te leren. Dat is de conclusie van dit rondje nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen na achter meer nieuws. Onder andere Ellie's is op Chuck. Nou, dat is dan wel weer positief, toch?
1: Heel erg positief. Ja, zeker. Leuk.
0: Even voor achter krijg je deze nog. Dit is

0: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Tens. Vertrouw op Attens.
9: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attents met ds.nl.
9: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
14: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog een procentpunt meer. Voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die vragen of zorgen hebben over het geweld van begin deze week, wordt later vandaag een inloopbijeenkomst georganiseerd. De gemeente is daarbij, net als medewerkers van slachtofferhulp en agenten. Mensen van buiten de gemeente zijn niet welkom. Een tas die een zitplaats in de trein bezet houdt, moet vanaf vandaag verleden tijd zijn. De NS verplicht reizigers hun tas op schoot te houden of hem in het bagagerek te stoppen. Conducteurs gaan mensen er ook op aanspreken. Deze medewerker is niet bang dat hij met agressieve reacties te maken krijgt.
15: Nee, soms kunnen ze misschien een beetje licht geïrriteerd zijn, maar anders dan zien ze ook wel dat de mensen ook willen zitten. Dat begrijpen ze ook wel. Het is eventjes en dan wordt het plek vrijgemaakt.
14: De verplichting om de tas niet op een lege plaats te zetten staat vanaf vandaag in de huisregels van NS. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen en er is veel wind. Het wordt 19 tot 24 graden. Morgen meer zon. Dit was het NOS Journaal.
16: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
17: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
18: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
17: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
19: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
20: Altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
21: Radio Drenthe.
22: Goedemorgen Drenthe.
23: Het weekend voor de deur. Goedemorgen Drenthe. Het is 4 september, een vrijdag. Judith is er niet en daarom stel ik heel graag met je op. Belangrijkste nieuws neem ik met je door. Dan ben je helemaal op de hoogte aan het begin van deze dag. En gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Mijn steun en toeverlaat zit er ook. Dat is Marita. Goedemorgen.
24: Goedemorgen, dat zeg je mooi. Dank je wel.
23: Ja toch? Ja, nee, maar eerder wie eerder toekomt. Zo is het. Wat is er in het nieuws vandaag? Wie de afgelopen dagen door het centrum van Assen liep, heeft het kunnen zien. De bijzondere verhuizing van tientallen bewoners van verzorgingshuis Anholt. Ze gingen vanuit de oude woonlocatie in de stad op wandeltocht naar hun nieuwe woonplek in de wijk Lariks. Margriet die ging met ze mee, je hoort het straks. En FC Emmen speelt vanavond thuis tegen Volendam. De club uit Emmen heeft de kater uit Venlo snel moeten vergeten, want afgelopen zondag verloor Emmen daar nog met 4-0. En dat na een goede seizoenstart, waarbij 3 uit 3 wedstrijden nog werden gewonnen. Nou, vanavond dus weer een nieuwe kans tegen Volendam. Straks sportverslaggever Matthijs Renkema over die wedstrijd. Want ik ben wel benieuwd hoe het er nu voor staat met FC Emmen. En Ellie is op track. Ze staat zo bij de Drentse kanshebber voor de mooiste boom van het jaar. Ja, en waar die boom dan staat, dat hoor je zo meteen.

0: George Harrison is dit en Got My Mind Set On You.
1: Op Chuck.
2: Met Ellie Smit.
0: Ja, Ellie is op Chuck, inderdaad. Er kan gestemd worden op de boom van het jaar verkiezing. Drenthe denkt uiteraard mee. Er zijn een hoop mooie bomen hier. Maar Ellie, ja, die mooiste boom van Drenthe... daar sta jij dan bij in de buurt. Want dat zal dan in ieder geval de mooiste boom van Drenthe moeten zijn.
3: In elk geval wel. Alleen, of het de mooiste boom is... Nou, als ik er zo naar kijk... zullen het voor mij niet de mooiste boom winnen, denk ik. Ik denk dat hij voor mij de verkiezing niet zo win. Maar André Efting, er is veel meer bij dan alleen de mooiste bomen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Nee, er is zeker heel veel meer dan een grote en een mooie boom. Maar dit is wel een hele bijzondere boom.
3: Toch giet het vooral om, hè?
4: En voor ons in dit geval wel. We hebben in Drenthe als boomweg heel veel bomen te beren. Heel veel grote, heel veel mooie bomen. Veel dikke bomen. Maar hier gaan we het over een hele bijzondere boom. Hè? Die dus eigenlijk geen stam meer heeft.
3: Wat zie ik dan daar naar de grond in gaan?
4: Dat zijn wortels. Dat zijn wortels. De bomen zoals we hem hier nou zien staan... en die dat wij als verkiezingsboom hebben aangewezen... is een boom die dat eigenlijk op adventief wortels staan. En adventief wortels zijn later gevormde wortels. En in dit geval is het gevormd op 3 meter hoogte. We staan hier bij een knotboom. En in deze boom is een hele grote boom. 3 meter hoog en 3 meter breed. Nou, andere bomen zijn dus meer dan 20 meter hoog, 20 meter breed. Dus we praten hier over een heel klein boompje... Waar dus in het verleden die dat altijd om een boerderij heeft gestaan. Want hij is ongeveer geplant in 1845. Want het was goed bijgehouden hier. Dus we hebben maar een hele dunne boom. Die dat heel oud is. Die is hol geworden. Daar is de stam hol geworden. En hij is heel vaak geknot. Zodat ze dus makkelijk met, toen dat ze langs de boerderijopgang stonden, langs konden rijden. Nou, Daar is een wondje gekomen. Dat wondje heeft kallasweefsel gemaakt. Dus wondovervallingsweefsel noemen ze dat. En als dat weefsel gemaakt wordt... weet een boom niet of die onder de grond zit en een wortel moet maken... of boven de grond zit, het af moet dichten... en dat er dus een takje uit kan komen. Nou, in dit geval is dat wondje boven gekomen... maar is op een plek gekomen waar die ook donker en in die holle stam kwam... waar het ook vochtig en donker was.
3: En dus rukt de boom een heel klein beetje in de war.
4: Die raakt in de war. En dus hij heeft een worteltje gemaakt. Is door die rottende stam naar beneden gegroeid. En dat heeft hij niet met 1 worteltje gedaan. Maar hier met, nou, we zien het zo, 6, 7 wortels gedaan. Dat is naar beneden gegroeid. De hele stam is erom weggerot. Dus we zien hier alleen nog een heel klein stukje schors.
3: En voor de misschien kun je dat even aanwijzen. Want dat is wel heel bijzonder. Ik hoop dat we dat in beeld hebben.
4: Ja, kijk, we zien hier de wortels. Die er van boven naar beneden zijn gegaan. Maar hierachter... Er zit nog een heel klein stukje schot. Ik kan nog heel voorzichtig bewegen, want dat wil ik er natuurlijk niet aftrekken. Want dat moeten we natuurlijk zo lang mogelijk behouden. Dat is echt authentieke bast nog. En daarachter zitten dus al die wortels die daar naar beneden... En daar is hij dus op gaan staan. En hij is dus niet op die wortels omgeknikt. Want wortels zijn natuurlijk meestal wat slapper. Dan knikt zo'n ding om en dan zagen ze hem af en dan ben je hem kwijt. Maar we hebben hier dus de authentieke bast van vroeger nog weer te behouden. Een boom van meer dan 150 jaar oud met een hele kleine diameter... En al dat ecosysteemdiensten en alle eco-gebeuren, biodiversiteit. Alles heeft die boom samen goed en gedaan. En wat houden we nog over? Een hele mooie boom, die dus een hele oude, kleine boom. Die dat nog totaal de genenpakket heeft van 1845. Dus we hebben alles weten te behouden.
3: Behalve de bast.
4: Behalve de bast.
3: Dus. Ja, en de binnenkant. Ja. Nou lukt me net ook even langs andere bomen, want hier staan er nog meer. Eigenlijk is het vrij normaal dat zo'n boom gewoon hol is aan de binnenkant.
4: Ja, een veteranenboom, zoals we dit soort bomen noemen, die worden standaard hol van binnen. Een holle boom vinden we niet erg. Zolang de bast maar groeit, als de boom blijft groeien, komt er elk jaar een jaarringetje bij. Dus dan wordt hij een jaartje dikker en wordt hij sterker. En als hij dan van binnen hol wordt, is het ook niet erg. Als hij maar niet te hol wordt... zodat het de buitenkant blijft, dat die overeind kan blijven staan. Dus dat is voldoende. Maar hier hebben we aan de voorkant allerlei knotlinden staan. Dat is allemaal zachthout, dus dat valt allemaal weg. Dus dat gaat het binnenproces van het wegvreden van de binnenstam gaat harder dan de aangroei. Ja, en dan moeten we de boel goed opletten en vaker knotten. Maar hij moet wel loof blijven houden, want hij moet wel blijven groeien. Dus het is een heel... delicaat proces om dat goed te beheren. Bij dit soort hele oude bomen, bij dit soort hele oude mooie boerderijen... om het cultuurlandschap van Drenthe dus op deze manier te behouden.
3: Ja. André, voor mij als buitenstaander, als leek, zullen het niet echt een kans hebben. Voor jou is het wel een kans hebben.
4: Voor mij is het zeker een kans hebben. En ook als Drenthe zijn, ga even naar de site. Stem even eventjes voor deze boom. En ja, er zal in het westen van het land vast wel in Leiden of zo een of andere boom staan die dat ook op de lijst staat, die dat meer stemmen krijgt. Maar laten we samen ervoor zorgen dat we toch een beetje hoger in die ranking komen. En waarderen dat een boom als deze bij ons in Drenthe ook mag zijn.
3: Dankjewel, André. En ja, mensen, wil je nou stemmen op deze boom? Wat is de site waar ze naartoe moet?
4: Ben ik eventjes vergeten.
5: De boom van het jaar.nl.
4: Dat hebben jullie op de redactie wel.
3: Ik hoor net dat Ruben zegt de boom van het jaar.nl. En we hebben het net op die kloor, want nou begint het te regenen. Dus Ruben, je mag het van mij overnemen hoor.
5: Mooi, dan gaat die boom nog een beetje verder groeien. Het is misschien niet de mooiste boom, maar wel de meest bijzondere. Nou, wil je zorgen dat deze Drentse boom uiteindelijk die verkiezing wint? De boom van het jaar.nl.
2: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtv

0: Beach Boys waren dit en I Can Hear Music. Een bijzondere verhuisoperatie de afgelopen dagen in Assen. Tientallen bewoners van verzorgingshuis Anholt in het centrum van de stad gingen op wandeltocht met als eindbestemming hun nieuwe woonplek, De Slingen in de wijk Larix. Voor veel bewoners was het afscheid emotioneel, zoals voor de 85-jarige Bertha Vrijs, die anderhalf jaar in Anholt woonde.
1: Nou, dit is de kamer dan van Bertha, Bertha Vrijs. Wat voel je nou als je rondkijkt in deze kamer?
2: Ja, ik wil hier nou weg. Maar hier heb ik mooie citaat. Traan af en toe.
1: Want wat was zo mooi aan deze plek van Anholt hier dicht bij het centrum?
2: Nou, dat er al die vertier was. Ik verveelde me hier niet.
1: Hoe voelt dat nou? Dat je nou de kamer zoiets gewoon een opwandeling gehoord naar De Slingen?
2: Goed. Er is een tijd van kom hier, nieuwe plek en dan gaan we weer met elkaar.
1: Ik gooi hem naar de verpleegkundige toe, Gerda Pieters. Het is een hele operatie dit, hè?
3: Ja, dat was wel even een dingetje, ja. Vanmorgen om 7 uur gestart. We hebben veel hulp gehad van familie en vrijwilligers.
1: Maar nu op pad naar De Slingen, al wandelend in optocht. Wat een onderneming.
3: Ja, zeker een onderneming. Maar ik denk wel dat het heel goed is om dat te doen.
1: Ik zag net een traantje.
3: Ja, ja, dat klopt. Maar dat komt ook omdat mevrouw Vrijs het zo mooi kan zeggen hoe wij dat hier beleefd hebben. En daar voel ik mij ook goed bij.
1: Zullen we dan zingend hier de ruimte uit gewoon Bertha Vrijs?
2: Ja, dat doen we.
1: Begin maar met dat mooie liedje.
2: Het is een herinnering zoals zo velen, maar deze ene.
1: Oh. Nou, jullie bent er.
2: Ja.
1: En?
2: Ik ben blij dat ik er ben. Het was een... Ondanks, het was mooi weer. Mooie tocht met elkaar.
1: Maar je bent nou in een nieuw huis.
2: Ja.
1: De Slingen.
2: Heel
1: hoe voelt
2: mooi.
1: Dat?
2: Heel mooi. Ik kan me dat niet voorstellen, hè. Je moet er in thuis gaan voelen, hè. Maar zoals ik hier nog zit, dan denk ik, wat warm gevoel. Huiselijk gevoel. Ik denk dat we hier een mooie... Met elkaar hoop ik dat we hier een hele mooie tijd zullen hebben. Echt waar.
1: En nou 100 worden, hè, Bertha?
2: Dat wil ik wel proberen. Maar of mijn gegeven is, dat weet ik natuurlijk niet, hè.
1: Veel geluk hier.
2: Dank je wel.
0: Nou, mooi. Hopelijk heeft Bertha, of voelt Bertha zich snel thuis daar op die nieuwe plek. Dus Anholt ingeruild voor De Slingen. Je hoorde Bertha Vrijs en verpleegkundige Gerda Pieters in gesprek met Margriet Benak. Het is de vrijdagochtend van Radio Drenthe. En zometeen Ashford & Simpson, Solid. Naar deze, de nieuwe van de Stones. Dit is Jealous Lover.

0: Nou, wat goed!
1: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
2: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
3: Ja, ik lig al uren wakker.
2: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
4: Lekker slapen, Dekker slapen.
5: Dekkerslapen.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
8: Had koevoorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
9: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
10: Het is bijna 1 minuut over 8:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Marita, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Gieten, Rode en Zuidlaren hebben investeringen nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat blijkt uit een onderzoek van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegum. De onderzoekers hameren vooral op het verbinden van belangrijke plekken met het dorpshart. Zo moet het Zuidlaren meer toegankelijker worden voor Zuidlaren, landgoed Mensingen voor Rode en de OV-hub voor Gieten. Assen heeft het voorkeursrecht op de NAM-locatie aan de Schepersmaat voor in elk geval 5 jaar vastgelegd. Dat gebeurde gisteravond met instemming van de gemeenteraad. De gemeente en het Wilhelmina ziekenhuis willen namelijk op de plek graag een zorg- en gezondheidscampus. Maar de NAM heeft een bod van het WZA afgewezen. Er zijn namelijk 3 andere partijen die een hoger bod hebben gedaan waar de NAM mee in onderhandeling wil. Om dat te voorkomen besloot het college van BNW daarom het voorkeursrecht vast te leggen, zodat de NAM verplicht wordt de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. Zwemmers komen in sommige Drentse meren meer chemische stoffen tegen dan de gezondheidsnorm toestaat. In het Zuidlaardermeer, het Paterswoldse meer en ook in de Hoornse Plas zijn de afgelopen jaren te hoge concentraties aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu in het Nederlands Instituut voor Ecologie. De 3 meren zijn de enige Drentse wateren die werden bekeken, maar er is ontevredenheid over de algehele kwaliteit van zwemwater in heel Nederland. Door de vervuiling kunnen zwemmers op latere leeftijd ernstige ziektes krijgen. Volgens het onderzoek moet er een actiever landelijk beleid komen om de instroom van chemische stoffen een halt toe te roepen. En de verbouwing van Podium Zuidhagen in Assen loopt flinke vertraging op. Deze zomer had er gestart moeten worden. Maar er is tot nu toe niets gebeurd, want de omgevingsvergunning is nog niet rond. En ook is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van een flora- en fauna-ontheffing, omdat er vleermuizen in het gebouw zitten. De hele verbouwing kost 3,9 miljoen euro. In het ergste geval kan er pas gestart worden met de werkzaamheden in april. Volgens wethouder Eddy Beuker valt de verbouwing door de vertraging niet duurder uit. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
10: Marita, dankjewel. En voor het weer schakel ik wederom met Roland van der Zwaag. Roland, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Ruben.
10: Ja, een uurtje geleden hadden we het er ook al over, het weer. We kunnen het er vaak over hebben, het is een mooi onderwerp. Ja. Vandaag is het nou een beetje winderig en af en toe een bui, maar het wordt beter, hè?
12: Ja, het is meestal een aankondiging. Als er 's ochtends vroeg hoge temperaturen zijn met ook meer wind dan volgens het langjarig gemiddelde, dan geeft dat meestal aan dat er een weersverandering komt. Dat is ook nu zo. Die warme lucht op dit moment 20 graden in Hogeveen, die wordt straks verdreven met een koufront. Dat ligt nu boven de Noordzee. Er komt een knik.

0: dat front, die gaat het later vanochtend wel doen. Die drukt zeg maar de warme lucht naar het oosten, gevolgd door een wat koelere luchtsoort. Nou, een winterrijke dag. We hebben een matige wind, soms even vrij krachtig uit het zuidwesten nu. De hoogste windsnelheid vlak voor het koufront. Dat komt zo tussen 10 en half 12. Dan kan het tijdelijk even plensen. Afgelopen 24 uur hadden we in Assen 6 mm, Fries 7 mm. Nou, dat zijn de neerslaghoeveelheden die maximaal zijn voor onze provincie vandaag. Dus morgenochtend zullen we ongeveer die waarde wel gaan krijgen. Want vanmiddag gaat na die regenzone gaat het in ieder geval wat beter worden. Het wordt vanmiddag droog. De wind gaat heel langzaam wat in kracht afnemen. Vanavond wordt het echt een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Die 20, 21 graden hebben we dan niet meer. Dan gaan we terug naar 15 graden. Komende nacht een graad of 12. Het is droog. Later kan er een enkele losse bui voorkomen. Dat heb ik morgenochtend en ook begin van de middag morgen heb ik het ook in staan. Een losse bui, droge periodes, nog steeds die stevige wind uit het westen. De zon is er bij tijden eventjes bij, maar morgenmiddag wordt het echt meest droog. En dan kan de temperatuur gaan stijgen naar zo'n 20 graden. 19 tot 20 graden, dat zijn de hoogste temperaturen voor morgen. De zon is er dus bij tijden bij en de dagen daarna ziet het er eigenlijk alleen maar beter uit. De wind gaat draaien naar het zuiden. De herfstige omstandigheden van vanochtend, die zijn we dan echt wel kwijt. Het wordt kalmer. Zondag hebben we namelijk periode met zon. We hebben dan temperaturen rond 22 graden. Heerlijk weer. En ook maandag hebben we een zuidelijke wind. 24 graden op de thermometer. Gewoon even na zomer met zonnige periode. Een paar wolken en gewoon droog weer. Dus vandaag is het nu. Zondag en maandag is het echt een stukje beter.
1: Goed. Nog even doorbijten dus, Roland. Dank je wel. En een mooi weekend alvast.
0: Mooi dagje. Hoi.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Goedemorgen Drenthe. Met jullie.

0: zaterdag. Ja. Is de kater overdwenen na de 4-0 nederlaag afgelopen zondag in Venlo? FC Emmen speelt vanavond op de Oude Meerdijk tegen Volendam. Aan de telefoon sportverslaggever Matthijs Renkema. Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, over die kater zometeen meer. Eerst, de transferperiode is deze week afgesloten. Emmer heeft last minute nog een speler aangetrokken. Gaat hij ook spelen vanavond of niet?
1: Nee, het gaat om Savian Touré, nieuwe rechtsbuiten van FC Emmen. Die moest worden gehaald omdat Nelson Amedin toch nog geblesseerd raakte op de allerlaatste dag van de transfermarkt. Touré, overgekomen van FC Köln, heeft nog niet meegetraind. Is ook nog niet wedstrijdfit. En speelt vanavond in ieder geval niet mee. De verwachting is dat hij komende week de hele week meetraint, zodat hij mogelijk volgende week vrijdag kan spelen tegen de Graafschap.
0: Kijk, wat zijn de verwachtingen eigenlijk van die nieuweling?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat vroeg ik namelijk gisteren ook aan Menno van Dam. En luister, dat is hoofdtrainer uiteraard van FC Emmen. Laten we even luisteren naar wat hij daar zelf over zei.
2: Het is een jongen die zich ook nog moet bewijzen. Nou ja, daar kan je intern natuurlijk een discussie over hebben. Hij was niet onze eerste keus, daar zijn we ook wel eerlijk in. We wilden eigenlijk het liefst iemand hebben die ervaring had en die de KKD kende daarin, omdat Nelson ook wel een basisspeler is. Ik heb ook nog benoemd, nou hebben we alleen maar rechtsbenige aanvallers. Dus ik vond het ook eigenlijk wel belangrijk als er nog een linksbenige bij kwam. Nou, dat hebben we geprobeerd. Daar hebben we alles aan gedaan om die proberen te krijgen. Alleen we kwamen niet tot een akkoord met de clubs. En dan moet je ook doorschakelen. En deze stond ook op ons lijstje. Maar dit is wel meer een speler van, die moet zich nog bewijzen. Dus antwoord op jouw vraag. Ik hoop het.
0: Dat voelt een beetje als een tweede keuze, Matthijs.
1: Ja, nou ja. Kijk, Touré kan geen Nederlands. Dat is misschien wel beter. Want als je dit zo hoort, dan word je daar niet heel positief van, denk ik. Ja, het is ook een tweede keus. Zo eerlijk moeten we zijn. Zo eerlijk was Van Dam ook om dat gisteren te vertellen. Dus Touré er vanavond niet bij. Mogelijk volgende week. En ik weet niet hoe hoog de verwachtingen zijn als je het zo hoort. Denk je nou niet van, nou, kom maar op.
0: Dit gaat hem worden. Nou goed, hij is er vanavond niet bij. Hij zal toe moeten kijken. Ook nog geen moment voor hem dus om zich te bewijzen. Hoe is het met de rest van de selectie?
1: Ja, redelijk fit. De vaste langere blessures, zoals die van Adam Claridge bijvoorbeeld. Die is nog niet fit. Verder Torben Rijn zagen of afgelopen zondag alweer bij de selectie zitten. Die zitten nu ook weer bij. Ja, er komen een aantal jongens terug van langere blessures, waarvan niet verwacht wordt dat zij direct zullen gaan spelen. De rest grotendeels fit. We verwachten dat Alessandro Jabapur, de Canadees, in de basis zal staan vanavond. Dat Michael Breij rechtsbuiten staat en Hojabapur een van de middenvelders is. Ja, voor de rest een redelijk fitte selectie. Als je het vergelijkt met vorig seizoen, heeft Menno van Dam niet zoveel te klagen.
0: Daar mag het vanavond niet aan liggen. Die knauw van afgelopen zondag, 4-0 nederlaag in Venlo, is die een beetje verwerkt of niet?
1: Ja, die is wel redelijk verwerkt hoor. Ze hebben ook best wel een aardige wedstrijd gespeeld afgelopen zondag. Dat klinkt een beetje raar als je 4-0 verloren hebt. Maar ja, dat is wel een beetje de consensus. Emmen gaf de doelpunten te makkelijk weg en scoorde zelf niet uit liefst 25 doelpogingen. Ja, dan wordt het wel heel lastig allemaal. Nee, met het vertrouwen zit het wel goed. Dat merkte je gisteren ook wel op de laatste training. Iedereen ziet Venlo uit toch een beetje als een, ja, als een ingekend. En de andere drie wedstrijden werden natuurlijk gewonnen. Dus het zit op zich prima met het vertrouwen. Ja, vanavond is wel echt een hele lastige wedstrijd. FC Volendam is een ploeg waarvan je mag verwachten dat ze mee zullen strijden om directe promotie. Ja, ik vind vanavond wel echt een test in dat opzicht. Komt Emmen daar goed uit? Nou, dan zie ik het wel zitten voor dit seizoen. Zelf hebben ze in ieder geval veel vertrouwen om er vanavond een hele leuke wedstrijd van te maken.
0: Nou, dat is het beste uitgangspunt. Jij zit er bovenop. Vanaf 7:30 zijn we live op de radio. En om 8:00 wordt die wedstrijd afgefloten. Hè? Of tenminste, aangevallen. Zo moet ik het zeggen.
1: Ja, zeker weten. En we hebben natuurlijk ook een live vlog voor de mensen die niet aan de radio gekluisterd kunnen zitten. Dus we hoeven weer niks missen van deze spectaculaire pot. Want daar ga ik een beetje van uit.
0: Goed. Verslaggever Matthijs Renkema, dank je wel.

0: een beetje vroeg nog voor een rood wijntje. UB40 is dit en red wine.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Ja, terugblik op dat wat we vanmorgen gehoord hebben op Radio Drenthe. Nou, we begonnen met een rapport van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegun over dorpen Gieten, Rode en Zuidlaren. Er moet namelijk meer geïnvesteerd worden in die dorpen om ze aantrekkelijk te houden voor inwoners, toeristen en ondernemers. Dat kost natuurlijk geld. Er is 180 miljoen beschikbaar, maar dat geld moet ook gedeeld worden met 11 Groningse dorpen. Toen naar een bijzondere verhuizing in Assen. Tientallen bewoners van verzorgingshuis Anholt gingen namelijk wandelend naar hun nieuwe woonplek. De Slingen in de wijk Larix. Dat ging voor sommige bewoners gepaard met een traan. En net nog sportverslaggever Matthijs Renkema over FC Emmen. Vanavond spelen ze in eigen huis tegen FC Volendam. Afgelopen zondag verloor Emmen nog met 4-0 in Venlo van VVV al daar. Maar goed, daarvoor was er een zegenreeks van 3 gewonnen wedstrijden. Dus heeft de nederlaag van afgelopen zondag de ploeg van Menno van Dam onzeker gemaakt. Nou, dat valt wel mee, zegt Matthijs Renkema, de sportverslaggever. 19:30 vanavond kun je naar de radio en om 20:00 wordt die wedstrijd dus afgetrapt.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Ga je kijken naar die, of ga je luisteren bedoel ik, naar die wedstrijden, Wim? Of ben jij niet van de voetballerij eigenlijk? Nou, ja, jij houdt wel van voetbal, hè?
3: Dat ja, ik hou wel van voetbal. Uiteindelijk, en soms, ik ga niet kijken, maar als ik in een auto zit, dan zet ik me even op. Want ik vind het verslag van Matthijs ook altijd wel leuk om naar te luisteren.
0: Ja, eigenlijk dus, is radio of is voetbal vaak via de radio nog leuker dan via televisie,
3: ja,
0: hè?
3: Klopt, ja. Dan krijg je toch veel meer mee.
0: Precies, een wedstrijd die op tv geen klap aan is, kan op de radio best wel spannend zijn.
3: Ja, klopt. Dus wellicht dat ik vanavond ga luisteren, maar ik beloof niks.
0: Goed, dat is pas vanavond. Ja. Eerst nog koffie en keuvelen. Dat moet eerst nog gewerkt worden.
3: Dat dacht ik, ja.
0: Wat ga je doen?
3: Een uurtje muziek van Nederlandse bodem. Ik heb straks de nieuwe single voor Jason Staal.
0: Oh, leuk.
3: Ook even een fragmentje van een interview. Ik zag ook, hij heeft, gaat 23 oktober aanstaande zijn nieuwe album presenteren.
0: Ja.
3: Is inmiddels uitverkocht. Er is al een nieuw concert bijgekomen. De 24e ook al. Dus als je nog heen wil, even een klein tipje in dit geval.
0: Nee, en het is dat volgens mij een andere.
3: Ja, een andere. Ja, klopt.
0: Dus. Ja, ik vind Jason echt, het is een woordkunstenaar. Het is een,
3: ja, absoluut.
0: Eerdere albums ook echt fantastisch. Dus ja, ik kijk uit naar het nieuwe album.
3: En het is vrijdag, dus we hebben een hond en een kat van de week. En ook vandaag moeten we weer even een waarschuwende boodschap de ether in slingeren. Namelijk, koop geen robotstofzuiger.
0: Oeh, nou, dan ben ik al te laat. Ik heb er eentje gekregen van mijn schoonmoeder.
3: Ik waarschuw je vast.
0: Maar ik moet zeggen, hij staat vaker stil dan dat hij het doet. Dus wat dat betreft gaat de handstofzuiger ook nog geregeld.
4: Ik heb er twee.
3: Heel goed. Je hebt er twee?
4: Ik heb er twee.
0: Twee robotstofzuigers?
4: Eén van boven en één van beneden.
3: Alsjeblieft.
4: Ja, het is echt zo.
0: Maar hoe werkt dat dan? Gaat dat ding niet van de trap?
4: Nee, valt wel mee. We hebben een hekje ervoor. Een traphekje. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik gebruik ze eigenlijk nooit. Dat is helemaal eigen. Ik doe het gewoon zelf.
0: Oh ja, handig. Twee robotstofzuigers en Ton nog zelf aan de stofzuiger. Goed. Tot zover deze Goedemorgen Drenthe. Ik wens je een hele fijne dag. Zometeen dus koffie en keuvel met Wim Boer. Ik spreek je morgenmiddag weer vanaf 2 met een nieuwe CISO Zaterdagshow. Ook dat nog. Je krijgt Albert Hammond nu nog.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen, Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Werken in schone ruimtes, ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
6: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De huren zijn het afgelopen jaar iets minder gestegen dan in de jaren ervoor. Volgens het CBS was huren in juli gemiddeld 4,4% duurder dan een jaar eerder. In 2024 was de huurstijging nog ruim boven de 5%. In Overijssel en Noord-Brabant stegen de huren het hardst, maar de verschillen met andere provincies zijn niet groot. Oud-PVDA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar volgt ze fractievoorzitter Rozemuller op, die de politiek verlaat. Er is gekozen voor Hamer vanwege haar lange staat van dienst, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
11: Ze was Kamerlid, ze was fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie ooit. In die rol was ze toen een van de oliemannetjes, of vrouwtjes in dit geval, tijdens het laatste kabinet Balkenende.
10: En van 2014 tot 2022 was ze voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. In Nepal zijn twee mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt meer dan een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Nog zeker 557 werknemers van de centrale worden vermist. Bij de overstromingen kwamen meer dan 1200 mensen om het leven. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen, is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Volgens landbouwminister Van Essen laten de cijfers zien dat de doelen binnen bereik zijn.
12: We zitten nu op 40% en dat PBL aangeeft dat met een paar uitwerking van een paar maatregelen, zoals het uitrijden van mest op land, dat we de doelen gaan halen en daarmee gebied voor gebied Nederland van dat slot af gaan halen.
10: Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden nog te veel stikstof neerdalen. Het weer bewolkt en buien. In het noorden kan veel regen vallen. Er staat ook veel wind met aan de kust zware windstoten. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
16: Appetito.
15: Appetito.
17: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingcard Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
16: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
20: Radio Drenthe.
21: Koffie en Keuvel.
20: Met Wim Boer.

0: meeste acteurs die konden wel redelijk voetballen. Dat in tegenstelling tot zingen Allstars was dat en groen als gras.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Een hele goede morgen op deze vrijdag de 4e september. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Met Roanaise blikken we terug op de Drentse Duizend. En Diesel die zit vandaag in de schatkist der Vaderlandse popmuziek. En er is nieuwe muziek van, jawel, Jason Staal. Straks hoor je Dennis Hendrix met Geef Nooit Op. Maar eerst The Golden Earring en The Sound of the Screaming Day.

0: Snode plan heeft hij, Dennis Hendricks. Namelijk samen met de zoon van René Kuijs. Dit was hij nog met Geef Nooit Op.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. Met deze week daar ook weer een thema aan gekoppeld. Namelijk de start van het culturele seizoen. Afgelopen weekend was dat natuurlijk hier in Assen het geval met het Prevenement. En komend weekend heb je nog culinair en Emmen. Je hebt in Hogeveen heb je nog een uitfestival in de Tamboeren komend weekend. En daarom deze week in het dagelijks nederpopuurtje ook alvast even een vooruitblik op het theaterseizoen wat we aan zitten komen. En dat begeleid door muziek. Nou, in dit geval Roan Heerzen, die bestaan 40 jaar. Er wordt onder andere gevierd bij de theatertour Robijn die ze gaan houden. Kijk even op mijn website voor meer informatie over die theatertour. En wij draaien De Neus Omhoog. Begon in 2023 op nummer 772. En eind vorig jaar op nummer 709. In de Drentse Doezend. Roan Heerzen.

Het Klein Orkest en Over de Muur. Straks natuurlijk nog het laatste nieuws hier uit de regio. En je hoort nog Puzzel Me van Ilse de Lange. Maar eerst even deze klassieker van Boudewijn de Groot. Wel trusten, meneer de president.

0: bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
1: Als ik iets te klussen heb, ga ik altijd naar Bouwmarkt Schoonhoort. Of ik nou een pot verf op kleur laat mengen, een extra sleutel laat maken of een drillboor wil huren, alles is er. En als ik het zelf niet kan, dan doet het klusteam het voor mij. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerimaas.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Het is 9:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. Gieten, Roden en Zuidwaren hebben investeringen nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat blijkt uit een onderzoek van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegen. Assen. Oh, sorry. Dit is de piep. Assen die heeft de voorkeursrecht op de NAM-locatie aan de Schevensmaat voor in ieder geval vijf jaar vastgelegd. Op die manier wordt de NAM verplicht om bij verkoop de locatie eerst aan de gemeente aan te bieden. En ze willen er samen met het Wilhelmina ziekenhuis een zorgcampus bouwen. En de zwemmers die komen in sommige Drentse meren meer chemische stoffen tegen dan de gezondheidsnorm toestaat. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dat kan op een latere leeftijd leiden tot ernstige ziektes. Nou, dit en meer nieuws vind je op tv20.nl. En in app. Het weer dan nu met Roland van der Zwaag.
5: Vanochtend is het nog behoorlijk mild met 19 tot 20 graden. Wel met een vrij krachtige zuidwestenwind. Het is bewolkt en later vanochtend gaat er tijdelijk regen vallen. Nou, vanmiddag trekt die regen weg. Het wordt droog. We krijgen een temperatuur zo rond de 18 graden. Bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die wind is vlagerig en de zon, ja, die komt later vanmiddag en begin vanavond er eventjes bij.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accuschroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Suzanne Freek en halverwege.
1: De schatkist van Nederland.
0: We duiken de schatkist der vaderlandse popmuziek weer eens even in. En dat doen we deze maand met 4 decennia nederpop. En we hebben deze week afgetrapt met muziek en de jaren 70. Met echte mooie juweeltjes die voorbij kwamen. En voor deze vrijdag wordt ook weer eentje gekozen. De band met muzikale manager van alles, Pim Koopman, scoorde in Amerika en Canada een hit met Sausalito Summer Nights. Een beetje natuurlijk over wie ik het heb. De band Diesel. Maar zijn er nog meer hits? Wat te denken van deze? Down in the Silver Mine.

0: weg.
1: Het is weer tijd voor nieuwe muziek op Radio Drenthe. Met deze week nog even een aantal liedjes die de afgelopen tijd zijn uitgekomen. Om die wat extra in het zonnetje te zetten. Nou, wat te denken dan verder dan het voelt van Jason Staal. De titeltrack van zijn nieuwe album dat in oktober verschijnt. Op 23 oktober presenteert hij het album live in Nijent 24 en andere. En deze avond is inmiddels uitverkocht. En gisteren werd bekend dat er een extra concert op 24 oktober is toegevoegd. Na een paar weken geleden was Jason te gast in de Zizo Zatra Show. En Jeffrey die vroeg hem naar de naam van het album.
2: Verder dan het voelt, gaat het heten. Mm-hmm. En dat zijn ook weer een album. Heb ik samen met Rody Prins gemaakt, gitarist uit Drenthe. En dat is eigenlijk een album zoals ik dat vaak wil maken. Alleen wel iets meer, er zit ook wat country op. En er zit ook wat rock'n'roll bij op. En het is, ik denk, iets veelzijdiger. Maar nog wel dat de tekst zeg maar voorop staat, want dat vind ik belangrijk. En dat is zeg maar, een verschil tussen Bronsma en wat ik doe, is wel, ik vind de teksten echt dat het helemaal doordacht. En dan ga ik helemaal, en dan is er een woordje wat niet klopt en dat vind ik dan helemaal niks. En dan, en bij Bronsma is dat bijvoorbeeld, maar klinkt het lekker? Ja, klinkt lekker. Laat het gewoon lekker staan. Wat heel fijn is hoor. Alleen, dit is wel zeg maar mijn zijprojectje of zo. Dat ik dat zelf echt helemaal, dus dat gaat wel goed.

is wel zo'n beetje de grootste hit voor André Hazes is geweest. Dat samen met zijn beetje verliefd. Daarmee zijn we het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel hier op Radio Rente. Tot slot, nog even een lekkere gouden ouwe van Frank Boeijengroep. Luister naar De Verzoening.

0: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
1: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
0: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
4: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. McDonald's Nederland is op de vingers getikt door de inspectie Leefomgeving en Transport. De fastfoodketen biedt klanten nog steeds wegwerpbekers aan, terwijl dat sinds 2024 verboden is. De inspectie neemt dat McDonald's extra kwalijk, omdat het een toonaangevend bedrijf en een grote speler is. In de ruim 260 vestigingen in Nederland worden jaarlijks 175 miljoen drinkbekers verstrekt. De fastfoodketen heeft beloofd vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Als het bedrijf die belofte niet nakomt, moet het van de inspectie dwangsommen betalen van 625.000 euro per overtreding. Vorig jaar stootte het verkeer in Nederland minder CO2 uit dan in 2024. Het is voor het eerst sinds de coronajaren dat de uitstoot daalt. Het gaat om een daling van 1,6%, meldt het CBS. Vooral personenauto's stoten minder uit, hoewel het aantal gereden kilometers toenam. Het komt vooral doordat er steeds meer elektrische auto's zijn. Ook bussen zijn de afgelopen 10 jaar veel schoner geworden. In Nepal zijn 2 mannen gered die vastzaten in een tunnel van een waterkrachtcentrale. De redding komt ruim een week na de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het officiële dodental van de overstroming is vanochtend opgelopen tot 1287. Verwachting is dat het nog verder op zal lopen. Ruim 5000 mensen worden nog vermist. Oud-PvdA-Kamerlid Mariette Hamer wordt de lijsttrekker voor Pro in de Eerste Kamer. Na de Provinciale Statenverkiezing van volgend jaar volgt zij de huidige fractievoorzitter Paul Rozemuller op, die afgelopen zondag aankondigde dat hij de politiek verlaat. Hamer was van 2014 tot 2022 voorzitter van de SER. Daarvoor zat ze 16 jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA, waarvan enkele jaren als fractieleider. Het weer, het is bewolkt en er zijn af en toe buien. In het noorden kan vooral veel regen vallen. Er staat veel wind met aan de kust zware windstoten en het wordt daarbij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
9: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou.
12: Dienstoeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
14: Radio Drenthe.
15: Koffie en Keuvel.
14: Met Wim Boer.

0: Maxine Nightingale en Right Back Where We Started From.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Even naar Tien en Marita, een hele goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is vrijdag. Oh ja, och, we zeggen altijd, het is alweer vrijdag.
3: Is het alweer vrijdag? Wat gaat echt, dat toch hard, hè?
0: Och, dan is de eerste week van september alweer bijna voorbij. Oh.
3: Jongen.
0: Dat mensen er nooit een keer flauw van worden.
3: Tijd vliegt.
0: Want dat gezeur altijd.
3: Ik zat trouwens vanochtend nog te bedenken, hè. Ja. Ik reed hier heel vroeg al naartoe. Ik zat om 6:30 in de auto. Mm-hmm. En het was gewoon aardedonker. Maar ja, echt aardedonker.
0: Klopt.
3: En toen dacht ik van, hey, is het niet eens een keer tijd dat die klok weer verzet gaat worden? Want het is echt pikkendonker nog.
0: Het is toch eind oktober pas?
3: Ja, volgens mij ook.
0: Eind september, eind oktober geloof ik.
3: Maar ik vind het nu echt al ineens een verschil. Ja. Het wordt ook 's avonds echt vroeg donker.
0: Ja, klopt. Ja.
3: Ineens is het zover.
0: En het was vanochtend warm.
3: Het was gek warm.
0: Het was 19. Ik ging ongeveer om 7:30 ga ik dan weg.
3: Ja.
0: Stap ik in mijn auto. En net wat Ruben ook vanochtend zei, het was een beetje klammig, maar het voelde ook gewoon warm aan. 19 graden was het.
3: Ik vond het een beetje viezig zelfs. Ja. Beetje dat, want het waait wel flink. En dan is het soort van een half warm windje wat dan om je gezicht. Ik vond het niet heel prettig.
0: Sloffe wind.
3: Sloffe wind.
0: We zeggen het is alweer vrijdag. Ik ben de dag weer lekker begonnen. Ik had er weer een versprekentje.
3: Ja.
0: Jij had vorige week had je er een. Toen had je op donderdag volgens mij het weekend al in de kop.
3: Ik had het op donderdag over de foute vrijdag. Ja.
0: Ik had eerst een ruzie bij het nieuws met mijn piepjes. We hebben altijd een systeem en dan moet ik een schuifje omhoog doen. En dan hoor je dan piepje in dit geval. Dat ging gelukkig dan goed.
3: Ja.
0: In dit geval. En toen had ik vervolgens moest ik dan iets aankondigen. En jij keek mij ook aan toen ik het zei.
3: Ja.
0: Van, hey Wim, hoor ik dit wel goed? Nou, dit was het dan ongeveer. Mooie juweeltjes die voorbij kwamen. En voor deze vrijdag wordt weer eentje uitgekozen.
3: Yes. Wat had je? Eentje uitgekost?
0: Ja, uitgekost was het. Volgens mij niet uitgekotst.
3: Nee, maar als je gewoon snel luistert, is het net of je er eentje hebt uitgekotst.
0: Ja, klopt. Dus een klein stukje zelfreflectie moeten we maar eventjes toepassen in dit geval.
3: Het is vrijdag, hè?
0: Ja, maar soms heb je dat. Dan kom je niet helemaal goed uit je woorden.
3: En het weekend is in zicht, ik snap het wel.
0: Alsjeblieft. Over weekend gesproken.
3: Nou?
0: Morgen naar Groningen. Hoelabaloe.
3: Hullabaloo.
0: Ja, hoelabaloe. Ik weet niet hoe Duits spreekt.
3: Ja, hoelabaloe festival. Leuk.
0: Hij is er ook, Danny Vera.
3: Echt leuk.
0: Ja, mijn vriendin wil heen.
3: Ja, snap ik.
0: Ja, ik niet. Dit is DNA op Radio Drenthe.

0: zo lang meer. Dan komt Driving Home for Christmas ook een keer voor je voorbij, Marita.
1: Dat is echt zo.
2: Mag je slapen, zodat dat zijn.
0: Chris Ria was dat en Josephine. Oh, heb jij een beetje goed geslapen?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Nee, maar bij mij heeft het andere reden dan bij jou. Ik had een optreden gisteravond, het was gewoon laat.
0: Oh ja, en dan zit je nog volop in de,
2: ja, in de adrenaline. En ik wilde nog douchen en ik wilde nog even drinken. En
0: moet
2: ik
0: je even zitten?
2: Even zitten.
0: Ja, dat
2: het was hartstikke laat dat ik naar bed ging. Vervolgens sliep ik niet door de adrenaline en toen ging de wekker weer om 5 uur. En toen dacht ik, oh nee, oh.
0: Oh.
2: Maar dat geeft niet.
0: Dat verklaart alles.
2: Ja, maar het is zo weekend, dus dan helemaal
0: niet.
2: Rode
0: bal onder je ogen. Nee, dat valt niet.
2: Bedankt, hè.
0: Ja, nee, is niks aan alles.
2: Maar jij hebt ook slecht geslapen, hè?
0: Nou, ik ga meestal om 1 uur of 10, dan lig ik wel op bed.
2: Ja, snap ik.
0: Uiteindelijk.
2: Ja, vroeg eruit.
0: Ja, dat vind ik ook wel lekker, dus lekker slapen. Dus ik was klaar. Maar ik ga altijd van tevoren tegenwoordig even met mijn vliegenmappetje rond. Want ik heb er een bloedhekel aan dat ik 's nachts gestoord word. En het is meestal, als je net ligt...
2: Ja. Bijna slaapt.
0: Komen ze eraan, hè?
2: Ja. Ja.
0: Echt. En dan denk je dat je ze... Dan ga ik ook de douche langs. En ik heb nog een kamertje en ik heb een hoofdloopje. En dan hoekjes en gaatjes en kiertjes.
2: Ja.
0: Ik heb er gisteren één te pakken van tevoren. Ik denk, nou mooi, ketje. Dus licht gaat uit en het is maar eventjes... Bzz, heb je ze weer.
2: En weet je wat het vervelende is?
0: Oh.
2: Dan denk je, ik doe nu het licht aan, dan zie ik hem meteen. Maak ik hem dood, kan ik weer slapen. Maar je... Ziet ze nooit als je dat licht aan doet.
0: Ja. Over een paar weken wel, want dan zijn ze gegroeid... van al dat bloed wat ze van mij hebben gezopen.
2: Zijn ze trager?
0: Dus, en dan zijn ze wat trager. En als je dan slaat, dan mag je meteen even met een slofferdoek erachteraan... want dan heb je allemaal bloedvlekken op de muur zitten. Maar nu zijn ze inderdaad nog klein.
2: Ja,
0: vuile kring.
2: Je vindt ze niet.
0: Nee, daarom. Nee, maar ik heb nog van dat spul, dan ga ik even in mijn laadje in de douche... en dan, oeh ja, ik heb nog van dat jungle spul.
2: Ja.
0: Dat heb ik ooit een keer gekocht, dus dat doe ik op... En dat stinkt nog als de neten.
2: Ook.
0: Maar dat helpt voor geen meter meer.
2: Nee, maar dat
0: gaat
2: wel
0: de werking
2: misschien...
0: eraf.
2: Nee, ja, wel. Want jij zegt tegen mij: het werkt niet, zei jij vanmorgen. En ik vroeg aan jou: maar hoe oud is dat ding dan? Ja, dat weet ik niet. Van vorig jaar, het jaar ervoor. Ja, dat is het probleem.
0: Kan ook 3 jaar oud zijn.
2: Wim, het werkt niet meer.
0: Dan werkt het niet meer.
2: Nee, het is net als met zonnebrandcrème. Zeker als er DEET in zit. Die werkzame stof die neemt af. Dus je moet elk jaar een nieuwe kopen.
0: Dat is toch zonde?
2: Ja, dat weet ik. Het kost een boel geld.
0: En dat jungle-spul. Dat is echt hartstikke duur ook nog.
2: Heel duur.
0: Volgens mij heb ik er 15 euro of zo voor betaald.
2: Als het niet meer is.
0: En dan ga ik niet weggooien.
2: Nee, maar dan werkt het dus niet. En word jij dus gewoon vanaf nu altijd lek gestoken. Ook al smeer je dat jungle-spul op. Dus doe het gewoon niet. Stinkt. Laat gaan. Koop nieuwe.
0: Dus DEET, ook die werkzame
2: spul
0: wat erin
2: af.
0: Zit, dat neemt dus af.
2: Ja, dus je moet echt een dit jaar een fles kopen. Die kan je gebruiken, dan werkt het.
0: Ik heb een andere tips tegen die vlieg. Ja, een hor.
2: Heb je geen hor?
0: Nee, ik heb geen hor.
2: Oh ja, dat hoor is
0: maar ik heb wel zo'n rolgordijn, dus hij zit aardig goed dicht. Dus dat valt
2: ja,
0: daar
2: verstopt hij zich mooi achter als jij het lichtje aandoet.
0: Oh.
2: Ja, en daarom kan je hem niet vinden.
0: Okay. Ik heb trouwens ook gisteren weer, die vind ik niet vies, langpoten. Op mijn slaapkamer 2.
2: Oh.
0: Langpoten. En die gaan op je gezicht zitten te kriebelen.
2: Oh, Wim, hou op.
0: En dat vind ik zo goor.
2: Oh.
0: Echt. En die langpoot, die kun je dan een keer oppakken en natuurlijk weer naar buiten. Want, ja.
2: Ik heb altijd visioenen als ik zo'n beest op mijn plafond heb zitten. Dan denk ik altijd, die kruipt vannacht in mijn mond of in mijn oor.
0: Nou, dat.
2: En dan moet het gewoon mijn kamer uit.
0: Ja.
2: Heb je dat niet?
0: Ja, nee, klopt. Ja. En laatst ook een hele dikke spin.
2: Oh,
0: ik moest s'nachts even naar het toilet en ik zie daar in mijn douchebakje zie ik daar een spin. Nou, een diameter van ongeveer 16 centimeter. Nou, 6 centimeter. Maar dit was best groot.
2: Dat was een monster.
0: Een monster.
2: Met een jungle die onder zijn arm met DEET.
0: En er zit Wimpy s'nachts inderdaad met een stukje wc-papier. Aan het beest op te pakken.
2: Ik ben een beelddenker. Ik zie jou echt gaan. Oh. Met je jungle spul onder je arm.
0: Echt vreselijk, hè?
2: Even nieuwe kopen vandaag, Wim.
0: Ja, dat dacht ik. Weet je wat de oplossing is?
2: Nee.
0: Laat me winter gaan worden. Een goede nachtvorst, dan is het einde oefening.
2: Bijna weer wintertijd, hoor.
0: Ach, de winter. When will I see you again? Vrienden Grease nu hier op Radio Drenthe.

0: Elvis Presley.
1: I'm all shook up.
0: En I'm all shook up. Straks natuurlijk Marita met het nieuws uit de regio. Maar eerst is hier Sheryl Crow.
2: This ain't no disco.
0: And all I wanna do.
2: It ain't no country club either.

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
2: Aan

0: mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller & Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen, kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Het is 10:30, Marita nu met het nieuws uit de regio.
3: Goedemorgen. Een fietser is vanmorgen in het centrum van Emmen gewond geraakt bij een botsing met een auto op de hoofdstraat. De fietser is lelijk te val gekomen en moest mee naar het ziekenhuis. De bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Hogeveen begint pas na de zomer van 2027. Er is namelijk nog geen natuurvergunning voor de aanwezige diersoorten verleend. Eind vorig jaar werd duidelijk dat de nieuwe kazerne aan de Griensveenweg Noord komt te staan. Het pand dat daar vroeger stond brandde af in 2024. De grond op die plek is vervuild en moet voor de bouw nog worden opgeschoond. Gieten, Roden en Zuidlaren hebben investeringen nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat blijkt uit een onderzoek van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegun. Verslaggever Jalmar Guit over waarom die drie dorpen zo belangrijk zijn voor de regio.
4: In de hele omtrek van deze drie dorpen zijn er inwoners van andere dorpen die ook nou bijvoorbeeld op Roden of Gieten of Zuidlaren aangewezen zijn. Voor bijvoorbeeld de school, of voor de supermarkt, of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar, zeg maar, zelf wonen.
3: De onderzoekers hameren vooral op het verbinden van belangrijke plekken met het dorpshart. Zo moet het Zuidlaren meer toegankelijker worden voor Zuidlaren, landgoed Mensingen voor Roden en de OV-hub voor Gieten. En zwemmers komen in sommige Drentse meren meer chemische stoffen tegen dan de gezondheidsnorm toestaat. In het Zuidlaardermeer, het Paters-Holtsemeer en ook in de Hoornse Plas zijn de afgelopen jaren te hoge concentraties aangetroffen. Dat blijkt uit onderzoek van Natuur en Milieu en het Nederlands Instituut voor Ecologie. De drie meren zijn de enige Drentse wateren die werden bekeken, maar er is ontevredenheid over de algehele kwaliteit van zwemwater in heel Nederland. Door de vervuiling kunnen zwemmers op latere leeftijd ernstige ziektes krijgen. Volgens het onderzoek moet er een actievere landelijk beleid komen om de instroom van chemische stoffen een halt toe te roepen. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is er natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vanochtend is het nog behoorlijk mild met 19 tot 20 graden. Wel met een vrij krachtige zuidwestenwind. Het is bewolkt en later vanochtend gaat er tijdelijk regen vallen. Nou, vanmiddag trekt die regen weg. Het wordt droog. We krijgen een temperatuur zo rond de 18 graden. Bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die wind is vlagerig en de zon, ja, die komt later vanmiddag en begin vanavond er eventjes bij.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt.

0: geschreven door Barry Gibb van de Bee Gees. En natuurlijk een prachtige mooie uitvoering van Kenny Rogers. Samen met Dolly Parton, Islands in the Stream.
1: Op Chuck. Met Ellie Smit.
0: En van Dolly Parton is er maar een kleine stap naar het volgende onderwerp. En dat gaat over paarden. Paarden. Ellie, goedemorgen.
2: Ja, paarden. Goedemorgen. Ja, paarden. En hier staat het grote, de hoofdpersoon eigenlijk, wordt vanmorgen overgiet. Goedemorgen, Bert.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Bert Ruiter, jij bent niet het hoofdpersoon. De hoofdpersoon is deze schone, prachtige...
3: Hij is wel schoon, maar het is een prachtig paard.
2: Nou, en wat is die? Huge.
3: 1,80 meter.
2: Dat is echt heel groot, hè?
3: Ja, hartstikke groot.
2: Iets bijzonders met deze Nardo. Want Nardo die giet op Prinsjesdag metlopen in de ere... hoe heet dat? De ere...
3: Cavalerie-ere-escort.
2: Cavalerie-ere-escort. Kun je...
3: meelopen.
2: Kun je uitleggen wat dat is?
3: Het is de cavalerie-eenheid. Wij vallen onder de stichting Cavalerie-ere-escorten. We hebben de eenheid ere-escorten. En wij lopen dus voor en achter de gouden koets met Prinsjesdag. Dus alles wat ceremonieën van staat is of doet, dat doen wij. Daar zijn we bij. Dat is onze hoofdtaak. En dan door het jaar heen hebben we nog wat oefeningetjes en kleine dingen met commando-overdrachten waar wij gevraagd worden om bij te zijn in ceremonieën.
2: Nou is Nardo, werd dus al zeker dat hij daarin met gaat. Nou weet ik dat dat niet bij de meeste paarden niet zo is. De paarden worden veruitkeuzen om met te gaan, met te lopen in de escorte bij Prinsjesdag. Die worden overal uit het land worden die paarden opgehaald. Die komen samen in Wassenaar bij Duindicht. Ja. En dan begint het pas echt, hè?
3: Ja, dan is het de bedoeling dat ook de paarden aan de ruiters gaan wennen.
2: Want ze kriegen niet hun eigen ruiters op hun rug.
3: Er zijn altijd mensen die hebben een eigen paard mee. Maar de mensen die geen eigen paard hebben, die moeten wel aan het paard wennen. En dat moet dan binnen 5 dagen moet dat geregeld zijn. Want Prinsjesdag moet perfect zijn. Dat is een hele uitdaging. Sommige paarden die zijn wat heet in het hoofd. En dan lopen ze wel of toch niet mee. Dus er is altijd een kans. Als een paard te heftig is, dan loopt hij niet mee.
2: Onder andere waar ze op getraind worden is op het strand natuurlijk. Met veel lawaai, veel kabaal, veel gezang van kinderen. Ja. Dan moeten ze tegen kunnen.
3: Ook daar moeten ze tegen kunnen. Want als wij de stoet in de stad gaan doen, dan komt al het geluid komt op die paardenoren. Dat wordt allemaal weer kaatst door het steen. Door de huizen. En dan daar moeten ze aan wennen.
2: Wat maakt Nardo nou zo geschikt? Ik kan er wel iets bij voorstellen, want ik sta hier al een half uur en Nardo heeft nog geen been verzet.
3: Nee, Nardo is heel rustig in zijn hoofd. Die maakt zich niet druk. En natuurlijk kijkt hij wel eventjes van, oh, wat gebeurt daar? Maar daarna is de prikkeling is direct weg. En dat is het voordeel.
2: Dat kunt paard leren?
3: Alles is te leren. Alleen als een paard al heel heet gefokt is, dan gaat dat niet goed komen.
2: Nee. Als je van zo'n Arabische volbloed, dan gaat het niet worden.
3: Het is beter van niet. Dat is beter van niet.
2: Nee, want vorig jaar hebben we volgens mij zien dat het ook wel flink mis kan gaan.
3: Het kan misgaan. Ja. Want paarden ook, opeens stonden er hele grote beeldschermen. Ja, daar moet op getraind worden, want dan kan het paard er iets mee doen. Maar op het moment schrikken ze. Ja, en dan, paard is vluchtdier, gaat er vandoor. En dat is heel lullig.
2: Ja, dat kun je wel stellen, ja. Nou, ben jij verantwoordelijk dan niet voor Nardo, maar voor hoe de ruiters eruit zien?
3: Ja, ik ben beheerder ceremonieel. Dus val onder de stichting. De stichting heeft of beheert de spullen. Dan ben ik de eerste persoon daarvan. En wij zorgen met een clubje van 5 dat alle mensen tijdens Prinsjesdag op tijd hun spulletjes hebben. En op Prinsjesdag zelf zorgen wij ervoor dat ze op de juiste manier op het paard zitten. En dat alle snoertjes en tierenlantijntjes, dat het allemaal klopt.
2: Het lijkt me nog een hele organisatie.
3: Het is een gigantische organisatie.
2: Oh, Nardo wil in mijn hap in mijn microfoon doen. Nee, niet lekker, Nardo.
3: Het is een gigantische operatie. Maar het moet wel in 1 keer kloppen. Want als we Prinsjesdag verpesten, dan vindt Majesteit er wat van.
2: En jij zelf ook, denk ik.
3: Ik ook.
2: Ja, dan baal jij als een stekker.
3: Wij gaan voor de 100%.
2: Goed zo, Bert. Wanneer wordt Nado ophaald?
3: Donderdag wordt hij opgehaald door een trailer of vrachtwagen. En dan gaat hij met zijn maatjes die kant op.
2: Dan gaan ze naar Wassenaar. Dan komen ze in een prachtige accommodatie. Grote tent en alles is voor elkaar. Douches, mensen die ze vertroetelen, masseren, noem het allemaal maar. En dan gaan ze flink oefenen. En dan de dinsdag erop is het gewoon zover.
3: Dan moet het kloppen. Dan moet alles kloppen.
2: Heel veel succes. Nado, jij ook, hè?
1: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Phil Collins op Radio Rente, dat met zijn Two Hearts. Hey Marita, hadden we net in het eerste keuveltje even over muziek. Danny Vera.
1: Ja.
0: Was een beetje lachwekkend natuurlijk. Hè, maar Danny Vera is wel leuk. Ik heb hem een keer live gezien. En dan denk ik, oké, dat hoef ik dan niet weer te zien.
1: Nee, ik heb hem ook al eens een keer live gezien. En dat is hartstikke leuk. Maar na één keer dan, ja.
0: Ja, dan heb ik het wel gehad. Maar morgen heb je dus dat...
1: Doe maar.
0: Hoolabaloo. Zo moet ik het uitspreken.
1: Hoolabaloo.
0: Ik zeg altijd hoobabaloo, maar,
1: nee,
0: maar dan word ik altijd weer gecorrigeerd.
1: Hoolabaloo.
0: Ik corrigeerde de tik over mijn vingers.
1: Mm-hmm.
0: Dit is dus morgen. En mijn vriendin die wil dus ook heen. Ik ga ook graag heen. Maar alleen die wil dus van 12 tot 12.
1: Dat is wel echt lang.
0: Dat hou ik niet meer vol. Ik ben 61. Hou op met me. Toch?
1: Maar jij hebt niks te zeggen dan?
0: Nou, ik kan gewoon rustig thuis blijven en later aanschuiven. Hè? Dat
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: ook.
1: Kun je ook gewoon doen. Dan zeg je om 1 uur of 6, ik ben er hoor.
0: Het is geen wereldreis, dus het is dichtbij in stad Groningen. Maar Danny Vera is er dus. Oké, Bluff wil ik wel graag zien. Ik heb Bluff nog nooit live gezien namelijk.
1: Ik wel, een keertje op Hello Festival.
0: Ja, hè?
1: Die zijn live heel goed.
0: Ja.
1: Ja, echt.
0: Dus iedereen heeft er altijd over de Bluff-teksten. Maar ik vind Bluff heel goed. Dus ik hou er wel van. Melfi F is er, heb ik ook wel een keer gezien. Is wel leuk voor 2-3 nummertjes. En daarna denk je van oké.
1: Weet je hetzelfde?
0: Ik ga naar de bar.
1: Oké. Okay.
0: Frenna, ken je dat?
1: Ja, Frenna is van nu, hè?
0: Ja, dat is van nu, hè?
1: Van nu, hè?
0: Ja, dat zegt mij dus helemaal niks.
1: Nee, nou, ik ken haar wel. Ik weet wie het is, maar nee.
0: Ik kan Frenna op straat tegenkomen en...
1: Geen idee, nee.
0: Niks, nee. S10, is dat?
1: Ja, S10 is natuurlijk wel heel goed.
0: Is wel leuk.
1: Ja.
0: Mijn vriendin die wil graag naar Jet van der Steen.
1: Jet van der Steen.
0: Nooit van gehoord.
1: Ik ook niet.
0: Ik Jet van der Steen. Staat ook niet bij ons systeem niet. Nee. Jet van der Steen, dus helemaal niks.
1: Maar ze zal wel goed zijn.
0: Ja, Louis Capaldi. Ja,
1: ja die ken je natuurlijk wel, ja.
0: Die heeft natuurlijk altijd wel dat verleden met dat festival. Was dat in Engeland het hele grote? Waar die
1: Glastonbury,
0: stond.
1: Glastonbury, volgens mij, ja.
0: Met zijn liedje dat het publiek het overnam, omdat hij vervolgens helemaal disloeg.
1: Hij heeft zwaar autisme en hij heeft geloof ik een Gilles de La Tourette.
0: Echt,
1: en soms lukt het dan gewoon niet meer.
0: Nee.
1: Nee.
0: En in dit geval nam het publiek over. Maar hij is er helemaal terug.
1: Ja, klopt.
0: Dus ik ben benieuwd. Antoon is er. Zegt mij ook niks.
1: Jawel, Antoon is heel groot.
0: Is dat feest of is dat wat is het dan?
1: Ook heel erg van nu. En met Criss Cross Amsterdam doen zij veel.
0: Oh, die. Oh ja, goed.
1: Vluchtstrook is een liedje waar hij ook in zit.
0: Ja, en Direct is er dan nog een keer aan het einde. Dus Direct is een leuke afsluiting in ieder geval. Goed zo. Nou, we gaan het allemaal meemaken dit weekend. Zondag is het trouwens ook nog. Hè. Dus morgen is uitverkocht.
1: Echt helemaal uitverkocht?
0: Ja.
1: Maar we hadden net nog meer over nog meer muziek.
0: Mm-hmm.
1: Want jij zegt ineens, weet je wie er weer komen? Wie er weer gaan toeren? Weet je wie er naar Nederland komen?
0: De Simple Minds.
1: Simple Minds.
0: Ik zag dat gisteren. Ik heb een nieuwsbrief ook, die volg ik dan. En dat is wel erg leuk hoor. Ik heb ze een paar jaar geleden ook gezien in de Stadspark in Groningen.
1: Ja.
0: En ergens in de jaren 80, opa spreekt in de Kuip in Rotterdam. Dat was ook wel een mooi concert.
1: Ja, te gek.
0: Die vierden dus volgens mij ook dat ze 40 of 50 jaar bestaan.
1: 5 decennia, dus 50 jaar.
0: 50
1: en
0: jaar.
1: Ik zit nu even op de website van Mojo.
0: Mm.
1: Want je kunt nu kaarten in de pre-sale kun je ze een soort van reserveren. Kaartjes beginnen bij €75 en dan alles daarboven, want ze zijn niet goedkoop. Wat ik heel gaaf vind, en dat wist jij misschien ook nog niet. Oh. Weet jij wie in de voorprogramma zit?
0: Dat weet ik.
1: Weet je wel.
0: Level 42.
1: Level 42.
0: Ja.
1: Dan krijg je gewoon 2 topbands, hè?
0: Ja. Alleen in Engeland hebben ze trouwens een ander voorprogramma. Ook een jaren 80 artiest volgens mij. Ik ben de naam weer kwijt, dat zag ik. Dus,
1: wie dan?
0: Nee, daar kom ik nog wel achter. Dus dat zoek ik nog wel uit.
1: Maar ik zit serieus nu te overwegen. Moet ik niet kaartjes zien te krijgen?
0: Ik wil er wel heen, maar het liefst niet naar Amsterdam. Dan ga ik liefst in het buitenland bijvoorbeeld heen. Dat klinkt misschien wat decadent, maar dan ga ik in Duitsland of misschien in Engeland of zo om ze daar te zien. Dat
1: waarom? Dat vind je gewoon leuker?
0: Dat vind ik mooi. Ik heb U2 ook een paar keer in Londen gezien. En in Duitsland een paar keer. En in andere sfeer, dan maak je er een uitje van. Dus,
1: ja, maar hier kan je ook een uitje van maken. Lekker naar de Ziggo Dome in Amsterdam. Hapje eten van tevoren. Doen wij wel, hoor. Hotel erbij.
0: Moeten we naar het Wilde Westen? Heb ik niet zoveel.
1: Ah, joh, dat is hartstikke leuk. Ziggo Dome is een prima plek.
0: Oh, oké, okay, goed. 30 april, hè?
1: 30 april.
0: Even kijken. Volgens mij heb ik dan een begrafenis. Eagles zijn dit en New Kid in Town.

0: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen, de Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholtsweer.
4: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
5: Kurk 24.
4: Kurk24.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Duitsland is er opnieuw een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation geweest. Een wandelaar vond bij een transformatorstation in de buurt van Keulen ontstekingmechanismes. Ook bij hoogspanningsstations in Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg waren deze week incidenten. Daarbij werden ook explosieven gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de incidenten. Als dader is er een klimaatactivist in beeld die in een brief aan twee Duitse kranten de verantwoordelijkheid opeiste. Maar ook wordt rekening gehouden met buitenlandse actoren zoals Rusland. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan. Dat constateert de inspectie Leefomgeving en Transport. Sinds 2024 zijn bedrijven verplicht om klanten herbruikbare bekers aan te bieden. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, heeft beterschap beloofd. De Nederlandse reisapp Polarsteps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. En daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polarsteps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Zangeres Roxy Dekker geeft volgend jaar een concert in de Johan Cruijff Arena. En daarmee is zij de eerste vrouwelijke artiest uit Nederland die een solo show geeft in het Amsterdamse stadion. De 21-jarige Dekker kondigde het nieuws gisteravond aan in een video op Insta. Daarin krijgt ze in de arena voetbaltraining van Louis van Gaal. Gisteren is Dekker begonnen aan een reeks van 4 concerten in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert in de arena, waar ruim 70.000 mensen in kunnen, is volgend jaar op 24 april. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen.
13: daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
6: Met Wim Boer.

van Toto en Stop Loving You. Met natuurlijk een klein beetje hulp van John Anderson, de zanger van Yes, die in het achtergrondkoortje hoorde. Keith Urban, die krijgt een beetje hulp van weer een andere bekende zanger, namelijk

0: Creedence Clearwater Revival. En dat natuurlijk met hun Bad Moon Rising. Kwart over elf. Ik denk, Marita, dat luisteraars wel eens denken van... wat doen zij twee hier in de studio? Nou, wat we net hebben gedaan... we hebben even ons kledingadvies voor het weekend besproken.
1: Wat erg, hè?
0: Ja, echt.
1: Ja, dat hebben we echt gedaan.
0: Ja.
1: Ja, ik heb een feestje zondag. En ik heb net even met jou overlegd... Wim, ik ben van plan om een rok aan te doen.
0: Ja.
1: Het is een hele leuke rok. En eigenlijk moet ik daar laarsjes onder. Maar het wordt eigenlijk zondag hartstikke lekker weer.
0: Het wordt een van de leukste dagen. Volgens mij maandag nog iets warmer dan de regen. Maar zondag wordt het echt zondag.
1: En toen heb ik gevraagd aan jou... vind jij dat ik daar mijn sandalen onder kan doen, mijn Birkenstokjes. En toen zei je, dat kan prima.
0: Ja, zolang je je Crocs maar niet aandoet, vind ik alles
1: best. Nee, dat doe ik niet. Dat vind ik verschrikkelijke dingen. Nee.
0: Ik zat ook nog te denken vanmorgen, want ik ga naar het festival toe. Wat moet ik daarna? Moet ik mijn witte gympies aandoen? Het is allemaal het gras daar. Ik denk het niet.
1: Maar er komt nog flink wat regen vandaag.
0: Ja.
1: En morgen klaart het dan wel weer redelijk op. Maar morgen kunnen ze ook nog wel wat regen. Ik denk dat jouw witte gympies niet wit meer zijn daarna.
0: Nee, gewoon rubbeleers naar doen.
1: Ja, ik denk dat dat het beste
0: is. Het allerbeste is.
1: Heb je geen wandelschoenen?
0: Nee, ja, die heb ik wel. Maar die heb ik een keer met het verven gebruikt. Die zitten spetters op.
1: Ah, dat geeft toch niet? Je gaat dan een festival. Kan prima.
0: Ja, daar ken je mijn vriendin nog niet. Pas op.
1: Oh.
0: Nee.
1: Ik zou dat gewoon aandoen, ja.
0: Oh, nee. Het moet wel allemaal classic zijn. En,
1: dat klopt.
0: Dat kan passen. Dus,
1: oké. Okay.
0: Goed. Hey, er is nieuws vanuit het Witte Huis in Amerika.
1: Ja.
0: En dan denk je van, waarom dan weer? Die hebben namelijk een videogame gelanceerd. Dat is hartstikke leuk. Twee zelfs in dit geval.
1: Mm-hmm.
0: Ze hebben een nieuwe versie van Snake gemaakt. En ook een van Tetris. Dat is met die blokjes bouwen.
1: Ja.
0: Die eerste Snake, dat heet dan Rio Run in dit geval. En let op hoor, dit is dus geen grapje. Witte Huis, de grootste democratie in de wereld, het grootste land daar. In dat spel kun je dus migranten uitzetten. Ik zeg het hardop.
1: Ja, je zegt het hardop en het klinkt echt bizar, maar het is zo.
0: Ja, dus, en je kunt dus migranten, de grensbaas Tom Holman is dat, die doet dat. Die speelt dan het spel en die kun je migranten met verschillende huidskleuren achtervolgen langs de Rio Grande aan de Mexicaanse grens. En het andere spel, die blokjes, Tetris inderdaad, dat heet nu in één keer Build the Wall, oftewel bescherm de grens tegen de naderende horde. Dat is dus een Westersland, moet ik dan zomaar zeggen. Ik heb daar moeite mee. Ja.
1: Ja. Ik heb er niet eens woorden voor. Ja, ik val helemaal stil.
0: Hoe kun je dat serieus nemen dan?
1: Nou, er zijn ook allerlei hulporganisaties nu. Onder andere Frontera Federation. Dat is een Amerikaanse hulporganisatie. Die zegt, ja, wij worden er gewoon misselijk van.
0: Ja.
1: Ze spelen al jaren spelletjes met het leven van mensen. En nu hebben ze daar gewoon een videogame van gemaakt. Het is belachelijk.
0: Ja, echt,
1: ondertussen zegt het Witte Huis, ik quote... deze regering richt zich volledig op manieren om te innoveren... en het verhaal van de vele prestaties van de president... zo te vertellen dat het bij elke Amerikaan... weerklank vindt.
0: Ja.
1: Ik zeg er maar niks over.
0: Nee. Nou ja, uiteindelijk, de kiezer heeft het altijd voor het zeggen. Alleen dat is daar ook nog een beetje een lastig ding volgens mij. Want heel veel mensen, je wordt zelfs het kiesrecht ontnomen.
1: Mm-hmm.
0: Daar, omdat je dan niet meer kunt stemmen in één keer. Dus ik ben benieuwd. In november, dan is het zover. En dan heb je de midterms volgens mij. Daar.
1: Ja, dan hebben we de midterms, ja.
0: Dat is een beetje een eikpunt, ja. Hey, een ander eikpunt eventjes nog even noemen. Een man in Taiwan, die kwam toch van de koude kermis thuis. Ja, het was een beetje lastig. Hij heeft zijn overspelige vrouw via een ingebouwde camera... van een robotstofzuiger op heterdaad betrapt. Ik ben een beelddenker, hè?
1: Maar hoe dan?
0: Ja, hoe dan? Nou, het begon in 2023. De man en zijn vrouw waren in 2021 getrouwd. Samen hadden ze een vakantiehuis... en tijdens het verblijf vond de echtgenoot een onbekende tandenborstel.
1: Oké,
0: dan moet je al zorgen maken, natuurlijk, hè? En vervolgens inderdaad zag hij bij bewakingsbeelden... dat zijn vrouw door een ander man was thuisgebracht.
1: Oh.
0: Nou, confronteert haar, maar zij zegt, nee, niks aan de hand. Oké, goed, voordeel van de twijfel, zwa. 3 maanden later kwam de waarheid alsnog een onverwachte manier naar boven. De man die besloot de robotstofzuiger in het vakantiehuis... op afstand in te schakelen. Ik wist niet dat dat kon trouwens.
1: Ik ook niet.
0: Via een app op je telefoon en er zit er dus een camera op.
1: Ja,
0: en
1: op die robotstofzuiger.
0: Op die robotstofzuiger,
1: wist
0: want die moet
1: natuurlijk
0: weten waar die heen gaat. En als je die van afstand bestuurt, van oké, je moet hier even links... daar moet je rechts.
1: Ook daar wist ik helemaal niks van, want mijn robotstofzuiger heeft geen camera.
0: Dat denk jij.
1: Ja.
0: Maar zijn plan was om zijn vrouw te verrassen door de luidspreker van het apparaat met haar te gaan praten.
1: Hmm.
0: Nou, dat je robotstofzuiger tegen jou wat gaat zeggen is sowieso een dingetje. Maar toen de camera van de stofzuiger aanging, let op hoor, zag hij echter dat zijn vrouw in bed lag met de man die op eerder bewakingsbeelden ook al te zien was.
1: Nee.
0: Oftewel, zij ging hartstikke Nou, dat.
1: Maar,
0: ja,
1: nu komt er een omslag in het verhaal.
0: Juist.
1: Die je niet aanziet komen.
0: Nee.
1: Deze man, die is uiteindelijk de bak ingegaan. Zelf de bak ingegaan. Hij heeft namelijk zijn vrouw en die minnaren voor de rechter gesleept.
0: Ja.
1: Hij eiste namelijk schadevergoeding. En, hè.
0: Ja, bingo.
1: Maar het is echt helemaal de verkeerde kant op gegaan. Want die vrouw van hem, die diende een tegeneis in. Mm. In Taiwan is het namelijk nogal heftig met privacy schending.
0: Oh, ja, natuurlijk.
1: En die heeft gezegd, ja, dikke doei, je had helemaal niet mogen filmen zonder toestemming. En nu is die man zelf de gevangenis ingegaan, 5 maanden. Alsjeblieft. En moet hij meer dan €4.000 schadevergoeding betalen.
0: Wat leren wij uit dit verhaal, Marita?
1: Dat je geen robotstofzuiger moet kopen. Denk ik.
0: Klopt inderdaad. Ja. Ja. En je hebt er 2, hè, heb ik jou horen zeggen.
1: Ik zou
0: ze vanmiddag gaan controleren als je thuis bent. Zit er een camera op of een microfoon op?
1: Ah, niet dat ik weet.
0: Ja, want dan ga ik hem hacken en dan zeg ik vervolgens een hele goede morgen, Marita.
1: Ik schrik
0: dan via jouw stofzuiger.
1: Oh, eng.
0: Nou, laten we dat maar niet doen. Viveur nu hier. Dit is Zienplek.
2: Het is 17:15, de wekker giet. Nog altijd op de alle tijd. Hij vlug in de bie en rechts in rug.

0: weg.
1: Viveur op Radio Drenthe. En dat met Zien Plek. Het is 6 minuten voor 12. Straks Marita met het nieuws uit de regio. Maar hier is

0: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Norg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee?
4: Het is 11:30. Brida nu met het nieuws uit de regio.
5: Goedemorgen.

0: kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegun. Verslaggever Jalmar Guit over waarom die drie dorpen zo belangrijk zijn voor de regio.
1: In de hele omtrek van deze drie dorpen zijn er inwoners van andere dorpen die ook naar bijvoorbeeld op Roden of Giet of Zuid-Laren aangewezen zijn. Voor bijvoorbeeld de school, of voor de supermarkt, of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar, zeg maar, zelf wonen.
0: De onderzoekers hameren vooral op het verbinden van belangrijke plekken met het dorpshart. Zo moet het Zuidlaren meer toegankelijker worden voor Zuidlaren, landgoed Mensingen voor Roden en de OV-hub voor Gieten. Assen heeft het voorkeursrecht op de NAM-locatie aan de Schepersmaat voor in elk geval 5 jaar vastgelegd. Dat gebeurde gisteravond met instemming van de gemeenteraad. De gemeente en het Wilhelmina ziekenhuis willen namelijk op die plek graag een zorg- en gezondheidscampus. Maar de NAM heeft een bod van het WZA afgewezen. Er zijn namelijk 3 andere partijen die een hoger bod hebben gedaan waar de NAM mee in onderhandeling wil. Om dat te voorkomen besloot het college van BHW daarom het voorkeursrecht vast te leggen, zodat de NAM verplicht wordt de locatie bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden. En de verbouwing van Podium Zuidhagen in Assen loopt flinke vertraging op. Deze zomer had er gestart moeten worden, maar er is tot nu toe niets gebeurd, want de omgevingsvergunning is nog niet rond. En ook is er meer tijd nodig voor het verkrijgen van een flora- en fauna-ontheffing, omdat er vleermuizen in het gebouw zitten. De hele verbouwing kost 3,9 miljoen euro. In het ergste geval kan er pas gestart worden met de werkzaamheden in april. Volgens wethouder Eddie Beuker valt de verbouwing door de vertraging niet duurder uit. Tot zover het laatste nieuws op Radio Drenthe. Meer is natuurlijk altijd op onze website en ook in de app.
2: Dankjewel, Marita. Roland van der Zwaag dan met het weer.
3: Vanochtend is het nog behoorlijk mild met 19 tot 20 graden. Wel met een vrij krachtige zuidwestenwind. Het is bewolkt en later vanochtend gaat er tijdelijk regen vallen. Nou, vanmiddag trekt die regen weg. Het wordt droog. We krijgen een temperatuur zo rond de 18 graden... bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Die wind is vlagerig en de zon, ja, die komt later vanmiddag en begin vanavond er eventjes bij.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert Bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel. En wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.

luisteren. Ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: blijft nog steeds een gemis hoor, de deken dat ze ermee gestopt zijn. Dit was er nergens goed voor.
1: De Koffie en Keuvel Service Dienst.
2: Vandaag met
0: Yvonne van het Dierenasiel in Bijlen. Yvonne, een hele goede morgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Oh, wil je, iets, je moet iets van de microfoon afhouden, want je klinkt nu heel erg krakerig, sorry.
3: Oh, oké. Okay.
0: Ja,
3: zo?
0: Ja, volgens mij gaat het iets beter nu. Hey, okay. Het is tijd voor de hond en de kat van de week. In dit geval, ik zag de naam voorbij komen. Ik denk, dat is een Friesin.
3: Ja, ze komt helaas niet uit Friesland. Het is gewoon een Drentse kat met een Friese naam.
0: Hielkje.
3: Ja.
0: Ja, dat is nog een Friese naam, of niet? Dat dacht ik volgens mij,
3: ja.
0: Hielkje.
3: Ja, volgens mij alles wat met KE eindigt. Sietske en Hielkje en Jipke. Dat is allemaal, allemaal Fries volgens mij, ja.
0: De schippers van de chameleon en dat soort dingen meer, ja.
3: Ja, precies, ja.
0: Hey, ze is ooit bij jullie gekomen, niet alleen samen met haar kittens, hè?
3: Ja, samen met haar kittens en een mooi katje, maar die het ook allemaal best wel een beetje spannend vindt. In het gasthuis deed ze het eigenlijk best wel goed, in een rustige plek, eigen kamertje.
0: Hmm.
3: En heeft ze die kittens eigenlijk heel goed grootgebracht. Maar we zien hier op het asiel dat ze met de katten eigenlijk heel goed kan vinden. Maar als het heel druk wordt met mensen, dan zie je er eigenlijk een beetje verstoppen. Okay. Schiet eigenlijk een beetje van iedereen weg.
0: Hmm.
3: Dus ze vindt sommige dingen wel een beetje spannend. Dus mensen moeten wel een beetje de tijd hebben geven om dat ze even kan settelen, zeg maar.
0: Ja,
3: Ik denk dat het een vrij jonge kat is ook. Dus.
0: En niet al te veel jonge kinderen dan in huis die constant achter zo'n kat aanrennen, denk ik. Ben je rust?
3: Nee, dat zeker niet. En er zijn natuurlijk ook wat oudere kinderen die wat meer weten dat zo'n kat ook gewoon zijn eigen gang moet kunnen gaan.
0: Hmm.
3: Ik denk dat dat beter gaat. En dan snel herstelt ze ook sneller van spannende dingen. En dan gaat het een hele leuke kat worden.
0: Oké, nou hartstikke mooi. Die kat. Ik ben trouwens nog even benieuwd naar die kat van vorige week. Dat was die rode kater met die hele dikke kop. Ik weet niet of je dat nog weet. Ik wist ook niet meer de naam van die.
3: Ik ga even kijken in de agenda, want daar zetten we het altijd wel in.
0: Ja, ik kan ook even kijken. Want ik ben benieuwd naar, want ik denk van, nou, ik heb toen gezegd, die blijft vast niet lang. In dit geval Chester was dat.
3: Chester, ja, die is inderdaad geplaatst, ja.
0: Ja, oh.
3: Ja, er zijn maandag mensen voor gekomen. En die vielen echt op dat ras ook. En je schrikt wel even als je hem ziet. Want je denkt van, het lijkt wel een hond die er ligt.
0: Ja, klopt.
3: Van een kat van bijna 10 kilo.
0: Ja.
3: Maar ze hadden vaker dat soort katten gehad. En ook met een langharige vacht. Dus wist ook wel hoe ze daarmee om moesten gaan.
0: Ah,
3: dus,
0: mooi.
3: Verder ook geen andere dieren, geen kinderen. Dus helemaal perfect.
0: Kijk, daar ben ik blij mee. Mooi Chester in een plekje. Ja, wat toen dacht ik al. Want als ik die kat zie, dan denk ik, nou, die kan volgens mij echt niet lang blijven. Maar hartstikke goed.
3: Nee. Ja. Ja.
0: Goed, en ook voor Hielkje natuurlijk inderdaad is er pas een mooie plek te vinden. En dan gaan we naar de hond. Een bijzondere oudere heer van ruim 8 jaar oud.
3: Ja, dat klopt. En bijzonder in die zin van de kruising. Het is een Berner Senner met een Australian Shepherd. Nou, dat zijn natuurlijk twee hele tegenstrijdige rassen.
0: Hoe kan dat dan?
3: Wie weet.
0: Nou, ik weet wel hoe het kan, maar...
3: Precies. Hè? Laat ze maar los op de boerderij en het komt vanzelf.
0: Daarom.
3: Ja.
0: Maar dan krijg je een wonderlijk mooi resultaat uiteindelijk wel.
3: Maar toch ook wel weer tegenstrijdige dingen. Hè? Je ziet van de Berner Senner, die zijn in het begin naar vreemden, kunnen ze best wel wat terughoudend zijn. Nou, mm-hmm. Dat zie je bij Jip ook. Hè? Vreemde mensen, dat vindt hij echt wel een beetje spannend.
0: Ja.
3: En vooral mannen, daar vindt hij helemaal wel een beetje wat van.
0: Oké. Okay.
3: Dus nou, gelukkig zijn er daar niet zoveel van. Dus dat moet wel goed kunnen komen. Precies. Maar dat zie je wel steeds een beetje terug. Maar als je de mensen gewoon één keer goed kent, hè, ze gaan met hem wandelen, dan zie je gewoon dat de band heel snel opgebouwd wordt.
0: Hmm.
3: En de Australian Shepherd, dat maakt ervan dat het echt nog wel een ondeugende werkhond is. Dus zodra die wat ruikt, denkt hij, wop, daar gaan we naartoe.
0: Aha.
3: En het baasje wordt dan ook gewoon meegetrokken. Dus het is een oudere hond, maar niet voor oudere mensen, zeg maar. Want hij gaat wel zijn eigen ding doen.
0: Oké, en ook wel een beetje overhand hebben op de hond, denk ik, of niet?
3: Ja, precies. En ik denk ook dat dit wel een hond zou zijn die misschien op een boerderij lekker wat rond kan scharrelen. En als een bezoek komt, dat hij dan bijvoorbeeld achter een hek moet blijven.
0: Ja.
3: Maar dat hij gewoon lekker zijn eigen ding kan doen. Want ja, hij is wel 8, dus hij vindt dat snuffelen heel erg leuk. Maar goed, hij heeft natuurlijk ook wel zijn dingen dat hij lekker rust wil hebben.
0: Ja, maar zit dat waakse er ook wel een beetje in? Of...
3: Nou, dat denk ik wel. Ik denk wanneer die, zeker omdat hij op mannen best wel wat anders reageert. Hè?
0: Ja.
3: Hij slaat hier ook best wel snel aan. Dus en zeker zijn eigen nieuwe plek, dat zal hij wel gaan beschermen. Dus dan zal hij wel aanslaan.
0: Ja. Maar waarom dan het verschil, een onderscheid tussen mannen en vrouwen? Heeft dat te maken met het stemgeluid, met het voorkomen? Of hoe werkt dat?
3: Nou, dat denk ik ook. En mannen lopen natuurlijk altijd mooi rechtop en schouders naar achter. Mm. Daar moeten wij vrouwen eigenlijk ook een voorbeeld aan nemen. Maar goed, dat doen we wat minder. maar dan zie je wel dat je wat een zelfverzekerde houding aanneemt. En mannen hebben natuurlijk een zwaardere stem. Dus en wie weet heeft hij in het verleden wat meegemaakt, waardoor die mannen zo een beetje spannender vindt.
0: Ja.
3: Dus, ja, dat kan het ook zijn, maar dat weten we dus allemaal niet.
0: Kan een eigenlijk beetje intimiderender overkomen.
3: Precies. En vrouwen zijn natuurlijk van nature al veel lieftalliger. En dan zie je dat heel anders.
0: Ja, en ook qua stemgeluid. Ik hoor gelach op de achtergrond. Klopt dat inderdaad?
3: Ja, dat klopt. Mijn collega die lacht heel hard mee. Ja.
0: Nou, maar ook voor Jip is het vast wel een hartstikke mooie plek voor jullie te vinden.
3: Dat denk ik ook, ja.
0: Hoe gaan we jullie bereiken, Yvonne?
3: Dat kan telefonisch, 0593-523-2232. En via de mail kunnen mensen mailen naar info@dierenasielbijlen.nl. En voor onze andere dieren kunnen mensen kijken op dierenasielbijlen.nl.
0: Hartstikke goed. En zeg maar tegen alle collega's dat je gewoon 100% gelijk hebt.
3: Helemaal goed. Ga ik zeker doen. Dankjewel.
0: Mooi zo. Hey, fijn weekend.
3: Hoi.
0: Doeg. 11:45 hier op Radio Ritten in Koffie en Keuvel. Prachtig mooi. Jip, natuurlijk, en ook Hielkje de Kat. En ga inderdaad naar de website van het asiel voor meer informatie. Dit is Lenny Kravitz. And it ain't over till it's over.

0: our holes, but we carry on.
1: Alweer zo'n 13 jaar geleden. Een hit voor Passenger en dat samen met zijn holes. En daarmee zijn we het einde gekomen van deze Koffie en Keuvel. Natuurlijk nog veel plezier vanmiddag hier op Radio Drenthe. Tot slot de Gibson Brothers. Hoi! When you got

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk24.
2: Kurk24.nl.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt... worden er 32 vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid... worden verdacht van moord of doodslag... en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit... en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar. De andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. In een woning in Eerbeek in Gelderland... is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Verdere details wil de politie niet kwijt. Volgens Omroep Gelderland woont op het adres een gezin met twee kinderen. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Voor de derde keer in korte tijd was er in Duitsland een sabotagepoging bij een hoogspanningsstation. Dit keer in de buurt van Keulen. Er was geen schade. De politie onderzoekt of er een klimaatactivist achter zit... die deze week in een brief aan twee Duitse kranten... de verantwoordelijkheid opeiste voor een aantal incidenten. De Nederlandse reisapp Polar Steps heeft zeker een half jaar lang gegevens van gebruikers niet goed beveiligd. Dat ontdekte onderzoeksplatform Follow the Money. Daardoor kon de reisinformatie van miljoenen reizigers worden verzameld, zoals foto's, GPS-locaties en zelfs woonadressen. Polar Steps zegt hard aan het werk te zijn om de beveiliging te verbeteren. De Nederlandse reisapp is populair over de hele wereld. Het weer nog. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland... en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
3: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
5: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.
5: Met Anouk Middel.

0: de dochter van een dominee. Deze Olita Adams, Window of Hope. Goedemiddag.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Wat fijn dat je luistert naar Radio Drenthe. We zijn er weer graag bij, hè, Sebastiaan?
3: Zeker. Goedemiddag, Anouk.
0: Ja, en iedereen moppert wel. Wat een slecht weer, wat een slecht weer. Maar dit is heerlijk radio. Luister weer.
3: Ja, maar sowieso, jij bent altijd het zonnetje in huis, toch, 's middags?
0: Zeker. Ja, we houden graag de moed erin. En we hebben zonnige muziek ook zometeen weer. En elke vrijdag is het namelijk ook extra leuk, hè? Dan gaan we even buurten. Hoe en wat, dat vertellen we zometeen wel. Want eerst wil ik even naar het nieuws. Want er is nieuw nieuws rond het steekincident van afgelopen woensdag, gisteren, hè?
3: Ja, eergisteren.
0: Eergisteren.
3: Ja. Mensen met de RTV Drenthe-app die zullen wel gemerkt hebben dat we een pushbericht de wereld in geslingerd hebben. Want de politie heeft een derde verdachte aangehouden naar aanleiding van dat steekincident in Hoogeveen afgelopen woensdagavond dus. Toen kwam een 45-jarige Roemeense man om het leven. Eerder werden er al twee andere verdachten opgepakt, ook uit Roemenië. En vandaag is er dus een derde verdachte opgepakt, maar we weten nog niets over de identiteit van deze derde verdachte.
0: Oké, je leest er alles over op onze site rtvdrenthe.nl. En mocht er meer nieuws zijn, dan praat jij ons daar uiteraard over bij, hè?
3: Ja, om 12:30.
0: Ja. Om 12:30 en dan ieder uur gewoon rond 12:30. Dan vertel jij ons het laatste nieuws uit de provincie. Maar wat ik al zei, altijd vinden ook in de app rtvdrenthe.nl. Ook op de website. Hey, ik zei het al, die vrijdag vind ik altijd extra leuk eigenlijk wel. Want dan hebben we geen idee, dan rijd ik hier naar de studio. Geen idee wat ik ga doen die hele middag.
3: Is dat zo?
0: Ja. Oeh. Ja, want dan pakken we de grote tombola erbij die hier in een hoekje in de studio staat. En in die tombola zitten allemaal balletjes met plaatsnamen van de provincie en ook gehuchten en streekjes en zo. We hebben het echt heel veel ingestopt. En iedere vrijdag wordt er aan gedraaid en dan rolt er een balletje uit met een plek in Drenthe. Dus we hebben echt daadwerkelijk geen idee waar we belanden vanmiddag. Maar dan gaat de verslaggever, en vandaag is dat onze Ellie, die gaat daar dan heen met een opdracht die wij al hebben bedacht. Die ligt hier in een envelop bij mij. En die gaat ze dan daar doen dan in die plek waar zij is in de provincie. En we hopen altijd dan die plek een beetje in het zonlicht te zetten. En dan daar alles over te weten te komen.
3: Ik heb hier al een hele zenuwachtige Ellie door het gebouw zien rondstruinen.
0: El zit hier inderdaad al. Nou ja, Ellie, dat gaat helemaal goed komen. Ellie heeft het ook vaker gedaan, dus dat is hartstikke leuk. Je kan haar ook volgen trouwens dan op TV Drenthe, hè, want ze heeft camera's mee. Dus dan kan je helemaal zien waar ze rondrijdt en waar ze haar opdracht moet volbrengen. Wat gaan we verder nog doen vanmiddag? Nou, ik heb natuurlijk ook contact met onze weerman, Ronald van der Zwaag. Hè. Wat gaat het worden allemaal vandaag nog en komend weekend qua weer? We gaan nog kaarten weggeven voor het Bloemencorso. Dit weekend in Eelde, prachtig evenement. Onze Judith en Ineke die zijn er ook weer bij. En dat zenden we ook uit op TV Drenthe. Ik dacht uit mijn hoofd rond 14:30 zaterdag dat we die prachtige praalwagens voorbij kunnen zien komen. Speciale editie, want het is de 70ste. En daar kan je bij zijn, want we hebben hier nog twee passepartoutkaarten liggen. Nou, dat gaan we even doen. En natuurlijk heel veel lekkere muziek op Radio Drenthe. Laten we daar maar mee beginnen. Dit is Kenny Rogers. You've painted up your lips and rolled and curled your

0: God's sakes, turn around.
1: Kenny Rogers op Radio Drenthe.
2: Even buurten.
1: Ja, ik moet een beetje lachen, want ik heb recht vizier op onze Ellie. Die al staat te glimmen naast die tombola. Heb je er een beetje zin in, El?
3: Dat weet ik nog niet.
1: Nee?
3: Ja, tuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik vind het wel, wat Sebastian net al zei, ik vind het echt wel heel erg spannend wat jullie nou weer bedacht hebben voor opdracht waar ik met aan de slag mag. En dan ligt het er natuurlijk ook aan waar je terechtkomt.
1: Ja.
3: Want in de ene plek binnen mensen wat toeschietelijker dan de andere plek.
1: Ja.
3: Dus ik vind het hartstikke leuk, maar ik vind het ook hartstikke spannend.
1: Ja, nou wij ook, hè? Toch?
4: Hartstikke leuk.
1: Ik heb de envelop hier, Ellie.
3: Ja.
1: Waar ga jij deze opdracht volbrengen vandaag?
3: Ja, nou, zal ik het muntje er maar in...
1: Gooi hem er maar in.
3: Daar komt een. Het mysterieuze bolletje in rood en oranje.
1: Ja.
3: Komt u maar. Nou... Dan moet ik even kijken of ik de...
1: Wil dat zo, met je microfoon? Of moet je even een assistentie
3: wil wel,
1: erbij?
3: Dat wil wel redelijk. En ik ga naar...
1: Nou...
3: Oh joh!
1: Wat dan?
3: Naar Winde.
1: Naar Winde?
3: Dat is niet heel groot.
1: Nee, wat weten wij van Winde?
3: Ik weet dat het ergens tussen Bunne en Pijze Eelde daar in de buurt ligt.
1: Ja.
3: En verder weet ik er weinig van.
1: Bas, weet jij al meer?
4: Kleine S-dorpje, hè? In de buurt van Pijzen inderdaad. Eelde in het oosten, vlakbij Donderen en Fries. Wonen niet zoveel mensen. Ik zie dat er 37 woningen zijn in Winde.
1: Oh.
3: Ik kan bij iedereen op de koffie zetten.
1: Ja. Nou, mocht er nu iemand luisteren in Winde... dat zou wel hartstikke leuk zijn als diegene dan even naar de studio belt. 0592-33-1188.
3: Please, bellen!
1: Jij gaat Winde ontdekken vandaag. Ja, maar ik vind het wel leuk, want zo gek vaak zijn wij dus niet in Winde... als RTV Drenthe zijnde.
3: Nee, nou, dat blijkt wel, want wij weten er eigenlijk niks vanaf.
1: Nee. Jij gaat ons bijpraten vandaag over Winde. Wil je deze envelop mee?
3: Die wil ik mee. Okay. Ja, die wil ik mee.
1: Dan geef ik deze aan jou. En dan stap jij nu in de auto. En Sebas, hoe lang is dat ongeveer rijden? Kan jij dat even inkloppen?
4: Een minuutje of 25.
1: Okay, dus als je nu dan weggaat, dan even voor 1 hebben wij wel weer contact, denk ik. Hè?
3: Komt
1: zullen we dat
3: goed.
1: Doen?
3: Okay.
1: Nou, Winde it is, op zo'n goed Drents dan. Vandaag, dat gaan we ontdekken. Als jij iets weet over Winde, laat het ons dan ook even weten. Bel of app maar 0592-33-1188. Ja, dan gaan wij Winde ontdekken vandaag. Dit zijn de Puma's. Mijn houten hart.

0: Billy Joel and The Longest Time. Even buurten. Ellie is onderweg naar Winden. En dat kan je volgen via TV Drenthe. Ze rijdt momenteel nog in Assen. De ruitenwissers doen hard hun best. Maar de beelden kun je dus volgen als je TV Drenthe even aandrukt. En anders praten wij je wel bij, hoor. Winden gaan we ontdekken. Wat weten we van Winden?
1: Nou, het was niet de makkelijkste plekje om informatie over op te zoeken, hè? Maar we weten wel dat het in de gemeente Tinalo ligt.
0: Ja, en dat het niet gek groot is.
1: Nee. 37 huizen zijn er in Winden. En die 37 huizen die bieden plaats aan ongeveer 100 inwoners. Nou, dat is wel heel weinig. Ik heb eigenlijk zelden een dorpje voor mijn gevoel doorheen gereden of zo, waar 100 mensen wonen.
0: Ja.
1: Maar wat ik overal lees is dat Winden daardoor niet minder gezellig en karakteristiek is. Want de eerste keer dat het dorp Winden werd genoemd in historische bronnen, dus boeken, was 1338. En volgens diezelfde bronnen lijkt het dorpje nog best wel een beetje op hoe het er toen ook uitzag.
0: Ach, dat is mooi.
1: Een oud, ja, dorpsgezicht, dat heeft het nog.
0: Ja.
1: Het ligt ten zuiden van de stad Groningen, tussen die andere mooie dorpen in Tinalo, Pijzen, Eelde, Vries, Bunnen, Donderen natuurlijk. En het ligt op een hogere zandopduiking nabij het Eelderdiep. Nou heb ik nog niet de tijd gehad om te kijken hoe en waarom die zandopduiking daar is gekomen. Maar dat kunnen we misschien nog wel achteraan. En ik heb ook al wat boeken gevonden die ooit over Winden zijn geschreven.
0: Oh.
1: En over de andere dorpjes in Tinalo. Dus misschien lukt het ons wel om met de schrijvers of zo van die boeken te bellen. Dat die eens wat kunnen vertellen over dit leuke dorpje in Tinalo.
0: Ja. Nou, Ellie gaat erheen en die spreekt ook graag met mensen in Winden. En ze heeft ook een envelop met een opdracht die ze in Winden moet zien te volbrengen. Dus mocht je Ellie zien rijden, schiet daar even aan. Mocht je nu luisteren überhaupt en wonen in Winden, app of bel alsjeblieft even naar de studio 0592-33-1188. Want we willen er echt alles over weten. We hebben tot 3:00 vanmiddag. Dus wie weet wat we dan allemaal over Winden te weten komen. Over die 100 man die er wonen. En over die prachtige geschiedenis die het kent. Je kan TV Drenthe aandrukken voor de beelden. Ellie onderweg naar Winden.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen. Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
3: Maak hem compleet

0: Daarbij kwam een 45-jarige man uit Roemenië om het leven. Op de avond dat het incident plaatsvond, wist de politie direct 2 verdachten aan te houden, ook uit Roemenië. Nu is er dus ook een 3e verdachte aangehouden, maar over de identiteit van de verdachte is nog niets bekend. Zowel de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon uit Assen een massadonor was. Dat geven beide instanties toe naar vragen van Nieuwsuur. De organisaties bespraken de zaak uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid. Maar ouders werden niet geïnformeerd. Ook tegen Simon werd op dat moment niets gedaan. Hij kon nog jaren doorgaan met doneren. Zelf zegt hij minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Uit onderzoek van een groep getroffen moeders bleek eerder al dat er minstens 121 kinderen zijn. En Gieten, Rode en Zuidlaren hebben investeringen nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat blijkt uit onderzoek van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegun. Verslaggever Jalmar Guit over waarom die 3 dorpen zo belangrijk zijn voor de regio.
1: In de hele omtrek van deze 3 dorpen zijn er inwoners van andere dorpen die ook naar bijvoorbeeld op Roden of Gieten of Zuidlaren aangewezen zijn. Voor bijvoorbeeld de school, of voor de supermarkt, of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar, zeg maar, zelf wonen.
0: De onderzoekers hameren vooral op het verbinden van belangrijke plekken met het dorpshart. Zo moet het Zuidlaardermeer toegankelijker worden voor Zuidlaren, landgoed Mensingen voor Rode en de OV-hub voor Gieten. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
2: Sebas, dankjewel. Gaan we naar het weer, Roland van der Zwaan-Geneden. Goedemiddag, Roland.
3: Hey, Anouk.
2: Stopt het nog met regenen vanmiddag of niet?
3: Jawel, het wordt in de loop van de middag wordt het droog. Op dit moment matige regenval. Daar valt overal nog wel een paar millimeter regen. Bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Dit is het koufront, dus we krijgen geen hogere temperatuur. De temperatuur gaat een klein beetje naar beneden, zo'n 17, 18, 19 graden. Dat zal het voor vanmiddag zijn. Vanavond gaat de temperatuur verder wat naar beneden. En die regen is dan helemaal vertrokken. De bewolking wordt ook dunner. Dus ik heb het vermoeden dat toch wel vlak voor zonsondergang de zon zich nog even laat zien. En dat is een mooie uitsluiting van deze bewolkte dag.
2: Ja, en dan trekt die zon door in het weekend?
3: Ga er maar vanuit. Op dit moment, en dat is dus de oorzaak van de regen, is het ongeveer 11 graden, 12 graden in de Schotse hooglanden, 30 graden in Zuid-Frankrijk. En daartussen dus, ja, omdat die luchtsoorten elkaar niet zo leuk vinden, gaat er zo'n neerslaggebied ontstaan. Nou, die overgangszones blijven de komende week in de buurt. Dus dat betekent wel dat je een beetje geluk moet hebben met luchtdrukstijgingen. Dat gaat dus wel gebeuren, morgen ook. De eerste luchtdrukstijging krijgen we morgen. Dat betekent dat de regen wat getemperd wordt. Er valt nog een enkele losse bui tot het begin van de middag. Wolken en zon die wisselen elkaar af. Een stevige bries uit het westen en temperaturen zo rond de 19 graden. Nou, helemaal droog teken ik in voor zondag. Helemaal droog teken ik in voor maandag. En dat betekent dat we dat mooie dagen zijn met flink wat zonnige perioden. Wat stapelwolken, droog weer, een matige wind uit het zuiden. 22 graden op zondag, 25, 24, 25 graden op maandag. Dus dat gaat de goede kant op. En daarna, dat zien we dan weer.
2: Ja, maar krijgen we echt weer zomer?
3: Nee. Want dit, wat ik zei, die luchtsoorten, het sneeuwt al op Groenland. Het vriest daar op Groenland. Ja, en als dan die luchtsoorten elkaar ontmoeten op de oceaan, blijft het gewoon een afwisseling van een paar dagen mooi en een paar dagen weer een paar buien. En dan soms even wat meer wind. Maar het is op en af, dus voorlopig is het geen herfst. Voorlopig is het gewoon eventjes nu even wat regen, maar het weekend weer mooi.
2: Ja, ik hoor het. Fijn weekend dan, Roland.
3: Joe, doei.
2: Ja, nu ploetert Ellie zich nog door die regen heen. Ze is onderweg naar Winden. Woon jij in Winden en heb je iets leuks te melden over Winden? Laat het ons even weten. 0592 33 11 88.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
5: Nee, Attens met ds.nl.
7: Ik ga vuurwerk fan, heb je even tijd? Heel belangrijk.

0: de toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
6: Anouk in de middag.

0: weten, hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt. On a train.

0: Stella Lefty in Boston.
1: Even buurten.
0: Onderweg naar Winden. Gaat het een beetje goed, Ellie?
2: Ja, ja, het ging hartstikke goed. Maar dit is wel een heel smal weggie. Dus het is, en een heel glad weggie. Het is echt een klinkerstradie. Dus ik doe een beetje voorzichtig aan. Het gaat prima. Ik denk nog een 2,5 kilometer.
0: Ja, want waar rij jij nu?
2: Ik rij, dit is de weg van Dunden naar Bunnen.
0: Oh, dan ben je er inderdaad echt zo. Ja. Jij gaat Winden voor ons ontdekken. En wij deden een oproepje. Woon jij in Winden? Of ken je iemand in Winden? Bel dan even naar de studio. En zo had Sebas net contact met Monique, die ik nu aan de lijn heb. Monique, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
0: Hallo. Je zat Radio Drenthe te luisteren of kijken?
3: Precies. Ja hoor, zoals elke dag.
0: Ach, hartstikke goed, Monique. Waar woon jij zelf?
3: Ik woon zelf in Bunnen. En ik woon eigenlijk naast de dochter van familie Enzing. En dat zijn echte mensen uit Winden waar jullie eigenlijk naartoe zouden moeten. Want die weten zoveel van het dorp. Die wonen hier al van generatie op generatie.
0: Ja.
3: En dat is de place, zou ik maar zeggen.
0: Want Bunnen en Winden, dat is bijna één, hè?
3: Ja, dat is broertje, zusje.
0: Ja, precies. Ja. Want hoe groot is Bunnen?
3: Nou, ja, Bunnenveen, ik denk samen dik 200 inwoners. Beetje verspreid, ja. Misschien 3, 2,5 zo.
0: Ja, ja. Hey, en jij zegt, jij hebt buren in Bunnen en die buren hebben weer allemaal familie in Winden.
3: Ja, dat klopt. Ja, de dochter van de familie die woont hier met haar gezin. En de kleinzoon is al op weg naar de ouders. Volgens mij rijden jullie op dit moment langs ons huis zo'n beetje. Jullie komen er zo aan. Ik kan wel even zwaaien naar de bocht. En als jullie doorrijden richting Winden en dan linksaf gaan op een bepaald moment de steeg in, klein weggetje. Want steegjes zijn natuurlijk altijd kleine weggetjes. Daar treffen jullie de familie wel aan. En de kleinzoon is daar al naartoe.
0: Ach, wat goed.
3: Al leven. Dus,
0: ja. Nou, dan heb je net jouw huis inderdaad aan de linkerkant gezien.
3: Precies. Ja, precies.
0: Mooi. Maar wat mooi ook om te horen dat de familie dan allemaal dicht bij elkaar blijft daar in die streek. Ja. Hè? Dat waait dan niet weg.
3: Nee, zo is het. Ze waarderen het dorp, ze waarderen het dorpsleven. Doen daar ook heel veel voor. Zijn daar heel actief in. Dus ja, volgens mij moeten jullie met hun even een praatje gaan maken.
0: Helemaal goed. Hoe heet de familie?
3: Familie Enzing.
0: Enzing.
3: En ze wonen op de boerderij. De zoon is de boer en de ouders die wonen daarachter.
2: Volgens mij reed ik daar net langs aan ook.
0: Daar ben je al langs geweest?
3: Ik denk dat jullie er nu nog niet kunnen zijn, maar ik denk dat je net op de kruising bent geweest. Nou, moet even doorrijden. En dan weggetje links, dat heet. Ja, je moet wel eerst even in Winden zijn.
0: Ja.
3: En dan vrij snel daarna weggetje links.
0: Weet je, ik ga een plaatje draaien en dan de exacte locatie geef je even door in die plaat. En dan geef ik dat weer aan El door. Zullen we dat doen?
3: Ja,
0: maar
3: ja,
0: in ieder geval, de familie Enzing is thuis, hè, sowieso.
3: Ja,
0: El, dan toe jij af op de familie Enzing in Winden.
3: Zo is het. Dus
0: ja?
3: Je blijft even aan de lijn, hè?
0: Ja, blijf maar even aan de lijn, beide. Tot zo, doei doei.
3: Tot zo.
2: Ben benieuwd.

0: Jan-Henk de Groot vernuft zich wel. Nou, dat doen wij hier ook wel hoor. We zijn onderweg naar Winde.
1: Even buurten.
0: Daar gaan we even buurten. En wij riepen op, ja, heb jij ook herinneringen aan Winde? Bel dan even naar de studio. En meteen werden we gebeld door mevrouw Hogeman. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Voorheen, of nee, vroeger mevrouw Glas, hè?
2: Ja, ja, helemaal.
0: U woont in Annen, vertelde u net aan Sebastiaan.
2: Ja, zeker. Zeker, op loopafstand van Ellie.
0: Oh, oude buurvrouw van El.
2: Nou, oude buurvrouw, het is een stukje verder. Maar in elk geval, ik ken Ellie heel goed. Maar ik was heel goed, of in elk geval mijn hartsvriendin was haar schoonzus.
0: Oh, op die manier. Maar ja, u bent geboren in Winde, of gewoond in Winde?
2: Ik ben geboren in Winde.
0: Ach.
2: Ja.
0: Dus als iemand iets weet over Winde, dan met u er wel?
2: Nou ja, ik weet niet alles natuurlijk, maar ik weet wel heel veel van Winde. Ja, dat weet ik wel.
0: Oh, vertel. Wanneer bent u daar geboren?
2: In 1949. En een huis wat er dus nou al lang niet meer staat. Maar in elk geval, dat was zo'n noodwoning wat gebouwd was na de oorlog. Daar kwamen dan noodwoningen van mensen, of mensen die daar een onderdak op dat moment hadden. En daar ben ik in geboren. En dat is na een periode, nou, laat ik een jaar of 5, 6 geweest zijn, is dat afgebroken en toen zijn we verhuisd naar een stukje verder. En daar hadden wij, mijn ouders, dus een boerderij. En nou, en die staat er nog wel, maar die is helemaal verbouwd. Dus wat dat betreft is dat ook al heel anders. En ja, daar ben ik gewoon grootgebracht en in elk geval mijn jeugd daar helemaal doorstaan.
0: Ja, want heeft Winde alleen maar boerderijen?
2: Ja, dat was over het algemeen wel zo. Echt boerderijtjes, klein. Maar verdere voorzieningen waren er niet. Waren geen winkels. We moesten dus voor een winkeltje naar Bunnen. Maar het, in mijn beleving, wat ik dus altijd heb, Bunnen en Winde waren twee echt afzonderlijke plaatsen.
0: Ja.
2: Winde was niet hetzelfde als Bunnen. Laat ik het zo stellen.
0: Was er ook rivaliteit dan zelfs?
2: Ja, nou, wij hadden inderdaad ook altijd een zomerfeest. En dat was altijd ploegen Bunnen tegen Winde.
0: Oh ja, ja, dat zat er wel in.
2: Ja, dat was er helemaal in. Dus, en ik heb mijn school dus wel helemaal in Bunnen gevolgd. Laat ik het zo stellen. Dus we waren wel, nou, voor de nodige voorzieningen. En er stond melkfabriek. Dus ja, melk en boter en
0: suiker. Dat was toch een combinatie? Bunnen-Winde, die melkfabriek, of niet?
2: Nee, Bunnen.
0: Oh, echt Bunnen?
2: Echt Bunnen, hoor.
0: Oh. Wat was dan wel samen? Uit mijn hoofd was dan die theatergezelschap gezamenlijk? Of ook niet?
2: Jawel, dat was wel, of in elk geval, een toneel, die is er nou nog, een toneelvereniging.
0: Ja.
2: Dat was er wel, en dat was wel Bunnen en Winde.
0: Ja, hè?
2: Maar echt, ja, je woonde niet in Bunnen en Winde, je woonde in Winde.
0: Ja.
2: Of je woonde in Bunnen.
0: Ja, en dat op welke grotere plek naast Bunnen dan was u georiënteerd?
2: Pijs Eelde.
0: Ja.
2: En voor school, mijn middelbare school, of middelbare school, ja, heb ik gevolgd, dus in Vries.
0: Ja.
2: Maar wij vielen, wij waren het laatste huis in de gemeente Vries.
0: Oh ja.
2: En ik weet nog, dat had je vroeger, dan kreeg je ook dansles en zo. En dan ging je met een hele groep van, nou ja, van Winde, Bunnen. En ik was altijd de eerste die opstapte, want ik moest van het verste komen.
0: Oh ja.
2: Dus dan pikte je iedereen op en dan ging je over Donderen. Dus die mensen van Donderen gingen dus ook gelijk met ons mee. En dan ging je naar Tinalo en dan was het in Zuid-Laren, waar je dan inderdaad bij elkaar kwam van zo'n dansschool.
0: Om bij de Gouden Leeuw te gaan dansen?
2: Nee, Sprookjeshof.
0: Oh, Sprookjeshof daar.
2: Ja.
0: Hey, maar ook u bent niet ver uitgewaaid, hè? Want u woont nu in Annen. Dat hoorde ik net ook al van de familie Ensing, dat als je er eenmaal woont, dat je toch een beetje in de buurt blijft.
2: Ja, dat is...
0: Ik trek te snel conclusies, hoor. Dat kan ook.
2: Dat is voor mij niet zo dat ik dan per se daar... Ja, het was wel makkelijk natuurlijk. Ik bedoel, ik ben toen getrouwd en ik kreeg kinderen. En nou ja, dan woonde je wel dichtbij. Dus mijn ouders zijn hier wel heel veel geweest om op te passen. En ik moet eerlijk zeggen, mijn kinderen hebben een geweldige herinnering aan Winde. Want zij hadden een klein boerderijtje. En dat was altijd wat te doen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik dus het nobenschap heel erg hier gemist heb. Want dat was er in Winde wel heel erg.
0: Ja.
2: Je buren. En ik kan zeggen, ik heb geen broers en zussen. Maar mijn overburen, die hadden trouwens dan ook maar één dochter. Maar daar ben ik ook helemaal opgegroeid.
0: Heel Winde voelde als één grote familie.
2: Ja.
0: Ik ga het Ellie vragen, want ze is nu denk ik al wel in Winde. Ze meldt zich bij de familie Ensing. En ze zal zeker ook naar het nabeschap vragen in Winde. Ik vond het leuk dat u even belde, mevrouw Hogeman. En dan na ene hebben we veel meer vanuit Winde. Ja?
2: Oké,
0: dankjewel hè. Doei.
2: Ja, hoi.
1: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
5: En dan nu het weer. Het wordt een mooie dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 80 graden. Het is overwegend droog met af en toe kans op een aufguss. Later op de dag koelt het af met hier en daar een drankje. Ook de komende dagen blijft het heerlijk Anholts weer.
4: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving. De arbeidsinspectie doet onderzoek. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. Havenarbeiders leggen tot vanavond 7 uur het werk neer in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland. Ze maken zich zorgen over kortingen op de sociale zekerheid. Het kabinet wil fors bezuinigen op de WW en de WIA, al lekte deze week uit dat dit deels wordt teruggedraaid. Vooral de shorders in de havens doen fysiek belastend werk, waardoor ze vaak niet tot hun pensioen kunnen werken. Ook in andere sectoren wordt de komende tijd gestaakt. Zo is er woensdag geen openbaar vervoer. McDonald's Nederland biedt nog steeds wegwerpbekers aan, zegt de inspectie, ondanks dat het sinds 2024 verboden is. De fastfoodketen, die jaarlijks zo'n 175 miljoen bekers verstrekt, zegt vanaf volgend jaar herbruikbare bekers aan te bieden. Gebeurt dat niet, dan volgt er een boete van €625.000 per overtreding. Het weer, staat veel wind en het trekt vanuit west een regengebied over het land. Het is zacht, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na zo goed als droog. Dit was het NOS-journaal.
9: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.

0: alleen maar 125 euro. Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
6: Radio Drenthe.
7: Anouk in de middag.
6: Met Anouk Middel.

0: Sting, an Englishman in New York.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Winden. Of althans wij. Nou, Sebas en ik doen dat vanuit de studio hier in Assen. En dan volgen we dat gewoon allemaal. Onze Ellie is daadwerkelijk in Winden. En staat nu in de stal, als ik het goed heb, bij de familie Ensing.
2: Ja, dat klopt helemaal. Goedemiddag, Rudy.
3: Goedemiddag.
2: En dat is Tieme.
4: Ja, goedemiddag.
2: En kleinzoon Tijmen.
5: Goedemiddag.
2: Ja, ik sta hier inderdaad in Winden. Roelie en Tieme, jullie... Nou, jij woont hier al je hele leven, hè?
3: Ja.
2: Geboren en getogen.
3: Juist, in 1949 ben ik geboren. Nou, en ik ben hier altijd bleef. Nee, we hebben nog even in Bunnen woont. Een aantal jaren.
2: En op een gegeven moment kwam Tieme erbij.
3: Juist.
2: Hebben jullie toen het bedrijf van jouw ouders overnemen?
3: Ja.
2: Hoe ging dat?
3: Ja.
2: Nou, wonen jullie hier al je hele leven, dus er is van alles en nog wat is er gebeurd hier in het dorp. En dan vertelden jullie me net dat door een eindje verderop, daar ben de contour nog van de oude schaapskooi.
3: Ja, dat klopt. Maar ja, dat was ook voor onze tijd. Het Bunneveen weten we nog wel, dat heide was en dat ontgonnen is. Maar dat door schopen zaten, dat weten wij niet meer.
2: Dat was nog echt voor jullie, Tieme?
3: Ja, dat was nog voor onze tijd.
2: Ja, Tieme, hierachter was een heideveld. Ook, je vertelt me ook, de bin later waren er allemaal akkeries. En het had ook allemaal een naam, hè?
4: Ja, die akkers, die...
3: Dat is de S.
4: Die hadden hier allemaal naam. Ja. En de Rolly had dan in Eel, bij Kok, naambordjes besteld... En die naambordjes die stonden hier aan het pad, allemaal aan Paul. En dan vroeg ik me, ja, wat waarom hij dat dan? Ja, nou, zo waren de eerst eerder verdeeld. En eigenlijk de poelakkers en de veldakkers en de heideweg. En nu maar op. En dat is allemaal zo blijven. Ja. Voor ons wel, maar voor anderen is dat allemaal, ja...
2: Is dat wel een beetje weggaan, hè?
4: Is dat niks.
2: Klopt.
4: Dat doe je ermee, ja.
2: Ja. Je vertelt me ook vooral dat jullie nog weten dat hier de heide ontgonnen
4: werd. Nou, ja, van hun zeggen. Ja. Eerder waren er mensen die een hoek heide en eigendom hadden. En dan grummen ze door het veen af en dan werden er in blokken zet voor heide. Voor de turf. Maar daar kwamen ze naast, of zo op zijn duiten, daar kwamen er al mensen van Heelde en van Dunnen en zo wat. En die houden daar de weg. En door is denk ik ook kibbelslaag door ons toon.
2: Oh, er is een stuk dat het kibbelslaag.
4: Ja, er is een stuk dat het kibbelslaag, ja.
2: door is letterlijk hebben ze door de oneindigheid over turfhaat.
3: Ja.
2: Was natuurlijk ook helemaal niet eerlijk.
3: Nee, maar ja, zo was wel meer niet eerlijk eerder. Dus ja, zo.
2: En dat is nog steeds zo.
3: Ja, zo is. Zo gaat dat gewoon.
2: Nou is er natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen jaren hier ook in Winden. Vroeger was het echt een boerendorp. Hoeveel boeren zijn er nou nog over?
3: 3.
2: Oh, dat valt me eigenlijk nog best met.
3: Ja, nee, dat is nog zo. Ja, nog 3.
2: En die wonen hier ook nog midden in het dorp? Of,
3: midden in het dorp, ja. Maar ja, alles.
2: Hoe groot is het?
3: Ja, nee, dat is zo. Ja, nee, die wonen hier nog. Ja. Ja.
2: En dat kan ook gewoon...
3: 5 boeren.
2: Veeboeren allemaal.
3: Ah ja, allemaal veeboeren. Ja.
2: En dat kan ook allemaal nog doorgaan zo?
3: Ja hoor. De mensen die hier komen wonen, die weten waar ze komen. En dat moeten ze dan maar accepteren. En anders
2: zeg niet alles. Komen.
3: Nee, dat weet ik. Nee, dat is ook zo. Maar zo is het toch. Zo staan wij er wel in.
2: Dat klopt. Nou ga ik nog even naar Tijmen. Kom erin bij, jongen. Jij woont dan niet in Winden, maar in Bunnen. Een jongere generatie. Hoe zit het met de jongere generatie hier? Hij toekomst om hier te kunnen wonen?
5: Ja, dat is er wel. Maar er zijn weinig voorzieningen.
2: Ja, geen woning voor jongelui?
5: Nee, het is allemaal, de prijzen zijn natuurlijk nog wel veel te hoog. Dat is ook een probleem.
2: Dan moet je een pooier flink verploeten.
5: Ja.
2: Ben je dat van plan? Ben je van plan om ooit terug te keren? Want nou, je bent daar nou nog een beetje jong voor misschien. Maar je zult ook eerst een poosje weg moeten. Ben je van plan om ooit terug te keren hier naartoe?
5: Oh, jawel. Ik wil hier wel tot het einde wel blijven. Ja.
2: Ben er hier nog voorzieningen voor een jonge gezin?
3: Niks. Helemaal niks. Je weet, als je hier komt wonen, dan weet je dat je in ieder geval misschien wel 2 auto's hebben moeten. Want overal moet je hier voor naar Eelde of naar Pijzen, meestal.
2: Toen jij hier opgroeide, was er hier nog een school, hè, in Bunnen?
3: Was er nog een school, was er nog een Smit Kroeze, Bakker Kamps.
2: garage volgens mij.
3: Garage, Palte.
2: Ja.
3: Rieschool. Ja. Ja, nee, dat was er allemaal nog. Ja. Ja.
2: Ja, dat is een...
3: allemaal verdwenen.
2: Ja, dat is allemaal verdwenen. Nou, Anouk, er is een heleboel verdwenen, Oedwinde. Maar er is ook een heleboel nog wel. En door gaan we straks natuurlijk nog even naar kijken.
0: Ja, heeft dat Driet dan misschien een tip wat het mooiste plekje van Winde is? Dat je echt niet mag missen vanmiddag?
2: Nou, dat ga ik vragen. Anouk vraagt, wat is het mooiste plekje van Winde?
3: Dit.
2: Nou, dat wordt dan al lastig. Is er nog een ander plekje waar ik zeker nog even moet bekijken?
3: Nou, jawel, midden in Winde, op de Kruisweg, zeg maar. Dan kijk je door zo tegen voor mooie alle boerderijen nog aan.
2: Ja, want ik ben hier allemaal alle boerderijen, hè? Ja. Alle modelboerderijen.
3: Ja.
4: Bebouwd of...
3: Ja.
2: En Timme, wat denk jij? Waar moet ik nog even gaan kijken? Ja. Ik heb de hele middag.
4: Hele middag? Oh, dan moet je met je.
2: Ja, dat kan
0: ook. Dat mag ook. Persoonlijke gidsen mee.
4: Nou ja, net als Rolly zei, door de kruisweg. Ja. Dat is een ongelegen kruising, maar hij doorstaan. Ja, dan kijk je alle kanten op. En dat zijn allemaal alle hoeden.
2: Dat komt dan helemaal goed. Daar ga ik zeker in naartoe. Volgens mij moet ik zometeen nog een opdracht vervullen.
0: Ja, inderdaad.
2: Opdracht nog een
0: helemaal
2: zal
0: goed.
2: Ik vragen of Tieme en Roelie mij weer helpen wilt?
0: Oh, dat is wel een goed idee. En iets schoot mij ook ineens in zin. Ik had net namelijk Jannie aan de telefoon. Jannie Hogeman, maar vroeger heette ze Jannie Glas. Ja. En ze kwam uit 1949. Glas. En ik vroeg me af, kent Roelie Jannie nog?
2: Kent Roelie Jannie nog? Nou, dat weet ik wel zeker.
3: Jawel, zeker wel. Ja, ze woont in Am, denk ik.
2: Ja, dat klopt. Jannie Hogeman woont bij mij om de hoek. Ja. En Jannie Hogeman heeft mijn kinderen in de klas gehad op de basisschool in Almelo.
0: En zo is de wereld weer klein, hè?
2: Zeker.
0: Hey, hartstikke leuk dat je even daar in de stal van de familie Enting mocht zijn. Ga die envelop maar gauw pakken. Dan gaan we hem openen zo meteen. Even kijken wat jouw missie vandaag wordt in Winde. Tot zo, Ellie.
2: Tot.

0: Abba en Ring Ring en daarvoor de nieuwste van Bente op Radio Drenthe. Wij gaan gauw weer naar Winden.
1: Even buurten.
0: Ja, daar gaan we buurten. En Ellie zit nog steeds in de stal met de familie Ensing in Winden. Want er is nog een envelop te openen, hè El?
2: Ja, en ik dacht, nou, ze kunnen me vast wel even helpen om dat te doen. Het is bij mij altijd een beetje onhandig, want je hebt toch je microfoon in de hand. En daar wordt altijd een beetje gefrussel. Maar ja, Roelie, jij wilt me wel even helpen, hè, om de envelop in te openen. Net zo gemakkelijk. En er zit vast een papiertje in. Ja, er zit een mooi papiertje in. Met de opdracht, en dat is... Vandaag in 1954 weer het originele standbeeld van Bartje... onthult de opdracht zoek een Bartje. Dus niet de echte, maar gewoon een beeldje van Bartje moet ik zoeken.
0: Ja, dat mag. Of een Bart. Of een leutje Bartje.
2: Of een Bart,
0: als persoon.
2: Die Bart het. Ja. Dat kan ook nog. Jullie hebben een Bartje binnen staan. Oh, die opdracht kan ik makkelijk vervullen.
0: Serieus?
2: Dat is heel moeilijk. Ja. Nou, woont hier ook een Bart?
3: Ja, onze zoon, dat is een Bart Jan. Bart op Jan. Maar hij is er niet.
2: Oh, dat valt dan weer niet met. Nee. Nou, ik ga op zoek aan hem.
0: Maar ook
2: goed.
0: Echt Bartelt. Is dat echt vernoemd dan?
2: Ja, ik zou alleen vragen. Is hij echt vernoemd, Bartelt?
3: Ja. Ja.
2: Naar?
3: Mijn pap.
2: Je pap.
3: En mijn opa of broer, dat is ook Jan.
2: Het was een familienaam.
3: Ja, ja, ja.
2: Kijk eens aan. Nou, hij is dus echt... Dat is ook wel toevallig dat deze Bart dan hier net woont... Ja. En dat ik op zoek ben naar een Bart. En, nee. Nou, we gaan op zoek, Anouk. Komt
0: ja,
2: helemaal goed.
0: Helemaal goed. En mocht je dus niet vinden ergens anders... dan weet je dus dat je even de huiskamer van de familie Ensing in kan... om uiteindelijk een groot applaus voor ons uit de studio te krijgen. Hey, succes en ik hoor je later weer. Doei, doei.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovies en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
3: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
4: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
6: Exact 2:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastian Meijwaard praat je helemaal bij, hè, Sebas?
7: Goedemiddag. Er is een derde verdachte aangehouden na het steekincident in Hogeveen van afgelopen woensdag. Daarbij kwam een 45-jarige Roemeense man om het leven. Op de avond van het incident wist de politie direct al twee verdachten aan te houden, ook uit Roemenië. Nu is er dus ook een derde verdachte aangehouden, maar over de identiteit van die verdachte is nog niets bekend. Zowel de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon uit Assen een massadonor was. Dat geven beide instanties toe naar vragen van Nieuwsuur. De organisaties bespraken de zaak uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar ouders werden niet geïnformeerd. Ook tegen Simon werd op dat moment niets gedaan. Hij kon nog jaren doorgaan met doneren. Zelf zegt hij minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Uit onderzoek van een groep getroffen moeders bleek eerder al dat er minstens 121 kinderen zijn.

0: voor de supermarkt, of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar, zeg maar, zelf wonen.
1: De onderzoekers hameren vooral op het verbinden van belangrijke plekken met het dorpshart. Zo moet het Zuidlaardermeer toegankelijk worden voor Zuidlaren, landgoed Mensingen voor Rode en de OV-hub voor Gieten. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Dankjewel, Sebastiaan. Heb ik het weer nog, Roland van der Zwaag.
3: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. De regen is weg, het wordt droog vanmiddag. Dat bij een graad of 18. Nou, die wind die blijft matig tot vrij krachtig. Vanavond ook droog. De zon die laat zich nog wel eventjes zien. En de komende avond en nacht zijn er opklaringen en ook wat wolken. Het blijft verder droog bij minimumtemperatuur richting de 14 graden.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Calvin Bishop, fooled around and fell in love.
1: Even buurten.
0: Wij buurten vandaag in Winden. En als je TV Drenthe aan hebt, dan zie je Ellie ook rijden in Winden. Ze moest net even achterwaarts terug, hè? Ze was even verkeerd.
2: Ja, ze staat nu stil volgens mij.
0: Oké, nou we zoeken zo meteen wel weer contact met Ellie. Een van die onderdelen die we altijd op zo'n vrijdagmiddag behandelen is dat we even gaan kijken wat het laatste nieuws is dat wij hier van RTV Drenthe hebben gemeld op de plek waar we zijn. In dit geval dus Winden. Nou, je hebt Winden ingeklopt in ons systeem. Wat ploept er naar boven?
2: Een bericht van 1 februari van dit jaar over die toneelgroep waar we het net al over gehad hadden, het Ontluikend Bloempje.
0: Ja, ik vind dat zo'n prachtige naam.
2: Ja, dat is mooi, hè? Ja. Waar zou die naam dan wegkomen?
0: Ja, geen idee. Ik had het met Jannie al over inderdaad. Jannie die belde en die had erover inderdaad dat die toneelvereniging samen met Bunne, hè? Bunne Winden is het officieel.
2: Ze noemen zich ook echt toneelvereniging het Ontluikend Bloempje uit Bunne Winden.
0: Ja, ik vind het mooi. Wat was het nieuws dan dat we melden?
2: Dat ze weg moeten uit die melkfabriek waar we het net ook al over gehad hadden.
0: In Bunne.
2: In Bunne, want dat was dus wel echt de melkfabriek in Bunne. Zoals Jannie tegen ons zei. Echt in Bunne, dus niet in Winden. Maar die toneelvereniging is dus wel weer van Bunne Winden. Dus er is een beetje haat en nijd. Maar soms kunnen ze ook weer heel goed met elkaar, die twee dorpjes. Maar ja, dit was eerder dit jaar was de allerlaatste voorstelling die de toneelvereniging in de melkfabriek gaf. Want de eigenaren van de melkfabriek, die hebben het pand te koop gezet.
0: Ja.
2: Dus toen moesten ze ergens anders naartoe. En ze zijn naar Donderen gegaan.
0: Oh, daar hebben ze een locatie. Want ik kan me niet anders heugen dan dat ik weet inderdaad dat die voorstellingen altijd daar in die oude melkfabriek gegeven worden. En waar in Donderen hebben ze nu een plekje gekregen dan?
2: Ben je er wel eens geweest trouwens bij een voorstelling?
0: Nee, maar ik heb er wel vaak over gesproken met mensen die dan van het Ontluikend Bloempje daar voorstelling gaven. En een oud collega van ons, die woonde in Bunne en die was er ook wel bij betrokken. Daar hoorde ik dan ook wel veel over. Want het is al een hele oude vereniging, hè?
2: Ja, uit 1921 komen ze. Dus ze hebben hun eeuwfeest, tijdens corona gehad misschien wel.
0: Ja.
2: Daar moeten we eigenlijk eens induiken, wat ze gedaan hebben met dat eeuwfeest. Want dat was natuurlijk tijdens corona in 2021.
0: Maar nu hebben ze als voorstellingslocatie een plek in Donderen gevonden.
2: Een plek in Donderen, inderdaad.
0: En waar dan?
2: Ja, ik zit te zoeken in het artikel dat Serge geschreven heeft. En ik kan het zo 1, 2, 3 niet vinden, waar in Donderen.
0: Oké, komen we op terug. Zullen we dat doen?
2: Gaan we doen.
0: Oké, maar dat was het laatste nieuws dus in februari van dit jaar dat we melden uit Winden.

0: wel toepasselijk om te draaien nu, toch? Daar gaat ze.
1: Even buurten.
0: Onze L gaat door winden heen. Spas, we hadden het net over het ontluikend bloempje. He, dat laatste nieuwsbericht dat we gemeld hadden... Ja. Over de toneelvereniging Bunnewinde. En meteen kreeg jij telefoon.
2: Ja, eerst nog even, want we moesten weten waar ze naartoe waren gegaan. He, die toneelvereniging.
0: Oh ja, Donderen?
2: Ja, naar Donderen, naar Café Hoving bij Jan en Harma, de eigenaren van het café.
0: Oké, dus de eerstvolgende voorstellingen vinden daar plaats.
2: Ja.
0: Oké.
2: En toen kwam de telefoon.
0: Ja, maar praat mij bij, want ik heb geen idee.
2: Ik werd ineens gebeld door Jinny Ganzenveld. En Jinny zei, ik weet wie toneelvereniging het ontluikend bloempje heeft opgericht.
0: Nou ja, Jinny, goedemiddag.
3: Ja, hi, ik ben Jinny.
0: Hoi Jinny, waar bel je vandaan?
3: Tinalo.
0: Uit Tinalo. En hoe kom je dat jij zoveel weet van het ontluikend bloempje?
3: De oprichter, mijn ex-schoonvader, die is in Bunnen geboren. En die heeft die hebben de toneelvereniging opgericht.
2: Ja.
0: In 1921?
3: Ja.
0: Ah, ja. En wie was jouw ex-schoonvader dan?
3: Albert Lampen.
0: Albert Lampen. En dat heeft hij samen opgericht met?
3: Nou, dat weet ik allemaal niet zo heel erg. Ik weet wel dat er een Ensing bij was. Maar verder weet ik daar verder niet zoveel van. Ik heb alleen een keer gevraagd van... waarom heet het nou Ontluikend Bloempje? Want dat vond ik een beetje een rare naam eigenlijk voor een toneelvereniging. En toen zei hij, nou, dat weet ik niet meer. We vonden dat gewoon een mooie naam. En zo is het gekomen.
0: Ah, joh. Want ik had hetzelfde wat jij hebt, Jenny. Ik vind het een prachtige naam, het ontluikend bloempje. Want hey, je verwacht wel wat. Maar hoe ze daarbij komen. Maar dat heeft Albert jou dus ook nooit kunnen vertellen?
3: Nee, gewoon met elkaar zo van... Nou ja, één heeft dat waarschijnlijk gezegd. En toen vonden ze het allemaal leuk en dat is zo gebleven.
0: Maar ik hoor jou een bekende naam laten vallen, Jenny. Want jij hebt het over de familie Ensing.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, en dat is toch vast wel nog meer, vroeger natuurlijk. Maar, ja, er zijn ouderwetse, die mensen hebben er altijd gewoond. Dus die zullen daar vast nog meer van weten. En nog veel verder of zo.
0: Ja, want aan het begin...
3: Ik weet dat mijn schoonvader heeft opgericht.
0: Ja.
3: En daar was hij altijd heel trots op.
0: Ja.
3: Dus,
0: en hoe vaak ben jij naar voorstellingen geweest van het ontluikend bloempje?
3: Nou, niet zo vaak, maar toen ik bij mijn ex-man kwam, toen woonde hij ook in Tinalo. En toen speelde mijn schoonvader ook niet geen toneel meer. Alleen voordrachten nog wel eens.
0: Ja.
3: En ze waren dan altijd te repeteren. Dat tegenover, hè? Tegenover het Melkfabriek, waar nou dat café is.
0: Oh, daar repeteerden ze. En daar waren de voorstellingen in de Melkfabriek.
3: Ja.
0: Oh, want het is echt een kenmerkend iets, hè, die toneelvereniging. En dus die voorstellingen daar. Dat was altijd uitverkochte bak.
3: Ja.
0: En vaak allemaal komische stukken, toch?
3: Wat zeg je?
0: Vaak komische stukken.
3: Ja.
0: Ja. Ach, wat mooi. Hé, wat fijn dat je even belde, Jenny.
3: Ja.
0: Hey, dankjewel. Groetjes daar, hè.
3: Ja, doei. Okay, doei.
0: Het ontluikend bloempje. Nou, dan weten we in ieder geval dus dat Albert Lampen het heeft opgericht. En weer hoor ik die naam Ensing vallen, hè?
2: Het lijkt een beetje alsof ze de godfathers van Bunnen en Winden zijn.
0: Ja, want eerder vanmiddag meldde Ellie zich ook al bij de familie Ensing. Drie generaties, meen ik. Of in ieder geval twee die daar in de stal stonden. Misschien kan El nog wel weer even terug naar de familie Ensing om dat te achterhalen dan. Nou, en met Ellie hebben we contact weer na tweeën. En dan geven we ook kaarten weg trouwens voor het bloemencorso in Eelde dat dit weekend is.

0: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras. En van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay. Het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorde. Museumcoevorde.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Witte Huis heeft een computerspel gemaakt waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. De games kunnen worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Mensenrechtenorganisaties hebben geschokt gereageerd. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden en een andere raakte zwaar gewond. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Er is geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. 32 van de 34 verdachten van het incident in Overasselt worden vanmiddag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Ze worden allemaal verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op 2 politieagenten. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. In de havens van Rotterdam, Amsterdam en Zeeland wordt vandaag gestaakt. De havenarbeiders maken zich zorgen over de plannen van het kabinet om fors te bezuinigen op de sociale zekerheid. Velen doen lichamelijk zwaar werk, waardoor ze niet tot hun pensioen kunnen blijven doorwerken. Het weer. Er staat veel wind en het trekt vanuit het westen een regengebied over het land. Vooral in het noorden is het erg nat. Koud is het niet, met 20 tot 24 graden. Morgen wolken en zon en het blijft op een enkele bui in het noorden na dan zo goed als droog. Dit was het NOS Journaal.
9: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
10: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
11: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.
4: dus kom langs.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
7: Radio Drenthe.
16: Anouk in de middag.
7: Met Anouk Middel.

0: Millennium had a crazy little thing called love. Sebastian, mijn telefoon trilde.
1: Ja, we hebben weer een push. De tweede keer van vandaag. Want de GGD onderzoekt namelijk of het norovirus de oorzaak is van al die zieke deelnemers naar de triathlon in Klazinaveen.
0: Wat was er ook alweer gebeurd?
1: Afgelopen zondag was de triathlon in Klazinaveen. En na afloop gaven allerlei deelnemers aan, ongeveer een mannetje of 100, die zeiden: we zijn ziek geworden, gaat om darmklachten, diarree onder andere. Ook winnares Janine Lubbe uit Schöningsdorf werd ziek. En de GGD die doet nu dus onderzoek of dat het norovirus is.
0: Ah. Het heel verhaal vind je op de site, hè? rtvdrenthe.nl. En wil je ook zo'n trillende telefoon, dan moet je hem even inschakelen. Ja, je lacht. Maar dat kan soms heel handig zijn, toch? Een trillende telefoon.
1: Waar je het al niet voor kunt gebruiken.
0: Ja, want hoe moet je dat doen? Even als je alle breakings en alle van het laatste nieuws uit Drenthe zo gauw mogelijk op de hoogte wilt zijn.
1: In de instellingen de notificaties aanzetten. En het kan ook per gemeente of voor de sport.
0: Ja, inderdaad. Als je in een bepaalde gemeente woont of juist geïnteresseerd bent in een bepaalde gemeente, kan je dat ook aanvinken. En dan krijg je alleen specifiek daar het laatste nieuws van via de telefoon binnen. Alle nieuws op de site rtvdrenthe.nl, in de app en zometeen om 14:30 ook weer op de radio. En wat gaan we nog meer doen hier op de radio? Wij gaan weer wat weggeven. Want deze hele week maak je al kans op kaarten voor het Bloemencorso. Een heel speciaal Bloemencorso dit weekend in Eelde. Want de 70ste wordt dan georganiseerd. Ik geloof uit mijn hoofd 12 praalwagens komen dan voorbij. We zenden dat ook uit. Judith en Ineke die zijn er met de cameramensen. En vanaf 14:30 kun je dat volgen op TV Drenthe. Maar je kan er ook heen, want hier liggen de hele week al kaarten, 2 stuks per keer geven we weg. Maar we hadden het erover en we dachten, als die kaarten vandaag gewonnen worden, dan is het eigenlijk wel handig dat je ze komt halen hier bij het pand van RTV Drenthe. Want opsturen, dat gaat nooit meer werken.
1: Nee, dus we zeiden tegen elkaar, de winnaar komt vandaag minimaal uit Coevorden of Meppel.
0: Wat als ze om de hoeken, maakt allemaal niet uit. Als je kans wil maken op die kaarten en die wil hebben, dan zou je wel even een bezoekje hier naar de studio in Assen moeten brengen. Want die kaarten liggen dan bij de balie voor je klaar. Wat moet je ervoor doen? Nou, heel goed luisteren naar de opgave die ik zo meteen laat horen. Het Bloemencorso in Eelde draait natuurlijk om bloemen. En er worden ook verschillende bloemen bezongen in liedjes. Wij hebben de hele week al liedjes gevonden waarin, rode rozen bezongen worden. Magnolia's, tulpen, er is van alles al voorbij gekomen. Ik wil graag weten, welke bloem wordt dit in dit liedje bezongen? De bloem is daadwerkelijk weggepiept. Meerdere keren zelfs. Maar als jij toch weet over welke bloem gezongen wordt, dan kan je bellen naar de studio. 0592 33 11 88. Dit is

0: Welk stekkie? 0592-3311-88. Je kan nu naar de studio bellen. Sebas kijkt me met hele grote ogen aan. Dit was voor jouw tijd, joh.
1: Een klein beetje.
0: Bel maar.

0: Bruno Mars en On My Soul.
1: Even buurten.
0: Ja, terwijl de telefoon maar gaat en gaat. Allemaal mensen die wel graag naar het Corso willen. Is ook hartstikke leuk. Ik heb hier nog 2 vrijkaarten liggen. Is Ellie nog steeds in Winden? Of althans, dat was de bedoeling. Want Winden was de opdracht van vandaag om dat te gaan ontdekken. Maar Ellie, je bent even naar buurtdorp Bunnen gegaan, hè?
2: Ja, inderdaad. En daar kwam ik bij de fabriek langs. En er wordt, je zei al van, die kwam te koop. Nou, er wordt heel druk werkt. Ik probeerde een van de werklui aan te spreken, maar die had geen zin in mij. Ik denk, nou, dan moet ik maar in de deur lopen. Kom ik deur bij de buren. Hier tegenover zit een restaurant. En ik loop door het restaurant heen. En wie tref ik daarachter? De eigenaar van het restaurant met de nieuwe buren. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Met wie ben ik in gesprek?
3: Willeke Bransma.
2: Hey Willeke, jullie hebben net een kennismaak met je nieuwe buren.
3: Ja, dat was voor het eerst dat we de mannen hebben gezien. Ja.
2: Dus het is verkocht. Weet je ook wat er met Giet gebeurt?
3: Ja,
2: het
3: wordt gewoon een groot kantorencomplex voor een bouwbegeleidingsbedrijf. Wortelboer uit Norg.
2: Ja. Kijk eens aan. Nou, dat is wel een markant gebouw.
3: Ja, daar zochten ze ook naar. Ze hadden echt een karakteristiek nieuw kantoor. Want Norg werd veel te klein. En ze hebben iets van 20 werknemers. Die komen hier iedere dag te werken.
2: Oh, nou, ja. Bijzonder. Hartstikke mooi dat je naar je buren hebt. Ja. Ik kom hier op een moment. Ja, dus voor jullie een beetje dubbel, denk ik. Verdrietige gebeurtenissen nog niet zo lang. Leen, je man Bettis is overleden. Jullie hebben het samen met de restaurants. Maar je gaat wel deur.
3: Ja, ik ben 21 jaar samen met Bettis begonnen. Hier in Bunnen. En hele goede, mooie jaren gehad. En 4 jaar geleden is mijn zoon erbij ingekomen. En toen heeft Bettis zich eigenlijk teruggetrokken. Dat hij het eigenlijk niet meer zag zitten. Nou, de gezondheid ging steeds slechter. En uiteindelijk is het gewoon goed dat hij is overleden, dat hij gewoon het overgedragen heeft aan mijn zoon.
2: Je hebt er vrede mee?
3: Ik heb er vrede mee. Ja, het is natuurlijk nooit leuk, het is een gemis. Maar ik zeg ook van, wij gaan gewoon door en hij had zeker niet anders gewild.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat geeft je denk ik ook wel een stukje kracht.
3: Ja, zeker. En Bette zei altijd, jij bent sterk. Nou, daar ben ik dat ook.
2: Ja, het zomer loopt ten einde. Ik neem aan dat dit voor jullie ook een van de drukste periodes is. Hebben jullie een drukke zomer gehad?
3: We hebben een hele goede zomer gehad. Vooral omdat we hele mooie dagen hebben gehad. En wij zitten s'avonds dan het terras gewoon helemaal vol. Ja. Omdat als het overdag heel heet is, dan zijn de avonden gewoon mooi. Lekker warm. En voor de rest, ja, we hebben in de winter ook altijd druk. Want mensen zoeken toch een stukje gezelligheid. En dat vinden ze hier in Bunnen.
2: Zo is dat. Nou, Willeke, dank je wel. Mooi dat ik even bij je binnen mag kijken. Ik hoop dat ze... Ja, het is nou een enorme herriebuurt, maar als jullie gasten komt, dan is dit wel verdwenen, denk ik.
3: Ja, zeker. Zeker. Daar zorgen ze wel voor.
2: Goed zo. Hey, veel plezier met jullie naar je buren en veel geluk ermee. Nou, Anouk, we weten in elk geval dat het fabriek in Bunnen een nieuwe eigenaar heeft. Wat erin komt, weten we intussen ook. Nou, we zijn weer helemaal bij.
0: Dat heb je goed gedaan, Ellie. En nu gauw weer als de winden weer naar Winden. Want dat was de locatie van vandaag. Ik hoor je zo meteen weer, oké?
2: En op zoek naar Bartje.
0: Oh ja, je opdracht inderdaad. Doei.

0: Weather With You van Crowded House. Het is alweer bijna 2:30. Ik ga eens even kijken hoe het in Sleen is. Jannie Stuut, goedemiddag.
1: Hallo Anouk.
0: Hallo, hoe is het in Sleen?
1: Ja, regenachtig hè?
0: Jawel hè?
1: Ja.
0: Nou, volgens Roland van der Zwaag, onze weerman, wordt het eind van de middag, begin van de avond beter.
1: Ja, heerlijk. Ja. Maar goed voor de tuin.
0: Zeker. Het is ook nooit goed, hè?
1: Zo is het.
0: Heb je een mooi weekend voor de boeg? Ga je nog wat leuks doen?
1: We gaan eerst naar Gieten, naar onze zoon. Daar gaan we het gras maaien, want die zijn op vakantie.
0: Ja.
1: Dus altijd doe. En zondag gaan we wandelen. Wij lopen het Narbepad. Wij zijn fanatieke wandelingen. Dus dan gaan we het Narbepad lopen. Of maandag, lig aan het weer.
0: En welke afstand doe je dan van het Narbepad?
1: Meestal lopen wij zo'n 1,20 km per etappe.
0: Och, dat is best een stuk.
1: Oh, valt mee hoor. Als je 's morgens lekker op tijd begint en je wandelt lekker door de natuur. En dat is zo.
0: Ja, dat is heel fijn inderdaad. Welk stuk ga je doen dan zondag?
1: Wij moeten nu vanaf Wedden naar Boertange of zo. Ja, volgens mij. Ik weet niet precies welke route, maar dat zien we altijd. Wij lopen dan of te Rapel, we lopen dan een route. We zijn begonnen... wanneer zijn we begonnen? We hebben 2 etappes gelopen.
0: Ja.
1: En nu gaan we dus richting Drenthe. Verlaten we het Groningenland en dan gaan we naar Drenthe toe.
0: Oh, leuk. Ik ben met mijn vader en met mijn zusje bezig met het Pieterpad. Heb je die ook gelopen of niet?
1: Ja, die hebben we zeker gelopen. Die is zo leuk.
0: Heb je die helemaal gehad?
1: Ja, die hebben we helemaal gehad. Van noord naar zuid en gelopen en gefietst.
0: Och nee, ook nog gefietst zelfs.
1: Ja, wij brengen de fiets altijd weg. Ik ga ondertussen even mijn overhoud doen.
0: Oh.
1: Wij brengen eerst de fiets weg.
0: Ja.
1: En dan weer met de auto naar de stadplaats.
0: Ja.
1: En dan lopen we naar de fiets. En dan fietsen we weer terug naar de auto.
0: Het is wel een organisatorisch dingetje nog inderdaad. Want wij komen nu op een locatie dat we denken... oh, misschien moeten we wel een hotelletje boeken of zo. Of ergens bij vrienden ergens een adresje zoeken. Want anders is het te ver voor heen en weer. We dwaalden helemaal af, Jannie. Ik moet gauw naar die kaarten. Ja. Want misschien moet je van het weekend nog wat tijd vrijmaken... voor het bloemencorso in Eelde. Ik liet namelijk dit net horen.
2: Breng ik overal geluk, ik geef een stekkie van de f***. Ik geef een stekkie van de f***.
1: Fuchsia.
2: Van de f***.
0: Je was al heel duidelijk. Je zegt fuchsia. Even kijken.
2: Dan breng ik overal geluk. Ik geef een stekkie van de fuck. Ik geef een stekkie van de fuchsia.
0: Ja hoor, dat was hem. Hartstikke goed. Ja, Sebastie keek me aan en die dacht, grisant of zo. Nee, het was een fuchsia, Sebas.
3: Waarom moet je me nou zo voor de trein gooien, Anouk?
0: Nee, dat vind ik mooi, toch? Dat er dan zo'n generatieverschil is. Dat is toch mooi, Jannie?
1: Ja, zeker. Dat en is... ik stond dit vaak met de bewoners waar ik werkte in een verpleeghuis.
0: Ach, dat geloof ik direct.
1: Ja.
0: Ja, zuster, nee, zuster. Jannie, gefeliciteerd. Dus ik hoop dat je naast al je drukke activiteiten nog een plekje vrijmaakt om naar het bloemencorso te gaan. Want er liggen 2 vrijkaarten voor je klaar.
1: Nou, super.
0: Heel veel plezier. Ga ik nog even hem draaien helemaal? Ja, Jannie en ik kunnen hem uit volle borst meezingen. Sebas, dit is het hele liedje uit Ja, zuster, nee, zuster. Stekje van de fuchsia. Ja.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Even over 2:30. Het laatste nieuws uit Drenthe. Sebastiaan Meijwaard.
7: Goedemiddag. Er is een derde verdachte aangehouden na het steekincident in Hogeveen van afgelopen woensdag. Daarbij kwam een 45-jarige Roemeense man om het leven. Op de avond van het incident wist de politie direct al twee verdachten aan te houden, ook uit Roemenië. Nu is er dus een derde verdachte aangehouden,

0: gedeelde resultaten te kunnen delen met de organisatie. Zowel de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd als de beroepsgroep van gynaecologen wisten al in 2017 dat spermadonor Simon uit Assen een massadonor was. Dat geven beide instanties toe naar vragen van Nieuwsuur. De organisaties bespraken de zaak uitgebreid met het ministerie van Volksgezondheid, maar ouders werden niet geïnformeerd. Ook tegen Simon werd op dat moment niets gedaan. Hij kon nog jaren doorgaan met doneren. Zelf zegt hij minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Uit onderzoek van een groep getroffen moeders bleek eerder al dat er minstens 121 kinderen zijn. En Gieten, Rode en Zuidlaren hebben investeringen nodig om in de toekomst aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers en toeristen. Dat blijkt uit een onderzoek van het aardbevingscompensatieprogramma Nijbegun. Verslaggever Jelmer Guit over waarom die drie dorpen zo belangrijk zijn voor de regio.
1: In de hele omtrek van deze drie dorpen zijn er inwoners van andere dorpen die ook nou bijvoorbeeld op Roden of Gieten of Zuidlaren aangewezen zijn. Voor bijvoorbeeld de school, of voor de supermarkt, of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar zeg maar zelf wonen.
0: De onderzoekers hameren vooral op het verbinden van belangrijke plekken met de dorpsharten. Zo moet het Zuidlaardermeer toegankelijker worden voor Zuidlaren, landgoed Mensingen voor Rode en de OV-hub voor Gieten. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
2: Dankjewel, Sebas. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
3: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. De regen is weg, het wordt droog vanmiddag. Dat bij een graad of 18. Nou, die wind die blijft matig tot vrij krachtig. Vanavond ook droog. De zon die laat ze nog wel eventjes zien. En de komende avond en nacht zijn er opklaringen en ook wat wolken. Het blijft verder droog bij minimumtemperatuur richting de 14 graden.
2: Lukt het Ellie om een badje te vinden in Winden? Hoor je zo.
4: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
10: Anouk in de middag.

0: de Frank Boeijengroep op Radio Drenthe, Kronenburg Park.
1: Even buurten.
0: We zijn in Winden vandaag. Of althans, onze Ellie is in Winden vandaag. Op een bekend adresje in Winden. El.
2: Ja, ik moest natuurlijk op zoek naar die Bartje. En die Bartje die hadden wij al van. Bij Roelie en Tieme in Huus. Maar eerlijk gezegd, dat was een joekel van een ding. Hij is, ik denk, wel een half meter hoog of zo, denk ik.
3: Ja, ja, wel.
2: Hoe lang helemaal?
3: Wel al 50 jaar, denk ik.
2: Oh, kijk eens aan. Nou ja, dus Bartje was fun, Anouk. Maar ik fun ook nog wat anders. Want Roelie die is naar huis gegaan, die is eens even gaan zoeken. En die kwam met een boek aan. Stoef, gaat en kiekenveer. Tot kiekenveer. En dat, ja. dat ben denk ik hierachter.
3: Stoef gaat is op Bunneveen. En dat is natuurbleden, dat is bestaanbleden met een verkaveling. En kiekenveer is het laatste hoes in Winden.
2: Ah, precies. Nou, en daar staat, zal ik je vertellen, een verhaal in over het florerend bloempje. Dus. Dus tijd. In 1921, dus vlak na de oprichting van de ijsvereniging, diende de tweede vereniging ter ontspanning en vermaak zich aan, de toneelvereniging het ontluikend bloempje. De vereniging met deze schitterende naam is een begrip in Bunnewinde en om wijde omgeving geworden. Ze is in de loop der jaren steeds weer van vers acteerbloed voorzien, waardoor we van een echte florerende vereniging kunnen spreken. Mooi, hè?
0: Hartstikke mooi. Staat meneer Lampen daar ook nog genoemd? Albert Lampen?
2: Ja, zeker. Er zijn 12 mensen die aan de wieg staan hebben van de oprichting van de toneelvereniging. Dat waren de mensen waar H. Homan, mevrouw Lampen, W. Homan, A. Lampen, J. Brink, W. Brink, Van de Spoel, T. Santes, B. Ebbingen, L. Buring, G. Vijfschacht en G. Boering. Er staat dus geen Enzing bij, maar ik denk dat er een beetje een verwarring is, want Tieme heeft 50 jaar toneel speelt in het ontluikend bloempje, hè?
3: Ja, en zijn moeder had altijd toneel speelt en zijn zus. Maar ja, dat was iets later natuurlijk.
2: Dat was iets later.
3: Ja, ja.
2: Nou, weer een antwoord op een vraag aan Anouk. Dus aldoende komen we toch nog tot een mooie verhaal hier.
0: Steeds meer, joh. Waar kwamen we achter? Winden heeft 37 huizen of zo. Maar toch ja, een rijke geschiedenis. Ja. En jij hebt je opdracht gehaald, trouwens. Hè? Vind een Bartje. En niet zomaar een Bartje. Echt mega groot. Echt, van wat was het? Wel een halve meter hoog of zo staat daar zo'n Bartje. Ja. Hey, ik vind het mooi. Jij gaat nog even naar het dorp, het mooiste plekje opzoeken. Ja. En dan kom ik nog even weer bij je terug, oké?
2: Helemaal goed. Doei, doei. Tot straks. Doei, doei.

Drenthe. Ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Vaya con Dios en heading for a call.
1: Even buurten.
0: Wij waren in Winden vandaag. Ja, ik roep steeds wij, maar jij hebt al het werk moeten doen, Ellie. Wij, jij in koninklijk meervoud dan, hè?
2: Ja, ik heb hopelijk jullie een klein beetje met hem in Winden.
0: Ja, hoe vond je het? Wat vond je van Winden?
2: Ja, ik vond het echt hartstikke leuk. Weet je, het is grappig. Ik ken Winden van nu de verhalen van mijn schoonzus en mijn broer. En van de familie van mijn schoonzus. Maar ik was er zelf eigenlijk, nou, misschien wel eens doorheen reden, maar verder niet. En ik kom hier allemaal namen tegen die ik in hun verhalen altijd hoorde. Dat vind ik echt wel heel erg grappig. Ik ga zelf ook een beetje, nou, niet de trip down my memory lane, maar...
0: Ja.
2: Van mijn schoonzus.
0: Ja, want die familie Enzing, die is wel aanwezig in Winden, hè?
2: Ja, die weten echt heel veel ervan. Maar het is natuurlijk best lastig als je zomaar iemand op de stoep hebt staan... om dan van alles over zo'n dorp te vertellen. Dat snap ik ook wel.
0: Ja.
2: Dus zij was naar huis gaan en had gekeken van... goh, we hebben ook nog een boek. Ja, en dan komt de verhaal wel.
0: Ja.
2: Dus dat was wel natuurlijk ook wel leuk... dat we het ontstaan van het ontluikend bloempje nog even kon achterhalen.
0: Ja.
2: Ja, leuk. Ik vond het echt leuk. Het
0: ja.
2: is ook een leuk dorp.
0: Ja, maar klein dus, hè? Want jij zei al, alleen maar boerderijen die er staan?
2: Ja. Ja, eigenlijk grote boerderijen, ook wat kleinere boerderijen. Er zijn nog 3 boeren en er zijn echt nog wel mensen die hier vanaf het begin altijd woont hebben. Maar ook een groot deel van de mensen die hier gewoon niet vandaan komen, maar hier gewoon ingeburgerd zijn.
0: Ja, en verder helemaal geen voorzieningen, niks niet, maar... Nee, ze waren vooral aangewezen op de grotere plekken daaromheen, hè?
2: Ja, Pijzen,
0: Vries.
2: Eelde, Vries.
0: Ja,
2: waren ze vooral op aanwezig. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Het mooiste plekje van Winden. Waar moest je ook alweer wezen? Ben je er geweest en hoe vond je het?
2: Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben er niet west.
0: Nou ja...
2: De huis heb ik nog wel. Ja, nee. Die heb ik even niet. Die heb ik even mist. Want ik was een beetje ook in de war gebracht. Want Roelie zei tegen mij, als je zometeen deze weg, de steeg weer uitriet, dan zie je vlak voor het einde van de steeg, zie je links nog een heel mooi boerderijtje. En die heb ik inderdaad wel zien. Dat vond ik echt wel een prachtig boerderijtje. Dat was ook wat mij betreft misschien wel het mooiste plekje in... In Winden. Maar ik ben vast wel die kruising voorbij komen. Maar ik heb het even niet herkend.
0: Ik denk dat je nog een ereronde moet doen zo door het dorp. Vind je niet?
2: Dat doe ik. Ja.
0: We hebben nog even gegoogeld. Ja. Er loopt wel een mooie wandelroute nog door Winden heen. Van zo'n kleine 8 kilometer. Nou ja, daar kun je misschien ook wel eens... Ja, jij bent van het wandelen, hè? Dus dan kan je misschien ook nog wel eens aanwippen. Hey, onze dank is groot. Jij hebt mooi de opdracht weten te volbrengen. Hè? Vandaag werd officieel het Bartje beeld onthuld vandaag de dag. En wij zeiden van, ga op zoek naar een Bartje op de plek waar je bent. Nou, de familie Enzing had niet zomaar een Bartje, maar ik geloof een 1,5 meter Bartje in de gang staan. Dus die had je meer dan goed volbracht. Veel plezier in je weg terug, ook hier. Als je de camera aan laat staan, dan kunnen we nog even meegenieten hoe je hier weer naar Assen komt. Is dat een idee?
2: Ja, het is goed.
0: Oké.
2: Laat maar aanstaan. En fijn weekend allemaal.
0: Dan zie ik je zo hier in de studio. Ellie, dankjewel. Doei, doei. En het was hem alweer. René gaat zo meteen weer verder. Heel veel lekkere muziek daarbij onder andere. Ik wens je een mooie vrijdag. En een hartstikke mooi weekend toe. Tot maandag. Doei, doei.

0: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
1: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
2: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
3: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
4: Ja, ik lig al uren wakker.
3: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker, de beddenspecialist van het noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
5: Lekker slapen, lekker slapen.
6: Dekkerslapen.nl.
2: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisaties reageren geschrokken op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Bij een ongeluk in een coatingbedrijf in Zwaag, Noord-Holland, is vanochtend iemand overleden en een andere zwaar gewond geraakt. Volgens de veiligheidsregio is er vermoedelijk iets misgegaan met een chemische stof, maar wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Er is in ieder geval geen gevaar voor de omgeving en de arbeidsinspectie doet onderzoek. In een woning in Eerbeek in Gelderland is het lichaam gevonden van een jongen van 12. De politie vermoedt dat er sprake is van een misdrijf. In dezelfde woning is ook een volwassen verdachte aangehouden. Buurtbewoners zeggen tegen Omroep Gelderland dat de moeder is van het gezin dat er woont. De politie bevestigt dat niet, maar zegt wel dat zowel het slachtoffer als de verdachte bewoner is. De politie doet onderzoek en heeft de straat afgezet. Van de 34 verdachten die vastzitten voor het geweld in Overasselt worden er vanmiddag 32 voorgeleid aan de rechtercommissaris. Die beslist of ze langer blijven vastzitten. Twee mensen worden vrijgelaten, maar blijven wel verdacht in de zaak. Alle 32 mensen die worden voorgeleid worden verdacht van moord of doodslag en poging tot moord op twee politieagenten. Verder verdenkt het OM hen van vuurwapenbezit en het voorbereiden van gijzeling of vrijheidsberoving. Het gaat vooral om Fransen en Nederlanders. Twee Fransen zijn minderjarig, 16 en 17 jaar, en de andere zijn tussen de 18 en 32 jaar. Het weer nog. Een regengebied trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk wel droog en daar breekt aan het eind van de middag dan ook de zon af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
10: Gelukt. Heb je hem al betaald?
9: Wat bedoel je?
10: Mijn betaalverzoek.
9: Zo, dat doe je snel.
10: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
11: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
12: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
13: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
12: Of,
14: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
12: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
15: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Zo, gratis proefverpakking. Dat is attent.
20: Nee, attents met ds.nl.
21: And now for something completely different.
22: Radio Drenthe.
23: Studio Steenbergen.
22: 60s and 70s.
23: Met René Steenbergen.

0: lekkere, dramatische Motown-klassieker van exact 60 jaar geleden. The Four Tops en Standing in the Shadows of Love.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: En als je vaste luisteraar bent van dit programma, dan weet je dat wel. Hè. Mijn middag kan eigenlijk niet veel beter beginnen dan met een Motown-plaatje. Dus ik zit al helemaal geramd. Dat is niet het belangrijkste. Het is dat jij aan de andere kant van de radio dat gevoel ook een beetje hebt, eventueel. Nou, qua omstandigheden is het sowieso een perfecte radiodag. Daar zijn we het wel over eens, hè? Moet je naar buiten kijken. Het is een perfecte dag om lekker binnen te blijven. Koppie thee, doe er een krakeling bij of een bokkenpootje. En lekker die radio aan om weer te gaan genieten van die 60s en 70s klassiekers die het komend uur voorbij gaan komen. Nou, dat begon meteen al lekker, hè, met de Four Tops. En wat heb ik nog meer voor je in petto? Nou, bijvoorbeeld zo meteen deze van de Box Tops. En George Baker. Of wat dacht je van Elvis Presley? It's

0: van de studio. Ook alweer een oud top 40 blaadje klaar. Dat is vandaag de hitlijst van 4 september 1973. Daar haal ik 3 grote hits uit. Die zet ik voor je op een rijtje. De jukebox gaan we weer binnenrijden aan het einde van dit uur. En ook vandaag heb ik weer een pareltje uit ons muziekarchief gevonden. Kortom, ook vandaag weer genoeg te doen. Dus snel van start met de Stampeders.
1: Hallo!
2: Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah!
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye!
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?
2: I'm in trouble!
1: Yeah.
2: My girl just told me to...

altijd een van de allerkortste liedjes uit ons muziekarchief. 1 minuut, 50 seconden, wat is het? Zoiets ongeveer, hè? De letter van de Bokstaps en daarvoor, dat is een kortje eigenlijk, de Stampeders en Hit the Road Jack. Wat je ook kent van Ray Charles bijvoorbeeld, hè? Het is 3 liedjes over 3, dan weet je wat dat betekent. Dan gaan we de geschiedenisboeken weer eens even doorploegen. En dan zie ik op deze bladzijde, in het grote boek over 4 september... dat het op deze dag in 1961 is... dat de zangeres zonder naam een gouden plaat krijgt voor dit liedje.

Ja, ach, vader lief, toe drinkt niet meer. Nou, gouden plaat dus op deze dag in 1961... maar de single is al 2,5 jaar daarvoor uitgekomen. In maart 1959 al. Ach, vader lief, toe drinkt niet meer van de zangeres zonder naam... bereikt de 10e plaats in de Nederlandse hitlijst. Dan naar de Beatles. Zij zijn op deze dag in 1962 in EMI Studio 2... aan de Abbey Road in Londen voor hun allereerste plaatopname. De allereerste officiële plaatopname onder leiding van producer George Martin. En de sessie begint met How Do You Do It?

Ook wordt er later die dag nog een begin gemaakt met Love Me Do. Maar na 15 takes is producer George Martin nog steeds niet tevreden. Een week later wordt er een nieuwe poging gedaan en dan lukt het wel. En dat wordt uiteindelijk de versie die we nu allemaal kennen. En we blijven min of meer nog een klein beetje bij de Beatles, want op deze dag in 1964 wordt de allereerste single van Joe Cocker uitgebracht. En dat is een cover van een Beatles liedje, I'll Cry Instead.

0: het is echt Joe Cocker. Hij heeft hier nog niet die hele enorme schuurpapieren stem, maar hij was het wel. Het is zijn debuutsingle, wordt geen hit. Dan naar deze dag in 1965, dan komt deze plaat van het Cocktail Trio op nummer 38 binnen in de top 40.
1: Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? Wie heeft hem ergens gevonden misschien?
0: Ja, leuk hè. Wie heeft de sleutel van de jukebox gezien? En dat liedje is een vrije vertaling van Go Away Christina van de Amerikaanse zanger Jimmy Soul. En die klinkt zo. Ook wel leuk, hè? Nou, die versie van het Cocktail Trio, die Nederlandse versie, die stijgt uiteindelijk nog door naar nummer 16 in de top 40. En in Amerika komt deze plaat van Otis Redding op deze dag in 1965 binnen in de Billboard Hot 100.

Respect blijft op nummer 35 steken. Twee jaar later wordt de versie van Aretha Franklin wel een grote hit. Die staat 3 weken op nummer 1 en groeit uit tot een echte klassieker. Gaan we naar deze dag in 1970. Dan brengt ex-Beatle George Harrison My Sweet Lord uit. Did it-

wordt de eerste solo wereldhit voor George Harrison. Maar hij krijgt nog wel een staartje. Want 6 jaar later wordt George Harrison schuldig bevonden aan onbewust plagiaat. Hij zou de song namelijk hebben geënt op He's So Fine van de Chiffons. He's

Ja, dat begrijp ik wel een beetje. Er zit inderdaad wel een klein beetje gelijkenis in, hè? Nou, dat vindt de rechter uiteindelijk ook. En George Harrison moet 6 ton schadevergoeding aan de originele tekstschrijvers en componisten betalen. Nou, dan tot slot nog even naar deze dag in 1971. Dan komt het Franse jongenskoor Le Poppy op nummer 32 binnen in de top 40.

Adrien Changé. Uiteindelijk staat de plaat 2 weken nummer 1... en is daarmee de eerste Franstalige single die de nummer 1 bereikt in de top 40. Hé, hey, de top 40. Ik heb vandaag ook weer een oud top 40 blaadje voor je uitgevouwen. En dat is de lijst van deze dag in 1973. En daaruit krijg je zometeen te horen de volle 6 minuten Radar Love van de Golden Earring. De prachtige, dromerige Albatross van Fleetwood Mac zit daar nog voor. En eerst is hier Chris Montez en Ainhoa Digas.

0: nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
1: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de 4 van Drenthe. 4 loopevenementen. 1 gezonde boost voor lijf en geest. Loop er 1 of ga voor alle 4. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de 4 van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De 4 van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
5: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsen weer en rollo.
6: Bijna 2 minuten over 3:30 alweer. Daarom snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De politie heeft een derde verdachte aangehouden voor het steekincident in Hogeveen afgelopen woensdag. Daarbij kwam een 45-jarige man uit Roemenië om het leven. Over de identiteit van de derde verdachte is nog niets bekend. De GGD onderzoekt of het norovirus de oorzaak is van de zieke deelnemers na de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag. Deelnemers hadden na de wedstrijd last van maag- en darmklachten. En instanties weten sinds 2017 al dat spermadonor Simon uit Assen een massadonor was. Het ministerie van Volksgezondheid werd daar toen over geïnformeerd.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
2: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
3: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
1: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op

0: een maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Studio Steenbergen.
3: 60s en 70s.
2: Met René Steenbergen.
4: De George Baker Selection kwam uit Zaandam. Het was de band van zanger en componist Hans Bouwens die zich George Baker noemde. En hij schreef ABBA-achtige, lekker in het gehoor liggende commerciële deuntjes. Maar dit nummer van hem is niet te overtreffen. De George Baker Selection, Little Green

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

altijd inhouden om daar aan het eind niet tja-tja-tja te doen. Dus een beetje flauw altijd. Hè? It's Now or Never, oftewel O Sole Mio, Elvis Presley. Ook nog de Bee Gees met Nights on Broadway. En de George Baker Selection en Little Green Bag. 3:15 geweest alweer. En dat betekent dat ik weer even een mooie vondst uit ons muziekarchief voor je opgeduikeld heb. En ik dacht, ja, vrijdagmiddag, op de drempel van het weekend, dan hebben we altijd wel een beetje zin in wat vrolijks, in wat lekkers, misschien een beetje iets kietserigs. Kortom, ik wilde gaan voor een lekkere disco-classic op deze middag. Vond ik leuk. Toen kwam ik in het muziekarchief een verzamelaar tegen van de legendarische Village People. Eén van de Village People, onlangs overleden. Maar de muziek hebben we gelukkig nog. En zeg je de Village People, dan is natuurlijk het eerste wat in je opkomt YMCA. Niks mis mee, begrijp me niet verkeerd. Maar ik dacht, die hebben we misschien wel erg vaak gehoord. Neem ik net eventjes die andere hit. Vind ik leuk voor op de vrijdagmiddag. Hier is Go West.

Ja, het is toch een leuke keer dit. Hè? Village People en Go West. En daarmee is het 9 voor 4. En alweer tijd om dit uurtje af te sluiten met twee klassiekers uit onze jukebox. Nou, daarvoor raadpleeg ik ook altijd even de geschiedenisboeken. Hè? Want als ik twee klassiekers uit die jukebox op kan hangen aan de datum van vandaag, dan is dat altijd even extra mooi meegenomen. De cirkel weer mooi rond. Nou, ik kwam een mooie datum tegen. Heel lang geleden, dat wel. 138 jaar om precies te zijn. Deze dag in 1888 is er namelijk een zekere George Eastman. En die heeft een uitvinding gedaan. En op deze dag vraagt hij octrooi aan voor die uitvinding. Dat is namelijk een camera die voor opnames, voor foto's, gebruik maakt van een filmrolletje. Ja. Nou, tegenwoordig kun je dat niet meer uitleggen, denk ik, aan de jongere generatie. Maar vroeger zijn we natuurlijk allemaal wel weer met die rolletjes, hè, naar de vakantie, naar de drogist gegaan of naar de supermarkt om je foto's te laten ontwikkelen. Nou, dat was dus allemaal een bedenksel van deze George Eastman. En de merknaam waarmee hij die rolletjes op de markt gaat brengen is Kodak. Dus dat merk is vandaag jarig, 138 jaar geworden. En daar is wel een link mee naar de muziek te maken. Bijvoorbeeld naar een van de allereerste solo-hits van Ringo Starr, namelijk Photograph. Die ga je zo meteen horen, maar eerst ga ik het muntje in de jukebox gooien voor een nog toepasselijker liedje. Namelijk echt een liedje dat gaat over de Kodachrome-technologie die achter die rolletjes zat. Ik ga de naald op de plaat zetten voor Paul Simon.

0: Terwijl pa en ma padellen, spelen de kids. En daarna gaan ze lekker en gezellig eten in het Grand Café. Want van borrelplank en barbecue tot zaal en terras... en van speeltuin en bowling tot neon minigolf en pixelplay... het hele gezin geniet samen bij Plaza Sports Assen. En we zijn er ook als je iets wilt vieren. Check plazasportsassen.nl.
1: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten... en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland... en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing... voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk24.nl.
3: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zachtwater? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
4: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
6: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Overasselt heeft de burgemeester opnieuw een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die dezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten en G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar voor het eerst uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder Nederland. Asielminister Van den Brink noemt dat besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Amnesty International is kritisch over de plannen, vooral omdat die zich focussen op Rwanda en Oeganda, waar het slecht gesteld zou zijn met de mensenrechten. 2 kopstukken van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn opgestapt na een schandaal over partijdonaties. Uit geheime opnames blijkt dat ze mogelijk illegale donaties bespraken. Die opnames werden gemaakt door een groep onderzoeksjournalisten en uitgezonden door Channel 4. Reform UK besloot daarna tot een intern onderzoek, maar de 2 lieten het zover niet komen en stapten op. Mensenrechtenorganisaties reageren geschokt op een aantal computergames die het Witte Huis heeft gemaakt. Spelers kunnen bijvoorbeeld migranten tegenhouden en uitzetten of een muur bouwen om de grens te beschermen. De games worden gespeeld op de site van het Witte Huis. Het weer, een regengebied, trekt van noordwest naar zuidoost. Bij een stevige wind is het 20 tot 24 graden. Vanuit het noordwesten wordt het geleidelijk droog en daar breekt aan het einde van de middag de zon ook af en toe door. Morgen een afwisseling van wolken en zon en vooral 's ochtends in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: Radio Drenthe.
13: Studio Steenbergen.
5: Met René Steenbergen.
14: Ik heb er zin in.

0: tijd een beetje de ideale schoonzoon van Engeland. Inmiddels al een mooi eindje in de 80. Deze Cliff Richard en Dreamin'.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nog lang niet in de 80, maar wel een wijze geest. Sebastiaan Meiwaard.
3: Goedemiddag.
0: Ja, einde van de week. Het loopt tegen het weekend. Dan begint het al een beetje wartaal uit te slaan. Dat weet je inmiddels wel, hè?
3: Oh, ik dacht dat je me echt een wijze geest vond.
0: Nee, natuurlijk niet.
3: Ach.
0: Jawel, jawel. Nee, toch een beetje het journalistieke geweten van deze radio, tv en online zender. En zeker van dit programma, hè? Al was het alleen al omdat jij alle telexen en faxmachines hier in de gaten houdt. En ik zie alweer, er is van alles uitgerold, want je hebt weer allerlei papieren in je armen.
3: Ja, we zijn deze week eens vandaag eventjes gedoken in de krochten van het World Wide Web. En ik heb daar toch iets geks gevonden. Daar was namelijk een reisje te boeken, of beter gezegd een kamer te boeken, op Downing Street nummer 10. 10 Downing Street.
0: Dat is wel een leuke overnachtingsadresje, als dat echt kan.
3: Inderdaad, want dan slaap je misschien wel in het bed bij de Britse premier.
0: Ja, Downing Street 10. Beroemd. Precies. Van die deur en die kat die er altijd voor zit.
3: En die kat, nou ja, helaas, het was natuurlijk
0: niet echt. Ach.
3: Nee, wat was het wel? Het was een nep. Advertentie op een belangrijke, toch wel vermaarde site om je reisjes te boeken.
0: Zeg dan gewoon dat het booking.com was, want die was het waarschijnlijk.
3: Ja. Ja, precies. Ja. Wat bleek? Het was bewust gedaan door de Britse Consumentenbond om aan te tonen dat de controles op die website dus niet waterdicht zijn.
0: Het gaat niet altijd even lekker bij die club, hè?
3: Nee, inderdaad. Er is ook al wel eens gebeurd dat daar allerlei informatie op straat komt te liggen. 14 mensen hebben geprobeerd om de kamer te boeken. Er werd nooit betaald, want die mogelijkheid werd uitgeschakeld door de mensen van de Consumentenbond. Dat is dan wel weer zo netjes. Nou, de Consumentenbond zegt dat er sprake is van een systematisch veiligheidsprobleem.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dat had ik ook kunnen concluderen. Maar ook wel een goede truc.
3: Nou, zeker.
0: Kunnen we dan in Nederland al logeren bij Rob Jetten?
3: Ja, of bij Willem-Alexander moeten we even vragen hoe Trump dat heeft gedaan.
0: Ja, ja.
3: Nou, dat niet veel websites veilig zijn, dat weten we natuurlijk ook wel. Nu hebben we weer een volgende in dat rijtje, want gegevens van miljoenen gebruikers van de reisapp Polar Steps, die liggen op straat. Daarmee kun je natuurlijk aantonen waar je bent. Overal ter wereld is heel hip tegenwoordig. Op straat liggen namen, foto's, video's en zeer nauwkeurige locatiegegevens. Allemaal openbaar. Dat blijkt uit onderzoek van de onderzoekscollectief Follow the Money. Zonder al te veel moeite konden zij de gegevens van die 23 miljoen gebruikers ophalen. Polar Steps heeft wel gereageerd en die zeggen verrast te zijn dat dit heeft kunnen gebeuren.
0: Ja, ja, ja, ja. En wij nemen maatregelen, zeggen ze er dan ook altijd bij, hè?
3: Precies.
0: Ja. Heb jij van die mensen in je kennissenkring die zeggen van ik ga volgende week op vakantie, maar als je wil weten wat ik doe, hier heb je mijn Polar Steps gegevens.
3: Ja, en ik moet heel eerlijk
0: zeggen.
3: Ook? Nee, dan denk ik, ik hoor het wel als je terugkomt.
0: Ja. Nee, kijk, ik snap dan nog wel als jij een half jaar naar Australië gaat met je rugzakje op of zo, dan is het wel even leuk voor de thuisblijvers. Maar stel je nou voor dat gewoon vrienden en vriendinnen van mij of zo even een weekje naar de camping in Zeeland gaan. Ja, ik hoef niet zozeer op de hoogte te zijn van jullie kampeeravonturen.
4: Ik kan helemaal niet kamperen! Dat is verschrikkelijk hoor, dat was een hel. Dat was ook een hel. We gingen die tent opzetten de eerste week. Er was meteen regen en gras en wind en kak en beestjes. Ik wilde geen beestjes in de binnentent. Ik was een nazi met die rits. Geen beestjes in de binnentent! Hou die rits dicht! En toen kwam daarna kwam het genot, nog meer plezier. Koken in open lucht. Met je pitjes. Oh god, heeft u nog meer winst dat ook dit vlammetje uitgaat? Wat een feest, zijn er nog meer soorten insecten waarin de pasta's huis? Er was maar één plek op die camping die echt schoon was. En dat was dat blok met die toiletten en die douches en die wasbakken. Want dat werd namelijk elke ochtend schoongemaakt. Elke ochtend om 6:30 kwam die eigenaresse van die camping, Frans Wijf, boven de 80, kwam met zo'n emmertje met erin een soort bijtend gif uit Tsjetsjenië uit 1902. Maar ja, wel blinkend schoon. Dus ik denk, nou, als ik ga kakken, dan 6:55. Dus ik pak de closetrol onder mijn oksel, flum, als een soort camping ninja. Tan, tan, tan. Als eerste kakken, huppakee, mijn toilet. Ik schijt helemaal content met mijn toilet. Groene korte broekje naar beneden, op de grond, in het gif uit Tsjetsjenië. Ben klaar met schijten, ik trek mijn groene korte broekje omhoog. Schaamstreek, helemaal oranje geworden.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenbergen.

0: Ja, altijd lekker dit. The Counting Crows met een oud liedje van Joni Mitchell. En ze riep hiervoor ook nog de hulp in van Vanessa Carlton. Big Yellow Taxi. 17 minuten over 4, dat is de tijd. Elke vrijdag dan bellen we even rond in artiestenland. Hè. En zeker als er dan op regionaal niveau iets leuks te melden is, dan doen we dat natuurlijk helemaal. Hè. En daarom, dames en heren, graag uw aandacht voor Julia Hulshoff van de Rambling Boots. Goedemiddag, Julia.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Al een weekendstemming?
1: Ja, straks optreden, dus
0: dat dacht ik al.
1: Begint het, hè? Ja.
0: Dit zijn de werkdagen voor jou juist. Bij jou is het leven een beetje andersom.
1: Ja, een beetje wel.
0: Ja, ja, maar wel leuk, hoor. Toch? Ja. Ja,
1: ja. Ja, absoluut. Ja, zin in.
0: Hey,
1: ja.
0: Julia, er is nieuws rondom jullie. Gaan we het zo meteen eventjes over hebben. Maar eerst even voor die enkeling die nu naar de radio zit te luisteren en denkt, Rambling Boots, Rambling Boots. Nou, even een, laat ik zeggen, greatest hits in 1 minuut.

0: en nu weet iedereen het alweer, want deze muziek komt regelmatig voorbij op Radio Drenthe. De Rambling Boots. En hoe gaat het met de boots, Julia?
1: Ja, gaat goed. Heel veel nieuwe, ik hoorde allemaal oude liedjes voorbij komen, welke nog steeds super tof zijn, maar er zijn ontzettend veel nieuwe liedjes in de maak.
0: Oké.
1: Ja, en blijf spelen, hè? Gewoon lekker.
0: Ja, en alsof je het daar nog niet druk genoeg mee hebt, hadden jullie nu een nieuw wild idee, vertel.
1: Ja, ja, wij hebben ontzettend veel ideeën altijd. Vaken en ik geinen altijd een beetje van, hey, we moeten eigenlijk gewoon een bureau oprichten waar we onze ideeën gaan verkopen. Want we kunnen het gewoon niet in ons leven, denk ik, allemaal uitvoeren. Maar deze stond wel heel erg hoog bovenaan ons lijstje. En dat is een, we noemen het een podcast, wat eigenlijk geen podcast is. We noemen het een nieuwe country show, een audiovisuele country show. Ja, waarbij we eigenlijk gasten gaan uitnodigen. Heel erg veel muziek gaan maken. Dat staat echt centraal. En daarnaast leuke gesprekjes gaan voeren.
0: Leuk, leuk, leuk. Dus een soort van podcast, maar ook weer niet helemaal. Ja, het is tegenwoordig ook wel een beetje zo, als je geen podcast hebt, dan tel je niet meer mee, hè?
1: Ja, en nou doen wij daar echt niet aan mee, hoor. We varen altijd onze eigen koers, zeg maar. Maar we zijn wel, ja, we zijn natuurlijk veel onderweg. En er komen altijd hele mooie gesprekken op gang in de bandbus. Maar ook met mensen die we onderweg leren kennen. En toen dachten we, ja, hoe tof zou het zijn als je dat in een soort van format kan gieten.
0: Ja.
1: En dat je dat gewoon kan delen met je mensen.
0: Dus we krijgen eigenlijk een beetje een inkijkje in het leven van de Rambling Boots als ze niet op podium staan.
1: Ja, dat sowieso. En daarnaast dus ook van gasten. Dus mensen binnen de, ja, voor nu gewoon lekker binnen de country scene. Ja, je leert ze gewoon kennen, ja, naast het podium of buiten het podium om.
0: Boots at the Barrel gaat het heten.
1: Ja, en dat komt omdat we hebben echt letterlijk een oud wijnvat hier in de studio staan.
0: Een barrel.
1: Ja, een barrel, precies. En die hebben we, volgens mij, als ik hem open doe, komt er misschien zelfs nog een beetje wijn uit. Daar hebben we een mooie praattafel van gemaakt, eigenlijk met microfoons en camera's eromheen. En dan is het kwestie van, ja, laat maar draaien en laat maar ontstaan. Ideeën laten ontstaan, muziek laten ontstaan, gesprekken laten ontstaan.
0: Dat is het mooie met de podcast, hè? De schoonheidsfoutjes mogen er gewoon in blijven zitten, waardoor het heel echt blijft.
1: Ja, nou, stiekem zijn die zelfs het leukst, denk ik. We hebben hier echt in de broek geplast van het lachen om de dingen die, nou ja, dan tussen aanhalingstekens misgingen.
0: Ja, ik zag op jullie socials zag ik wat dingen voorbij komen. Nou, het is regelmatig een slappe lach, volgens mij.
1: Absoluut, ja, joh. En we begonnen met Geert, onze drummer, als soort van pilot-aflevering. Geert kennen we natuurlijk supergoed. Maar toch kwamen we en meer te weten over hem. En dat is op een gegeven moment wordt het gewoon lekker slap ouwe hoeren. En het ging alle kanten op. Dus ja, het was echt fantastisch. Ja.
0: Hey, en je zegt gasten. Nou ja, drummer Geert is dan de eerste als een soort proefkonijn. Maar wie staan er verder op je lijstje?
1: Nou, we hebben een hele lijst. Onder andere Melanie Ryan. Dat is een... Ja, nou, die ken je misschien wel.
0: Ja, die komt hier ook vaak voorbij.
1: Ja. Nou ja, superleuke meid. Hele goede stem. Maar ook Hilde Vos staat op ons lijstje. Robert Weston natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Maar we willen het eigenlijk ook internationaal trekken. Want we ontmoeten natuurlijk superveel mensen onderweg. Dus we zijn nu bezig sowieso met een live USA reporter. Dus we willen wat breder trekken dan Nederland eigenlijk.
0: De Rambling Boots pakken het groots aan. Dat is mij wel duidelijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, ja, joh. Ja, als we het doen. Ja, top.
0: Ja, als je nog maar wel een beetje tijd overhoudt voor het muziek maken. Want dat moet toch wel bovenaan het lijstje blijven staan uiteindelijk, hè?
1: Absoluut, ja. En ook binnen noem het dan toch maar even de podcast, hè. Binnen de nieuwe show staat het muziek maken centraal. Dus we gaan ook echt on the barrel heen, staan we muziek te maken.
0: Ja, leuk.
1: En dat kunnen we natuurlijk gewoon door de week lekker opnemen.
0: Ja.
1: En in het weekend gewoon lekker op pad. Ja. Ja.
0: Boots at the Barrel gaat het heten. Wanneer en waar kunnen we het beluisteren, Julia?
1: We zijn nu bezig met de laatste dingetjes in de montage. Dus nou, hopelijk, ik heb nog geen exacte datum, maar deze maand sowieso nog. Dus er komen voor nu wat teasers online en wat fragmenten. En dan,
0: als het zover is, dan
1: heel binnenkort.
0: Kunnen we er niet meer omheen. Oké. Nou.
1: Hey,
0: en nieuwe muziek liet je net al een beetje doorschemeren. Wordt ook hard aan gewerkt. Kun je daar al een klein stipje van op de horizon zetten? Wanneer kunnen we weer wat verwachten, concreet?
1: Nou, we hebben van de week een interview gehad en toen zeiden we dat we het liefst in september de eerste single nog lanceren. Dus
0: er
1: moeten nog een paar partijen. Ja, absoluut heel snel. En de rest staat er in de basis al op. Dus dat is een kwestie van uitwerken met z'n allen.
0: Nou, we vinden hem hier ongetwijfeld op de deurmat als het zover is. En tot die tijd,
1: Zeker. Dan
0: pak ik gewoon nog even een oudje van jullie. Dit is Everlasting Holiday. Groet aan de rest van de band,
1: Super.
0: Julia.
1: Super, doe ik. Dank jullie wel.
0: Hoi, hoi.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hogeveen.
2: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
3: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
2: Later begint met wat je nu opzij zet. Ontdek de mogelijkheden voor jeugdsparen en jeugdbetalen bij ASN Bank en Heller en Heller. Kijk op hellerenheller.nl.
4: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
5: Het is 1 minuut voor 4:30, beetje aan de vroege kant. Maakt niet uit, snel naar Sebastiaan Meijwaard voor het regionale nieuws.
6: Goedemiddag. De basisspoedposten van de Treant ziekenhuizen in Hogeveen en Stadskanaal gaan de komende maanden op vrijdag al op 5:00 's middags dicht. Normaal zijn ze tot 10:00 's avonds open. De vroegere sluiting komt door een tekort aan artsen. Vanaf november hoopt Treant weer genoeg personeel te hebben, zodat de posten op vrijdag gewoon weer tot 10:00 s'avonds open kunnen blijven. Er is een derde verdachte aangehouden na het steekincident in Hogeveen van afgelopen woensdag. Daarbij kwam een 45-jarige man uit Roemenië om het leven. Op de avond van het incident wist de politie direct al twee verdachten aan te houden, ook uit Roemenië. Nu is er dus een derde verdachte aangehouden. Over de identiteit van die verdachte is nog niets bekend. De GGD onderzoekt of het norovirus de oorzaak is van de zieke deelnemers na de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag. Deelnemers melden zich na de triathlon bij de organisatie met gezondheidsklachten. Ze hadden last van maag- en darmproblemen, moesten overgeven en hadden diarree. Volgende week verwacht de GGD de resultaten te kunnen delen. Hulporganisatie Migrate stopt vanaf zondag met het uitdelen van tenten aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De organisatie stopt omdat vrijwilligers het gevoel hebben dat het COA te veel op hen leunt. Het aanmeldcentrum werkt sinds mei met gecontroleerde toegang. Door een tekort aan opvangplekken worden vooral kwetsbare asielzoekers, zoals vrouwen en kinderen, toegelaten. Andere asielzoekers kunnen overdag terecht bij de dagopvang van het Rode Kruis en 's nachts in een noodopvang. Maar de laatste bus daarheen vertrekt om 11:00 s'avonds. Wie daarna bij het aanmeldcentrum aankomt, heeft geen plek om te slapen. Vrijwilligers van Migrate deelden daarom tot nu toe tentjes uit, maar daar stopt de organisatie vanaf zondag mee. En de NS gaat morgen aan de slag met het sporen op het traject tussen Zwolle en Emmen. Daarom rijden er tussen Zwolle en Dalfsen bussen. En ook de trajecten van Zwolle naar Groningen en van Zwolle naar Leeuwarden worden onder handen genomen. Tussen Zwolle en Hogeveen rijden daarom ook bussen. Woensdag rijden er helemaal geen treinen vanwege de landelijke stakingsdag in het openbaar vervoer. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in de app.
5: En dan door naar het weer. Roland van der Zwaag.
7: Vanmiddag blijft het overwegend bewolkt. De regen is weg. Het wordt droog vanmiddag. Dat bij een graad of 18. Nou, die wind die blijft matig tot vrij krachtig. Vanavond ook droog. De zon die laat ze nog wel eventjes zien. En de komende avond en nacht zijn er opklaringen en ook wat wolken. Het blijft verder droog bij minimumtemperatuur richting de 14 graden.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
12: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat advies...

0: En daar gaat het ballonnetje. Een van de 99. Nena, 99 Luftballon zijn ook nog de Tramps met Hold Back the Night. Hey, Sebastiaan, we staan op de drempel van het weekend. Min of meer, hè? En dan is het altijd lekker om, helemaal op een vrijdagmiddag, extra lekker om even te proberen om mensen blij te maken.
1: Tuurlijk.
0: Dat is toch leuk. We gaan weer een spelletje spelen. Het gezelschapsspel Remember the Music. Dat hartstikke leuke muziekspelletje. Met al die kaartjes daarin. Met aanwijzingen waarop gezocht wordt naar bekende artiesten. Nou, ik heb het inmiddels zo vaak uitgelegd. We weten inmiddels wel hoe het werkt, denk ik. Maar ja, aan de andere kant. Je weet nooit of er mensen zijn die nu pas voor het eerst inschakelen.
1: Leg het uit.
0: Ja, het is een muziekspelletje. Met een bord en met pionnetjes en met een dobbelsteen en met een zandloper. Je kent dat allemaal wel. En wie het eerst over de lijn is, heeft gewonnen. Maar het draait dus allemaal om de muziek. Er zijn drie verschillende versies van dat spel. Een film- en tv-series uitvoering. Een algemene muziekversie. En ik heb vandaag de Nederpop-editie.
1: Oh,
0: dus
1: dat is leuk.
0: Dus het gaat allemaal over Nederlandse bands. Dus even voor de goede orde. Dat hoeft niet per se Nederlands talig te zijn. Dus BZN of zo kan er ook in zitten. Of de Cats, of noem maar wat. Dat komt allemaal voor, maar allemaal muziek van eigen bodem. Nou, daar heb ik een kaartje uitgehaald. Ik ga dat kaartje aan je voorlezen. Daar staan een paar hints op. Als jij weet welke artiest we vandaag zoeken, dan kun je dat aan ons doorgeven. En wie weet is dat spel dan voor jou. En zit jij binnenkort misschien wel in het weekend met je hele familie dat spel te spelen. Nederpop dus, houd dat in je achterhoofd. Ik ga de hints voorlezen. En ik heb ook nog een geluidsfragmentje voor je, maar dat komt zo meteen. Ik ga je eerst de eerste hint geven. Het gaat om een Molukse groep die eind jaren 70, begin jaren 80 zeer succesvol was in Nederland. Eppie en Johnny Manuhutu waren de trouwe leden van de band. Dat was zeg maar de vaste basis. Verder heeft de band sinds de oprichting verschillende formaties gehad. En ook is er vaak een nieuwe muzikale weg ingeslagen. Maar de grootste hits die werden in het Engels en in het Maleis gezongen. Nou, dat maakt de spoeling al wat dunner, denk ik. Als je qua Nederpop een beetje denkt, hè?
1: Zeker het Maleis.
0: Ja, ja, daarom. Bekend album van deze band is Pusaka. En zal ik het maar op het geluidsfragmentje aan laten komen? Lijkt me wel het handigste. Er staat namelijk een QR-code op zo'n kaartje. En als je dan je telefoon op dat kaartje richt, dan hoor je dit. Oeh, lekker dit. Hè?
1: Heerlijk vrolijk.
0: Ja. Met een beetje geluk ga ik zo meteen het hele liedje draaien. Daar gaan we wel van uit. Maar ja, wat was nou ook alweer de band die hierachter zit? Als je het weet, mag je dat aan ons doorgeven. Dat kan via een appje, maar je mag ook bellen hoor. We vinden het allemaal goed. En het leuke is, dat kan allemaal via hetzelfde telefoonnummer. Het meest beroemde telefoonnummer van Drenthe en verre omgeving. Wat zeg ik? Het beroemdste telefoonnummer van het heelal misschien wel. De dikke prizenlijn van RTV Drenthe. Het nummer daarvan, ach, dat weet je inmiddels ook wel. 0592 33 11 88.

0: Dat is de zus, hè? De zus van Aretha. Irma Franklin en Peace of My Heart. En daarvoor nog de nieuwe van de 3J's. En je zit in mijn hoofd. De 3J's die op dit moment, kan haast niet anders, druk kermis aan het vieren zijn op Volendam. Want daar is vandaag het hele feest weer losgebarst. Het is een beetje het carnaval van Volendam, zou je kunnen zeggen. En dan gaat het dorp het hele weekend uit zijn plaat. Hartstikke gezellig. Ook gezellig is het op de radio, tenminste dat hoop ik. Annie, ben je een beetje in een gezellige bui vandaag? Goedemiddag.
1: Ja, gewoon. Ja. Normaal.
0: Of moet het nog een klein beetje komen? Dat kan ook, hè?
1: Nee, ik ben wel gezellig, dacht ik.
0: Jij bent wel gezellig. Nou, je klinkt wel gezellig.
1: Dus dat is fijn.
0: Dus dat is al mooi. Hé, hey, Annie uit Koekangen, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja. En jij hoorde net al spelletje voorbij komen en je dacht, ik heb wel een idee welke kant het op gaat. Want we waren op zoek naar een Molukse groep. Eind jaren 70, begin jaren 80, heel succesvol. Eppie en Johnny Manuhutu waren de grote jongens van de band. De formatie is nogal eens wat veranderd zo in de loop der jaren. Een bekend album van ze was Pusaka. En dit is een bekend liedje van ze. Dat krijg je te horen als je je telefoon op de QR-code op dat kaartje richt. Nou, toen dacht jij, Annie, maar die herinner ik mij nog wel, die band, of niet?
1: Nou, dat niet helemaal.
0: Oh, dan ben ik benieuwd wat er goed komt.
1: Ik heb het even opgezocht.
0: Hoe dan? Op die namen van die jongens of zo?
1: Ja.
0: En waar kwam je op uit dan?
1: Masada.
0: Ik had het er net met Sebastian al even over. Van, nou ja, dat Molux en Maleis, dat maakt de spoeling een beetje dun. Er zijn toch nog wel wat mensen ingetuind. Want we hebben ook nog berichten binnengekregen van mensen die dachten dat het misschien wel eens over de Blue Diamonds zou kunnen gaan.
1: Zou kunnen.
0: Had gekund.
1: Was het niet.
0: Nee, het was toch echt Masada, die we vooral kennen van Sayang E. En van dat liedje waarvan je net een fragmentje hoorde. Let in Dance. Het leek altijd een heel klein beetje op Santana, vond ik.
1: Dat weet ik niet.
0: Dat hoekje heeft het een beetje. Maar goed, dat kan ook weer mijn afwijking zijn, hoor. Hey, Annie, wij gaan jou dat spel sturen. Ben je een beetje spelletjes typen?
1: Ja, dat vonden we nog wel mooi.
0: Nou,
1: leuk. Ja, hebben we wel gedaan.
0: Oh, mooi zo. Nou, dan komt dat zo snel mogelijk naar Koekangen toe. En dan wens ik je daar veel plezier mee.
1: Dank u wel.
0: Fijn weekend, hè?
1: Ja, bedankt.
0: Dag, Annie.
1: Gewenst.
0: Doei.

Ja, we hebben toch wel een beetje behoefte aan op zo'n herfstachtige dag als vandaag. Hè. Die zomerse klanken van Masada in Latin Dance. We leveren Annie dat gezellige muziekspel op dat we zo snel mogelijk naar Koekangen gaan sturen. Mooi, weer iemand gelukkig gemaakt. Straks na vijven een terugblik op de radiodag. En tot die tijd Simply Red.

0: DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra sierbestrating.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
8: Clemens Peters met het NOS Journaal. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. Volgens de Roemeense aanklagers vertelden de broers aan de slachtoffers dat ze een relatie met hen wilden en werden de slachtoffers daarna gedwongen om online porno te maken. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten nu vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. In Overasselt heeft de burgemeester nog een woning laten sluiten. Het huis moet 2 weken dicht. Bij de woning was volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie. Er zou een familielid wonen van Jan G., die diezelfde nacht doelwit was van een grote groep gewapende mannen. Bij het huis van G. werd een beveiliger doodgeschoten. Die woning is voor een jaar gesloten. En G. heeft zelf een gebiedsverbod gekregen van 2 weken. Denemarken wil volgend jaar de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers naar een uitzetcentrum sturen buiten de EU. Dat heeft de Deense minister van Immigratie gezegd na een overleg met de asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Asielminister Van den Brink noemt het besluit baanbrekend. Zelf wil hij nog geen datum noemen waarop Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzeggen naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het Witte Huis heeft een aantal computerspelletjes gemaakt, waaronder één waarin spelers migranten moeten tegenhouden en uitzetten. In dat spel achtervolgt de Amerikaanse grensbaas Homan migranten langs de grensrivier Rio Grande tussen de VS en Mexico. In een ander spel, een imitatie van Tetris, kunnen spelers een muur bouwen om de grens te beschermen tegen wat wordt genoemd de naderende horde. Het weer. In de loop van de avond wordt het overal droog. Morgenochtend is er kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
15: Mike is terug. Mike Baudet gaat doen wat hij bij Podium Klassiek deed, maar dan een avond lang. Met verhalen over Bach, Gershwin, Sinatra, David Bowie, Freddie Mercury en Pharrell Williams. Met heldere uitleg en mooi pianospel. Muziekles zonder lijfstraffen. Vanaf september in het theater. Ga naar mikebaudet.nl voor de speellijst.
7: Radio Drenthe.
16: Studio Steenbergen.
7: Met René Steenbergen.

0: wel een goed weekendliedje eigenlijk, hè? Zeker zo op de vrijdagmiddag, deze van Leo Sayer en Thunder in My Heart.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: 5:08 is de tijd. Sebastiaan, wat is er aan de hand in Drenthe qua actualiteiten?
3: Dit weekend groot onderhoud op het noordelijke spoor. Op het traject van Zwolle naar Emmen rijden morgen bussen tussen Zwolle en Dalfsen. En tussen Groningen en Zwolle en Groningen en Leeuwarden rijden er bussen tussen Hogeveen en Zwolle. En wie dan van Zwolle naar Leeuwarden wil, die moet dan in Steenwijk met de bus naar Hogeveen en dan weer naar Zwolle.
0: Nou, dat dus. En dan krijg je volgende week woensdag die staking er nog achteraan. Dus je bent wel even aan de beurt als je op dat traject moet zijn de komende dagen.
3: Een 24-uur staking, dan helemaal geen treinen, inderdaad. Hulporganisatie Migrate stopt vanaf zondag met het uitdelen van tenten aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De organisatie stopt omdat vrijwilligers het gevoel hebben dat het COA te veel op hen leunt. En het norovirus zou wel eens de reden kunnen zijn voor de gezondheidsklachten van deelnemers na de halve triathlon van Klazineveen van afgelopen zondag. De GGD onderzoekt nu of dat daadwerkelijk het geval is.
0: Hele verhaal en nog veel meer ander nieuws, je vindt het allemaal terug via de app en ook op rtvdrenthe.nl.

0: Agda en de Munnik en de kapitein deel 2. En daarmee is het bijna 5:13. De dorpen Gieten, Roden en Zuidlaren zijn populair, maar het succes staat onder druk. Dat blijkt uit onderzoek voor de economische agenda van aardbevingscompensatieprogramma Nijbegun. Collega Jelmer Guit die legt het allemaal uit.
1: Het programma richt zich op Groningen en Noord-Drenthe. Dus dat is gelijk de reden waarom ze niet in het zuiden en het oosten van de provincie zijn gaan kijken. En ze hebben dorpen uitgekozen die niet alleen op zichzelf, voor de inwoners zelf belangrijk zijn, maar die ook een functie hebben naar buiten toe. Dus in de hele omtrek van deze drie dorpen zijn er inwoners van andere dorpen die ook naar bijvoorbeeld op Roden of Gieten of Zuidlaren aangewezen zijn. Voor bijvoorbeeld de school of voor de supermarkt. Of voor de dokter. Dus het zijn dorpen die ietsje verder gaan, die dus een belangrijke regionale functie hebben. En om dus het hele gebied dan wat op te krikken op die manier, is dan gekozen van, nou, als we deze dorpen dan nog wat sterker maken, dan hebben daar nog veel meer mensen baat bij dan alleen de inwoners die daar, zeg maar, zelf wonen.
2: En op dit moment is het dus allemaal best wel goed gesteld met die dorpen. Er zijn goede voorzieningen. Het zijn fijne, populaire dorpen om te wonen, om te recreëren, om te ondernemen. Maar dat gaat in de toekomst wel anders zijn dan.
1: Ja, dat is wel de verwachting. Kijk, in elk dorp moet je natuurlijk investeren om het een beetje leefbaar te houden. Je kunt niet stil blijven staan. Maar ze hebben dus deze dorpen specifiek onder loep genomen. Dat heeft ook te maken met dat ze in Groningen dezelfde soort dorpen hebben gekeken. De verschillen moet ik wel zeggen met Groningen is dat daar echt dorpen zijn die het echt niet goed gaat. Dat is hier dus niet zo. Maar in de toekomst zijn er gewoon wat problemen die op de loer liggen, waarvan ze nu zeggen van daar moeten we wat mee. Het grootste probleem is eigenlijk vergrijzing. De inwoners zijn best wel oud overwegend van die dorpen. Ja, en je kunt je voorstellen als die mensen dus steeds ouder worden, en ook misschien wel komen te overlijden uiteindelijk. Ja, dan gaan er bijvoorbeeld bepaalde voorzieningen lopen niet meer zo lekker. Er gaan minder leden bij de sportclubs. Misschien dat de dokter het wel weer wat drukker gaat krijgen, maar dat het daar ook te druk wordt. Dus dat is een groot probleem. Dus er moeten meer jonge mensen naar het dorp. Er moet dus weer woningbouw bij. Wat je ook ziet is dat er bijvoorbeeld heel erg in Zuid-Laren, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen, als je daar door het dorp heen rijdt. Het is ontzettend druk met verkeer, helemaal in het weekend. En dat moet eigenlijk zeggen de onderzoekers, moet er een rondweg in Zuid-Laren komen om ervoor te zorgen dat die druk op dat centrum wat minder wordt. Nou, dat is wel een behoorlijke opgave. Is ook al eerder geprobeerd om daar een rondweg te leggen. Dat zorgt namelijk nogal wat voor problemen. Er liggen wat huizen tussen, wat natuur tussen. Dus dat ligt er niet zomaar. Je moet het onderzoek ook niet zien als van, nou, dit gaan we direct doen. Het is eigenlijk gewoon even een snelle doorkijk van, okay, wat gaat er niet goed, wat gaat er dus wel goed en hoe zouden we het mogelijk kunnen oplossen? Dus ja, dat zijn eigenlijk wel de grootste knelpunten, zijn eigenlijk wel die vergrijzing en dat verkeer. En in het algeheel kunnen de dorpen wel wat aantrekkelijke beplanting gebruiken. Misschien een wat mooiere entree, dat je niet op een bedrijventerrein binnenkomt, maar wat meer bij huizen en misschien mooie oude boerderijen. Dat is een beetje hoe het ervoor ligt nu.
0: En al die plannen kosten geld. Er ligt 180 miljoen op tafel vanuit Nijbegun. Maar dat geld is dan ook bedoeld voor die 11 Groningse dorpen.

0: Van huis uit is hij producer, maar zo af en toe nam hij zelf ook wel eens een liedje op. Narada Michael Walden in Gimme, Gimme, Gimme. En daarmee is het op de seconde 20 over 5, 5:50, zou je ook kunnen zeggen. Een bijzondere verhuisoperatie in Assen de afgelopen dagen. Tientallen bewoners van verzorgingshuis Anholt in het centrum van de stad gingen op wandeltocht. Met als eindbestemming een nieuwe woonplek, de Slinge in de wijk Larix. Voor veel bewoners was het afscheid best wel emotioneel. Zoals voor de 85-jarige Bertha Vrijs, die 1,5 jaar in Anholt woonde.
1: Nou, dit is de kamer dan van Bertha. Bertha Vrijs, wat voel je nou als je rondkijkt in deze kamer?
2: Ja, ik wil hier nou weg. Maar hier een mooie citaat. Traan af en toe.
1: Want wat was zo mooi aan deze plek van Anholt hier dicht bij het centrum?
2: Nou, dat al die vertier was. Ik verveelde me hier niet.
1: Hoe voelt dat nou? Dat je nou de kamer zoiets gewoon een opwandeling gehoord naar de Slinge?
2: Goed. Er is een tijd van kom hier, nieuwe plek en dan gaan we je met elkaar.
1: Ik gooi hem naar de verpleegkundige toe, Gerda Pieters. Het is een hele operatie dit, hè?
3: Ja, dat was wel even een dingetje, ja. Morgen om 7:00 gestart. We hebben veel hulp gehad van familie en vrijwilligers.
1: Maar nu op pad naar de Slinge, al wandelend in optocht. Wat een onderneming.
3: Ja, zeker een onderneming. Maar ik denk wel dat het heel goed is om dat te doen.
1: Ik zag net een traantje.
3: Ja, ja, dat klopt. Maar dat komt ook omdat mevrouw Vrijs het zo mooi kan zeggen hoe wij dat hier beleefd hebben. En daar voel ik mij ook goed bij.
1: Zullen we dan zingend hier de ruimte uit gewoon Bertha Vrijs?
2: Ja, dat doen we.
1: Begin maar met dat mooie liedje.
2: Het is een herinnering, zoals zo velen, maar deze ene...
1: Nou, jullie bent er.
2: Ja.
1: En?
2: We lieden dat ik er ben. Het was mooi weer. Mooie tocht met elkaar.
1: Maar je bent nou in een nieuw huis.
2: Ja.
1: De Slinge.
2: Heel
1: hoe voelt
2: mooi.
1: Dat?
2: Heel mooi. Ik kan me dat niet voorstellen, hè. Je moet er in je in thuis gaan voelen, hè. Maar zoals ik hier nog zit, dan denk ik, wat warm gevoel, huiselijk gevoel. Ik denk dat we hier een mooie, met elkaar hoop ik dat we hier nog hele mooie tijd zullen hebben, echt waar.
1: En nou 100 worden, hè, Bertha?
2: Dat wil ik wel proberen, maar of mij gegeven is, dat weet ik natuurlijk niet, hè.
1: Veel geluk hier.
2: Dank je wel.
0: Ja, mooi. Bertha Vrijs en verpleegkundige Gerda Pieters van Interzorg Noord. Anholt wordt dus ingeruild voor de Slinge. Je hoort het in een bijdrage van collega Margriet Benak. Ah!

0: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
1: Hardlopen doet wat met je. Je lijf wordt sterker, je conditie groeit. En je hoofd, dat wordt rustig. Minder stress, beter slapen, meer energie. In Drenthe lopen we samen. Van Emmen naar Hogeveen, door Meppel tot en met Assen. Dat is de Vier van Drenthe. Vier loopevenementen. Eén gezonde boost voor lijf en geest. Loop er één of ga voor alle vier. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
2: Na een druk weekend wil ik graag in mijn slaap. Handig dat de rolluiken die ik gekocht heb bij Bouwmarkt Schoonhout in de winter de warmte binnenhouden en in de zomer lekker koel blijft. En heerlijk donker in de slaapkamer. Bouwmarkt Schoonhout, Nerima's.
1: Maak hem compleet. 19 september, 4 mijl van Assen. De finale van de Vier van Drenthe. Schrijf je in op www.hardlopenindrenthe.nl. De Vier van Drenthe. Gezond voor lijf en geest.
3: Nieuw bij Marktkauf Meppen. De Marktkauf-app. Download nu gratis deze app en ontdek het zelf. Activeer exclusieve coupons, spaar punten en pak direct extra voordeel op je boodschappen. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
4: Het is exact 1 minuut over 5:30. Snel naar Sebastiaan Meijwaard voor de hoofdpunten uit het Drentse nieuws.
5: Goedemiddag. De verdachte die vandaag is aangehouden voor betrokkenheid bij het steekincident in Hogeveen van afgelopen woensdag is een 17-jarige jongen uit Hogeveen. Bij de steekpartij kwam een 45-jarige man uit Roemenië om het leven. Op de avond van het incident wist de politie ook al twee verdachten aan te houden, ook uit Roemenië. Nu is er dus een derde verdachte aangehouden. De basisspoedposten van de Treant ziekenhuizen in Hogeveen en Stadskanaal gaan de komende maanden op vrijdag al om 5:00 middags dicht. Normaal zijn ze tot 10:00 s'avonds open. De vroegere sluiting komt door een tekort aan artsen. Vanaf november hoopt Treant weer genoeg personeel te hebben, zodat de posten op vrijdag gewoon weer tot 10:00 s'avonds open kunnen blijven. De GGD onderzoekt of het norovirus de oorzaak is van de zieke deelnemers na de halve triathlon van Klazinaveen van afgelopen zondag. Deelnemers melden zich na de triathlon bij de organisatie met gezondheidsklachten. Ze hadden last van maag- en darmproblemen, moesten overgeven en hadden diarree. Volgende week verwacht de GGD de resultaten te kunnen delen. Hulporganisatie Migrate stopt vanaf zondag met het uitdelen van tenten aan asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De organisatie stopt omdat vrijwilligers het gevoel hebben dat het COA te veel op hen leunt. Het aanmeldcentrum werkt sinds mei met gecontroleerde toegang. Door een tekort aan opvangplekken worden vooral kwetsbare asielzoekers zoals vrouwen en kinderen toegelaten. Andere asielzoekers kunnen overdag terecht bij de dagopvang van het Rode Kruis en 's nachts in een noodopvang. Maar de laatste bus daarheen vertrekt om 11:00 s'avonds en wie daarna bij het aanmeldcentrum aankomt, heeft geen plek om te slapen. Vrijwilligers van Migrate deelden daarom tot nu toe tentjes uit, maar daar stopt de organisatie dus mee. En de NS gaat morgen aan de slag met het spoor op het traject tussen Zwolle en Emmen. Daarom rijden er tussen Zwolle en Dalfsen bussen. En ook de trajecten van Zwolle naar Groningen en van Zwolle naar Leeuwarden worden onder handen genomen. Tussen Zwolle en Hogeveen rijden daarom ook bussen. Woensdag rijden er helemaal geen treinen vanwege de landelijke stakingsdag in het openbaar vervoer. Tot zover het nieuws op Radio Drenthe. Meer vindt u natuurlijk op onze website rtvdrenthe.nl en in onze app.
4: Roland van der Zwaag, die schraapt zijn keel nog een keer, zie ik hier aan de lampjes.
6: Ja, ja.
4: En dan is hij er helemaal klaar voor. Ja, dat
6: zeker.
4: Kan ik zien, Roland. Wat jij doet.
6: Het kan ook zo zijn dat de wind die jaagt hier om mijn dakkapel, dat je die hoort. Maar...
4: Oh, dat zou ook kunnen. Hey, maar daarover gesproken, ik liep vanochtend bij mij in Hogeveen even een rondje. Dat deed ik met een paraplu, want het regende in Hogeveen. En je voelt hem al aankomen. Op een gegeven moment ging ik het bochtje om en dat was flap. Paraplu, binnenste buiten. Nou, dan weet je zeker dat de herfst in aantocht is, hè?
6: Ja, het is...

0: gaat in ieder geval nou verspreid vallen. Dat is niet heel veel, maar droge periode met een enkele bui komende nacht. Vanavond is het meest droog en die wind blijft vlagerig. Die gaat wel in kracht afnemen. Dus de hoogste windsnelheid hebben we gehad. Vanavond zal het een windkracht 4 zijn. En ja, het is zo, de herfst komt eraan. De zon die komt inmiddels pas tegen 7 uur komt die op. Gaat vanavond ook om 8 uur onder. En toch kunnen we nou zo'n bewolkte dag nog even wat vriendelijkheid krijgen. Want de zon is hier al flets te zien en het zal waarschijnlijk vanavond in Drenthe en overal wel gaan gebeuren.
1: Kijk, ja. Ik hoor al een beetje aan jou tussen de regels door dat het misschien nog best wel een aardig weekendje wordt om even wat te gaan doen of zo.
0: Ja, want na zo'n winterrijke dag wil je eigenlijk een wat minder wind. Morgen gaat het nog niet helemaal lukken, want morgen is er nog wel een vlagerige wind. Maar het weer is al stukken vriendelijker. We krijgen eigenlijk in het begin al wisselend bewolkt weer. 'S Ochtends vroeg al meteen vanaf 7 uur de zon erbij. Van tijd tot tijd zon, grotere stapelwolken die gaan komen. En later in de ochtend, beginmiddag, kan er nog een enkele bui overtrekken. 'S Middags verwacht ik eigenlijk dat het droog gaat worden. Dan is de zon er ook van tijd tot tijd wel bij. De temperaturen morgen al zo rond de 19 graden, dus dat is een temperatuur die heel normaal voor de tijd van het jaar is. En inderdaad, René, na een koele, nou misschien wel een frisse nacht na zondag, 8 graden op de thermometer, beginnen we dus frisjes, maar met een matige zuidelijke wind krijgen we drogere lucht vanuit het zuiden. We krijgen veel meer zonneschijn, er zijn wel wat stapelwolken, zeker wel, maar het blijft droog. En op zondagmiddag staat de thermometer in ieder geval op 22 graden. En dat is niet zo op maandagmiddag, want dan staat hij op 24 graden.
1: 24. Kun je nog een klein tipje van de sluier voor de rest van de week, hoe jij dat een beetje aanvoelt? Zonder garanties, want ik weet hoe gevoelig dat ligt bij jou.
0: Nou, gevoelig. Het is meer van de waarheid. De waarheid gaat het worden. En dat we in ieder geval wel maandagmiddag gewoon een lekkere zonnige periode hebben. Ja. Prachtige dag. En de dinsdag, de woensdag, de donderdag, dan komen er weer een paar buien. Maar die temperatuur rond 19 tot 20 graden blijft op orde.
2: Vrijdag 11 september, de 18e editie van de Rotary Midnight Walk. De leukste nachtwandeling van Assen. Laat je onderweg verrassen door leuke en bijzondere acts. Dit jaar gaan de opbrengsten naar meerdere goede doelen in Assen, waarbij het kind centraal staat. Zo kunnen onder andere de Stichting Kinderhulp en de actie Tekenen voor Kinderen op onze steun rekenen. Loop je mee op vrijdag 11 september? Meld je nu aan op midnightwalk.nl. De Rotary Midnight Walk 2026 wordt mede mogelijk gemaakt door Scapino en vele andere sponsors.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Ontdek de Achterhoek tijdens een kampeervakantie. Pure natuur, historische stadjes en bijzondere musea. Vraag de campingkaart Achterhoek aan en profiteer van leuke extra's. Laat je inspireren op kamperenindeachterhoek.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
8: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Studio Steenbergen.
10: Met René Steenbergen.

0: Denise Williams en Let's Hear It for the Boy. En dat brengt de tijd op bijna 6:13. Paard Nardo van Bert Ruiter uit Smilde. Die krijgt een grote rol op Prinsjesdag in Den Haag. Nardo loopt namelijk mee in de ere-escorte. En dus wordt er voor het optreden al flink geoefend. En natuurlijk wordt hij helemaal opgedoft om zo mooi mogelijk voor de dag te komen.
1: Nardo is heel rustig in zijn hoofd. Die maakt zich niet druk. En natuurlijk kijkt hij wel eventjes van, oh, wat gebeurt daar? Maar daarna is de prikkeling is direct weg. En dat is het voordeel.
2: Dat kun je Peert leren?
1: Alles is te leren. Alleen als een paard al heel heet gefokt is, dan gaat dat niet goed komen.
2: Nee. Als je van zo'n Arabische volbloed, dan gaat hem niet worden.
1: Het is beter van niet. Dat is beter van niet.
2: Nee, want vorig jaar hebben we volgens mij zien dat, dat het ook wel flink mis kan gaan.
1: Het kan misgaan. Ja. Want paarden ook, opeens stonden er hele grote beeldschermen. Ja, daar moet op getraind worden, want dan kan het paard er iets mee doen. Maar op het moment schrikken ze, ja, en dan paard is vluchtdier, gaat er vandoor. En dat is heel lullig.
2: Ja, dat kun je wel stellen, ja. Nou, ben jij verantwoordelijk dan niet voor Nardo, maar voor hoe de ruiters eruit zien?
1: Ja, ik ben beheerder ceremonieel. Dus val onder de stichting. De stichting heeft of beheert de spullen. Dan ben ik de eerste persoon daarvan. En wij zorgen met een clubje van 5 dat alle mensen tijdens Prinsjesdag op tijd hun spulletjes hebben. En op Prinsjesdag zelf zorgen wij ervoor dat ze op de juiste manier op het paard zitten. En dat alle snoertjes en tierenlantijntjes, dat het allemaal klopt.
2: Het lijkt me nog een hele organisatie.
1: Het is een gigantische organisatie. Maar het moet wel in één keer kloppen. Want als we Prinsjesdag verpesten, dan vindt de majesteit er wat van.
2: En jij zelf ook, denk ik?
1: Ik ook.
2: Ja, dan baal jij als een stekker.
1: Wij gaan voor de 100%.
2: Goed zo, Bert. En wanneer wordt Nardo opgehaald?
1: Donderdag wordt hij opgehaald door een trailer of vrachtwagen. En dan gaat hij met zijn maatjes die kant op.
2: Dan gaan ze naar Wassenaar. Dan komen ze in een prachtige accommodatie. Grote tenten en alles is voor elkaar. Douches, merchandise, vertroetelen, masseren, noem het allemaal maar. En dan gaan ze flink oefenen. En dan de dinsdag erop is het gewoon zover.
1: Dan moet het kloppen.
0: Ja, en hoe Nardo het allemaal gaat doen, dat zien we dus op Prinsjesdag. Dat is niet nu dinsdag, maar de dinsdag daarna, 15 september.

0: blijft toch een mooi liedje. Het is zo Wisse van Marianne Veenstra. 2 jaar geleden won ze het toen nog Drents Lyrisch Festival daarmee. Het is 6:12. De Hollandse Linde in Uffelte doet mee aan de wedstrijd Boom van het Jaar. Die verkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door het SBNL Natuurfonds om markante bomen in het zonnetje te zetten. Nou, markant, dat is die boom in Uffelte zeker. Dat zegt André Eftink, projectleider van de Bomenwacht van Landschapsbeheer Drenthe.
1: Wij staan hier bij een knotboom. En in deze boom is een hele grote boom, 3 meter hoog en 3 meter breed. Nou, andere bomen zijn dus meer dan 20 meter hoog, 20 meter breed. Dus we praten hier over een heel klein boompje. Waar dus in het verleden die dat altijd om een boerderij heeft gestaan. Want hij is ongeveer geplant in 1845. Want het was goed bijgehouden hier. Dus we hebben maar een hele dunne boom. Die dat heel oud is. Die is hol geworden. Die, daar is de stam hol geworden. En hij is heel vaak geknot. Zodat ze dus makkelijk met, toen dat ze op de, langs de boerderijopgang stonden, langs konden rijden. Nou, daar is een wondje gekomen. Dat wondje heeft kallasweefsel gemaakt. Dus wondovervallingsweefsel noemen ze dat. En als dat weefsel gemaakt wordt, weet een boom niet of die onder de grond zit en een wortel moet maken. Of boven de grond zit, het af moet dichten en dat er dus een takje uit kan komen. Nou, in dit geval is dat wondje boven gekomen. Maar is op een plek gekomen waar die ook donker en in die holle stam kwam. Waar het ook vochtig en donker was. Een boom van meer dan 150 jaar oud met een hele kleine diameter. En al dat ecosysteemdiensten en alle eco-gebeuren, biodiversiteit, alles heeft die boom samen goed en gedaan. En wat houden we nog over? Een hele mooie boom, die dus een hele oude, kleine boom, die dat nog totaal de genenpakket heeft van 1845. Dus we hebben alles weten te behouden.
2: Behalve de mast.
1: Behalve de mast.

0: maar weinigen ter wereld met zo'n schuurpapieren stem. Hè? Rod Stewart en Maggie May. En daarmee is het 5 minuten voor 6. En kunnen we nog net even naar het voetballen. Want FC Emmen staat straks in eigen huis voor de 3e thuiswedstrijd van het seizoen. Vorige week nog verloor de ploeg in Venlo met 4-0 van VVV na 3 zegens op een rij. En er staat dus weer behoorlijk wat druk op de wedstrijd van vanavond. En de tegenstander, nou, die ligt er niet om. FC Volendam komt namelijk op bezoek. Maar de mannen van FC Emmen, die hebben er alle vertrouwen in, hoor, zegt sportcollega Matthijs Renkema.
1: Ja, redelijk fit. De vaste, langere blessures, zoals die van Adam Claridge bijvoorbeeld, die is nog niet fit. Verder, Torben Rijn of afgelopen zondag alweer bij de selectie zitten, die zitten nu ook weer bij. Ja, er komen een aantal jongens terug van langere blessures, waarvan niet verwacht wordt dat zij direct zullen gaan spelen. De rest grotendeels fit. We verwachten dat Alessandro Jabapur, de Canadees, in de basis zal staan vanavond. Dat Michael Breij rechtsbuiten staat en Hojabapur een van de middenvelders is. Ja, voor de rest een redelijk fitte selectie. Als je het vergelijkt met vorig seizoen, heeft Menno van Dam niet zoveel te klagen.
2: Daar mag het vanavond niet aan liggen. Die knauw van afgelopen zondag, 4-0 nederlaag in Venlo, is die een beetje verwerkt of niet?
1: Ja, die is wel redelijk verwerkt, hoor. Ze hebben ook best wel een aardige wedstrijd gespeeld afgelopen zondag. Dat klinkt een beetje raar als je 4-0 verloren hebt. Maar ja, dat is wel een beetje de consensus. Emmen gaf de doelpunten te makkelijk weg en scoorde zelf niet uit liefst 25 doelpogingen. Ja, dan wordt het wel heel lastig allemaal. Nee, met het vertrouwen zit het wel goed. Dat meent hij gisteren ook wel op de laatste training. Iedereen ziet Venlo uit toch een beetje als een, ja, als een En de andere 3 wedstrijden werden natuurlijk gewonnen. Dus het zit op zich prima met het vertrouwen. Ja, vanavond is wel echt een hele lastige wedstrijd. FC Volendam is een ploeg waarvan je mag verwachten dat ze mee zullen strijden om directe promotie. Ja, ik vind vanavond wel echt een test in dat opzicht. Komt Emmen daar goed uit? Nou, dan zie ik het wel zitten voor dit seizoen. Ja, zelf hebben ze in ieder geval veel vertrouwen om er vanavond een hele leuke wedstrijd van te maken.
0: Nou, we gaan het zien en we gaan het vooral horen vanavond. Want die wedstrijd is uiteraard weer live te volgen op Radio Drenthe. Vanaf 19:30 zo'n beetje, dan schakelen we over naar het stadion. En ja, hoef je niks te missen van wat daar allemaal gebeurt. 19:30 voorbeschouwing, 20:00 de aftrap. Ander voetbalnieuws rolt hier ook nog net van de telex. De loting van de KNVB-beker is net geweest en daar is uitgekomen ACV uit Assen tegen VV Hogeveen. Wordt waarschijnlijk eind september, begin oktober gespeeld. En de winnaar daarvan die mag dan door naar de volgende ronde en treedt dan misschien wel aan tegen een profclub. Nou, voetballen dus straks om 19:30. Ik wens je daar veel plezier bij en een heel mooi weekend.
3: Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haar stylen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
4: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
3: Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair. De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl.
5: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
6: Hulp nodig met je computer, laptop of internet? ICT Pitstop, onderdeel van iBeheer, helpt je snel in Drenthe. Plan direct een afspraak bij jou op locatie of in ons servicepunt. ictpitstop.nl.
7: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
8: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 6 uur.
9: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De coalitie stevent af op een groot conflict over box 3. Het idee is om aandeelhouders te laten betalen op het moment dat ze hun aandelen verkopen. Nu betalen ze belasting over het rendement op hun vermogen. De NOS heeft stukken ingezien waaruit blijkt dat de nieuwe aandelenbelasting snel kan worden ingevoerd. De VVD wil dat voor het eind van het jaar rond hebben, maar coalitiegenoten CDA en D66 zien dat niet zitten. Ze zijn het er niet mee eens omdat de nieuwe plannen minder opleveren en gunstig zijn voor mensen met geld, terwijl er tegelijk wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De omstreden Britse influencer Andrew Tate is in Roemenië aangeklaagd voor onder meer mensenhandel, witwassen en seks met een minderjarige. Ook zijn broer Tristan is verdachte. Ze woonden jaren in Roemenië. De broers spreken de beschuldigingen tegen. Ze zitten vast in de Verenigde Staten vanwege een andere mensenhandelzaak in Groot-Brittannië. De burgemeester heeft opnieuw een huis laten sluiten in Overasselt. Het is een woning waar volgens regionale media in de nacht van maandag op dinsdag een explosie was. Het huis moet 2 weken dicht. Er zou iemand wonen die familie is van Jan G., die in die nacht doelwit was van een groep gewapende mannen. Zijn huis werd eerder voor 1 jaar gesloten. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de Europese Unie. Minister Van der Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Hij wil nog niet zeggen wanneer Nederland de eerste uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten naar bijvoorbeeld Afrikaanse landen. Het weer, in het oosten en zuiden regen. Het is 18 tot 23 graden. In de loop van de avond wordt het droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgenochtend kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Bij Tuincentrum Bodenstaf wandel je door 5000 vierkante meter inspiratie. Met tuinplanten, decoratie en alles voor binnen en buiten. Je krijgt advies bij het bemesten of snoeien. En zoek je iets voor jouw trouwe viervoeter? Ook dan ga je naar Bodenstaf. Tuincentrum Bodenstaf. Echt wel het meest complete tuincentrum. In Smilde.
11: Aanstaande vrijdag om 8 uur is het weer zover op de Oude Meerdijk. Na 2 overwinningen in eigen huis wacht FC Emmen nu een echte kraker. FC Emmen tegen FC Volendam. Zorg dat jij erbij bent en beleef de sfeer vanaf de tribune. Vrijdag 4 september. Scoor je kaarten via fcemmen.nl/tickets.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Radio Drenthe.
19: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: boordevol muziek die je doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Ricky Lee Jones, Chucky Weiss en Tom Waits dronken regelmatig wat in de bar van het Tropicana Motel in Los Angeles. Maar plotseling kwam Chucky Weiss niet meer opdagen. Hij was verliefd en bleek bij een vriendin in Denver te zitten. Ricky Lee Jones schreef er een prachtig nummer over. Het werd een hit in Amerika, Australië, Engeland, Canada, Nieuw-Zeeland en Ierland. Ricky Lee Jones, Chucky's in Love.

Ricky Lee Jones, Chuck E's In Love. Paul Weller kennen we als zanger van The Jam en Style Council. In de jaren 90 ging hij solo verder. Hij maakte 23 albums met The Jam, 16 albums met Style Council en 18 soloalbums. Dit komt van zijn soloalbum Stanley Road. Het werd een hit in Engeland en in Nederland. Paul Weller, You Do Something To Me.

Weller, You Do Something To Me. John Hyatt nam het nummer op in 1987 en er verschenen covers van Joe Cocker, Ilse de Lange, Jennifer Warnes, Delbert McClinton, Jewel, Chaka Khan, Patti Larkin en John Bon Jovi. John Hyatt, Have a Little Faith in Me.

John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Dan Fogelberg uit Illinois was zanger-gitarist in The Clan en later bij The Coachman. En als singer-songwriter begon hij als voorprogramma van Van Morrison. Hij overleed in 2007 op 56-jarige leeftijd. Toen had hij 23 hits zonder 7 nummer 1 hits. Dit werd de nummer 1 hit in Amerika, het nummer eindigde 6 in Canada, 41 in Australië en 59 in Engeland. Dan Fogelberg, Longer.

Ben Vogelberg, Longer. Het is een compositie van Richard Feldman. Dat was de producer in de Church Studios van Leon Russell in Tulsa, Oklahoma, waar Eric Clapton zijn album Backless opnam. Het werd de nummer 1 hit in Noorwegen, het nummer eindigde 6 in Amerika, 7 in Canada, 26 in Australië, 35 in Nieuw-Zeeland en 40 in Nederland. Eric Clapton, Promises.

Eric Clapton, Promises. Het komt van het album Car Wheels on a Gravel Road van cultzangeres Lucinda Williams uit Louisiana. En ze nam dat album op met Steve Earle als producer. Lucinda Williams, Right in Time.

0: Lucinda Williams, Ride in Time. Brent Cobb, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij schreef nummers voor Luke Bryan, Kelly Pickler, Kenny Chesney, Miranda Lambert en Lil Big Town. En hij was de zanger van de band Mile Marker 5. En hij is een neef van de beroemde producer Dave Cobb. Hij stond al in het voorprogramma van Chris Stapleton en Luke Combs. Brent Cobb, Down Home.
1: Early in the morning before the sun comes up, wood burning in the stove, coffee stirring in his cup. He's chomping at the bits to get us youngins out the bed. Check the baskets at the creek, get the hog

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Foxes in the Snow van Jason Isbell is het album van deze week. En Jason Isbell trouwde met zijn violiste Amanda Shires, maar intussen zijn ze ook alweer gescheiden. En hij heeft nu een relatie met kunstenares Anna Wyant, die de hoes voor dit nieuwe album ontwierp. Jason Isbell, Wind Behind the Rain.

Jason Isbell, Wind Behind the Rain. Chris Stapleton uit Kentucky maakte jaren deel uit van de band The Steel Drivers in Nashville. En dankzij zijn hit Tennessee Whiskey was hij in één klap wereldberoemd. En sindsdien is hij soloartiest. En zijn vrouw Morgaine is de achtergrondzangeres. Hier zijn ze samen, Morgaine en Chris Stapleton. You Are My Sunshine.

Morgaine en Chris Stapleton, You Are My Sunshine. Zac Brown uit Georgia runt een eigen club en restaurant in Georgia, waar hij ook regelmatig optreedt. Maar daarnaast treedt hij ook nog 200 keer per jaar op met zijn Zac Brown Band. Intussen heeft hij 30 hits, waaronder 12 nummer 1 hits in Amerika. Zac Brown, Grandma's Garden.

0: Zac Brown, Grandma's Garden. Jimmy Johnson uit Alabama was de songwriter voor Willie Nelson, Merle Haggard, Trace Atkins, George Strait en James Otto. En als singer-songwriter heeft hij intussen zelf ook 6 hits. En hij doet als gast mee op albums van Colt Ford, Miranda Lambert, Dierks Bentley, Sammy Kershaw, Billy Ray Cyrus, Kris Kristofferson en Blackberry Smoke. Jimmy Johnson, Mama's Table.
1: We'd pull a chair up every night, eat and talk and joke and fight, and us kids learn wrong from right.

Jamie Johnson, Mama's Table. Anderson East uit Alabama was een fan van singer-songwriter Ben Folds. En daarom begon hij piano en gitaarles te nemen. En toen hij dat een beetje onder de knie had, ging hij naar Nashville, niet als zanger, maar als geluidstechnicus. Als zanger begon hij in het voorprogramma van Holly Williams. En intussen heeft hij 8 hits, waaronder 1 nummer 1 hit in Amerika. Anderson East, Learning.

Anderson East, Learning. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen. Een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het was een grote hit voor Eric Clapton, maar de componist nam het zelf ook op. J.J. Cale, After Midnight.

0: Zin in een gezellige fietstocht? Fiets dan mee op zaterdag 12 september met de vrienden van RTV Drenthe. Ontdek de prachtige natuur en bijzondere plekjes in de gemeente Noordenveld. Onderweg beantwoord je leuke vragen, speel je spelletjes en maak je kans op mooie prijzen. De start is bij Café Zwaneveld in Noorg. Inschrijven vanaf 10:30, starten tussen 11 en 12, inclusief koffie of thee met iets lekkers. Kijk voor alle informatie op vriendenvanrtvdrenthe.nl. Fiets je ook mee? Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met een advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
7: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. En dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
6: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Lisebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Radio Drenthe.
0: De avond van Drenthe.

0: Pro34 en RTV Drenthe.
1: FC Emmen Live.
2: Ja, tijd om over te schakelen naar Stadion de Oude Meerdijk, waar onze collega Ralf Klaas zit van RTV Drenthe. Want die hebben we voor in het stadion.
3: Ja, Matthijs Renkema toch?
2: Matthijs Renkema toch. Hele goedenavond Matthijs. Hoe gaat het?
3: Goedenavond. Ja, prima hoor. Rustig. In afwachting natuurlijk van een mooie wedstrijd hopelijk.
2: Ja, je hebt gelukkig de wedstrijd van vorige week gemist. Daar was je collega aanwezig. Dat betekent dat we weer vol voor de moed gaan kijken naar vanavond.
3: Ja, zeker weten. Ook omdat de wedstrijd tegen VVV afgelopen zondag nog niet eens zo heel slecht was. Al doet de uitslag 4-0. Natuurlijk heel anders vermoeden. Nee, ja, er staat best wel een ploeg met vertrouwen, merkte ik gisteren bij de laatste training van FC Emmen. Omdat zij ook wel zien dat het natuurlijk in die weken ervoor prima verliep. 9 uit 3 wedstrijden de maximale score. Ja, laten we hopen dat afgelopen zondag een uitgeleider was. En dat ze vanavond de draad weer kunnen oppakken. Tegen Volendam, een van de toch wel titelfavorieten op voorhand van deze keukenkampioendivisie. Dus een heet potje verwacht ik toch wel.
2: Ja, SM heeft een nieuwe speler gecontacteerd. Hoe staat het met deze nieuweling?
3: Ja, dan hebben we het over Safian Touré, 20-jarige speler. Afkomstig van het tweede van FC Köln. Hij is er niet bij vanavond. Trainde gisteren ook nog niet. De verwachting is dat hij volgende week helemaal mee zal gaan doen. Zodat hij hopelijk ook inzetbaar is. In ieder geval tegen de Graafschap volgende week. Ook dan is er weer een thuiswedstrijd voor FC Emmen. Ja, Touré, dat is best wel opmerkelijk. Vooral kunnen we wel stellen. Hij kwam op de allerlaatste dag nog naar Emmen toe. Toen bleek dat Nelson Amedin afgelopen dinsdag zijn woensdag trouwens, een blessure opliep tijdens de training. Naar het zich aanleek liet zien, was dat een zwaardere blessure. Dus werd er snel gehandeld en werd Touré alsnog binnengehaald. Ja, en gisteren telde Menno van Dam heel eerlijk, heel openhartig, dat Touré zeker niet de eerste keuze was van FC Emmen. In het interview wat nog wel te zien is bij ons op de site, vertelt hij dat hij toch liever een linksbenige aanvaller erbij had gehad in plaats van Touré, die toch echt rechts is. Dat verbaast mij wel. En we hadden het er net met wat collega's ook over in de persruimte. Dat het een opmerkelijke ontboezeming was toch wel van Dam. Want waarom zou je dat vertellen over een speler die zojuist bij de club heeft getekend? Dat hij toch zeker niet de eerste keus was. Ook niet de tweede keus. Ja. Ik weet niet of ik het zelf had gedaan. Het is in ieder geval wel eerlijk. Zo duidelijk kunnen we ook wel zijn. En zo duidelijk kunnen we dat ook wel stellen. Hij er niet bij, Safian Touré. En voor de rest, maar daar gaan we het straks zeker over hebben. Niet al te veel wijzigingen in de basis. 11, sterker nog, maar eentje. En dat komt natuurlijk omdat Nelson Amedin geblesseerd raakt.
2: Ja, straks even de opstelling. Even terug van de nieuwe speler. Hij stond wel op het lijstje van spelers die waar FC Emmen interesse in had.
3: Jawel, ja. Iedere club in het profvoetbal heeft natuurlijk wel een lijst met spelers die ze in de gaten houden. En Touré was er zeker wel één van. Alleen, zoals gezegd, Van Dam die had bij de collega's van Dagblad van Noorden zelfs gezegd dat ze liever Arjan van der Heijden hadden gehad. Die momenteel speelt in Portugal. Die hadden ze dan willen huren voor een jaar. Hij is gewoon niet de eerste keus. Zo duidelijk is het. Zo duidelijk werd het ook gesteld door Van Dam. Maar Touré werd al wel langere tijd gevolgd door de club, dat wel.
2: Goed, we gaan zo meteen even verder praten omtrent de wedstrijd die hier aan te komen. Laten we even een muziek doen met Post Malone.

0: Post Malone, Enough is Enough. Terug naar het stadion de Oude Meerdijk in Emmen, waar Matthijs Renkema zit. Matthijs, even voorbeschouwen op de wedstrijd tegen Volendam. Wat kunnen we verwachten van FC Volendam?
1: Ja, FC Volendam is op voorhand natuurlijk een kampioenskandidaat te noemen in de keukenkampioendivisie. Vanwege een aantal geweldige spelers die ze in hun team hebben. Wat te denken van Henk Veerman, die afgelopen weekend nog maar eens 4 keer scoorde tegen FC Dordrecht. Een Reuven Niemeyer noem ik maar even. Een aanvallende middenvelder die ook wel zijn doelpunten mee kan pikken. Volendam, de heen en weer worden ze vaak genoemd. Die willen dus weer heel graag naar de eredivisie. Nadat ze vorig seizoen degradeerden. Ja, het is een ploeg die dus eigenlijk altijd een beetje pendelt. Tussen het hoogste en één na hoogste niveau. Ja, het is gewoon een kampioenskandidaat. Al zijn ze niet al te best begonnen. Het begon met een uitnederlaag 3-2 bij Jong PSV. Daarna werd er wel gewonnen van Top Os. Weer verloren de week erop bij MVV. En afgelopen weekend werd er uitgehaald tegen FC Dordrecht. Toen werd het opeens 6-1 in het Krasstadion in Volendam. Een beetje wankel dus nog de ploeg. En uit nog geen punt gepakt. En dat moet dan maar hoopvol zijn voor FCM natuurlijk vanavond. Als zij een Volendam treffen met een hele hoop kwaliteit. Dat weten we in ieder geval wel zeker.
0: Ja, Volendam momenteel plaats 10 meter onderaan beginnen en bovenaan eindigen dan andersom. Hey, je zei het al, de wedstrijd 6-1 overwinning van Volendam. Is Menno van Dam daarvan geschrokken?
1: Ja, dat heb ik hem ook gevraagd. Zeker ook met het oog natuurlijk op de eigen nederlaag van FC Emmen op bezoek bij VVV. Ze kregen er 4 om de oren. En Volendam maakte er dus 6 afgelopen weken. Dus vroeg ik Van Dam of hij zich met dat in het achterhoofd zorgen maakte over dit treffen vanavond.
2: Ja, ik was er vorige week tegen Dordrecht. Dus, en toen heeft Dordrecht Volendam ook heel goed gemaakt. Ja, en dat was ook een heerlijke thuiswedstrijd van Volendam. Ja, die hebben gewoon heel veel kwaliteit voorin. Nou ja, wij weten... Want wij hebben ook wel met Niemeyer gesproken, geïnformeerd. Dus we weten ook wat zijn salaris is. Van Dodeman precies hetzelfde. Nou, die zijn voor ons gewoon niet haalbaar. Maar dat zijn wel spelers die verschil kunnen maken. Nou, dat vind ik ook. Ze maken altijd een vierkant op het middenveld met hun aan hun linkerkant. Ze kunnen het heel breed maken, maar ze kunnen ook een extra middenvelder gaan creëren. Nou, dat is eigenlijk al wat Van der Looy altijd deed. Met, ook al in de tijd van Groningen, met dat vierkantje. Ja, en Henk is gewoon een spits. Als je hem niet in zijn voeten speelt, dan scheldt hij je verrot. Maar als je hem in zijn voeten speelt... Ja, dan gebeurt er altijd iets. En daar is het team ook wel op gebaseerd. En daarnaast vind ik het ook wel een vrij gebalanceerd team. Ze hebben twee echte sterke zessen die veel weghalen. Nou ja, en ze hebben aanvallende backs. En als daar geen druk op zit, dan gooien ze hem erin. Ja, en als Henk in de box is, dan is het altijd gevaarlijk. Dus ja, je moet ze proberen uit het 16 meter gebied te houden. En druk op de zijkant te houden. Maar je moet ook zeker gewoon lef tonen. En dat heb ik van tevoren ook gezegd. Ja, het zijn goede voetballers, maar als je die eruit... ruimte geeft, dan kan iedereen goed voetballen. Dus er moet ook een beetje dat grinta wat we hadden in het begin, dat moet er ook weer in erin, zeker morgen in zitten. En aan de bal moet je ook gewoon plezier maken.
0: Al dus het interview met Menno van Dam.

0: Easy Beats, Friday on my mind. En de man die op de maandag ook de vrijdag in zijn hoofd heeft, Matthijs Renkemaal. Die Matthijs.
1: Ja, absoluut hoor.
0: Matthijs, je hebt je voorbereiding gedaan. Ik ben heel benieuwd naar de opstelling van beide teams. En daar kun je ons alles over vertellen.
1: Ja, laten we eens beginnen met die van FC Volendam. Die treden met dezelfde elf aan als tegen Dordrecht afgelopen weekend. En dat is logisch natuurlijk, want als je met 6-1 wint, ga je niet al te veel morrelen aan die basiself. Op de goal staat daar Roy Steur. Achterin Precious Oekoe, Erik Schouten, Luca Blondo en huurling Mike Klein van Sparta. Op het middenveld, ja, ze spelen in een soort 4-4-2, vertelde Menno van Dam, de trainer van de FC Emmen. Dus dan gaan we daar maar even vanuit dat Alex Plat, Daan Huisman, Reuven Niemeyer en Nordin Boekala daar staan. Of is het Boekala? Want inmiddels zit ook collega Jan-Willem Kralen naast mij. Boekala of Boekala?
2: Boekala.
1: Boekala, oké. Okay. En dan voorin Nick Dodeman, die de assist moet gaan geven op Henk Veerman natuurlijk. De man die al 6 keer scoorde in de KKD van vorige week 4 maal. Dan de elf van FC Emmen. Ik zei het al, 1 iemand is er niet bij. Dat is Nelson Amedin. Die zijn we waarschijnlijk een paar weken kwijt naar het zich laat aanzien. Op de goal daar Sam Karsis. Ook geen wijzigingen in de defensie waar Luca Everink rechts staat. Joshua Muke en Yanis Dedelom in het hart van de verdediging. En Brian van Hoven aan de linkerkant. Op het middenveld Kasper Staring met Alessandro Hojabapur. Hij de enige nieuwe naam in de basiself van Menno van Dam. En natuurlijk Freddy Kwispel, de clubtopscorer van Emmen met 4 treffers. En dan voorin aan de rechterkant Michael Breij. Hij is dus een linie naar voren geschoven om aan de rechterkant te gaan staan. Niet zijn favoriete positie, maar hij kent de positie wel. Onder andere bij Roda JC speelde hij er geregeld. In de spits natuurlijk Jack Cooper Love en aan de linkerkant Siebrand Veldhuis.
0: Ja,
1: en dan
0: Jan-Willem
1: gaan we, denk ik. Oh, Jan-Willem Kralen.
0: Ja, ik zeg Jan-Willem Kralen wezen. Dat betekent dat we ook alles via de liveblog kunnen volgen.
1: Zeker. Jan-Willem heeft het volgens mij helemaal up and running, toch Jan-Willem?
2: Ja, ja, hij is in de lucht.
1: Nou.
0: Als jullie een kleine voorspelling mogen doen, heren. Matthijs, wat denk je dat het gaat worden vandaag?
1: Ja, ik ben eigenlijk bang dat het 1-3 gaat worden.
0: Oeh, oké. Okay.
1: Ja, okay. Ik wil de sfeer niet bederven.
0: Maar... Nou ja, dat doe je nu wel eigenlijk, hè?
1: Oh, ja, dat weet ik.
0: Maar goed, dan betekent dat Jan-Willem Kralen met een heel andere score komt.
2: Ja, ik wilde 1-3 zeggen, maar ik zeg 2-2.
0: Okay. 2-2, we gaan het 3-0.
1: En jij, Luc?
0: Ik denk dat het 3-0 wordt.
1: Ah, tuurlijk.
0: Ja, ik ga voor een stevige overwinning, want ja, vorige week die 4-0 die moet gewoon weggepoetst worden. En het thuispubliek moet gewoon een hele mooie avond krijgen. Heren, we gaan er even uit voor de plaat der platen. En ik zal me dan bij jullie terug zometeen. Dankjewel.
3: Zo 34 en RTV Drenthe.
4: FC Emmen Live.

Tot zover de voorbeschouwing voor het eerste uur. We gaan ons langzaam opmaken voor de aanvang van de wedstrijd om 8 uur. We gaan er eerst even uit voor reclame, het vroegere nieuws van 8 uur. En dan zijn we rond 4 vracht bij je terug voor de aanvang van de wedstrijd FC Emmen tegen FC Volendam. Graag tot straks.

0: klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
2: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
3: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
2: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
1: Wonen in landelijke stijl? Het Monument.nl.
4: Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazienerveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller. Financieel en fiscaal advies. Hellerenheller.nl.
5: Dit is Zo 34.
6: Het nieuws van 8 uur.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een Russische drone-aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is het hoofdkwartier geraakt van de veiligheidsdienst SBU. Bij de aanval vielen zeker 9 gewonden, zegt de burgemeester. President Zelensky zegt dat hij opdracht heeft gegeven tot een passende reactie. Dit weekend komen de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner naar Kiev voor gesprekken. Ze zouden ook naar Moskou gaan, maar dat is niet door Rusland bevestigd. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven langer vastzitten. Hun voorarrest is met 14 dagen verlengd, meldt de rechtbank in Arnhem. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op een beveiliger uit Wijchen. Hij werd in de nacht van maandag op dinsdag doodgeschoten bij een huis in Overasselt. 2 politieagenten raakten gewond. De politie heeft in deze zaak gisteren 9 huiszoekingen gedaan. Details daarover zijn niet bekendgemaakt. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Minister Van den Brink noemt dat een baanbrekend besluit. Maar over wanneer Nederland dit gaat doen, wil hij nog niet zeggen.
8: Kijk, dit is een heel diplomatiek, ook complex proces. Het gaat over afspraken met landen die met ons willen samenwerken. En in een partnerschap doe je dingen gezamenlijk. Dus bepaal je ook gezamenlijk wanneer je klaar bent om daarover te communiceren, als je de afspraken hebt gemaakt die noodzakelijk zijn.
7: Waarschijnlijk gaat het om Afrikaanse landen. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International is daar kritisch over. De 13e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door Wout van Aert. De Belg van Visma Leasebike kwam na een lange ontsnapping in Loja als eerste over de streep. En Enric Mas blijft de leider in het algemeen klassement. Het weer, in het zuiden nog wat regen. In de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Een auto. Nou, ik heb hier nog eentje voor een zacht prijsje. Uitgevoerd met remmen, stuurwiel, rubberen banden, 2 stralende koplampen, moet je kijken. Hè? En weet u wat? U krijgt van mij nog een half uur garantie bovenop. Wat dacht u ervan? Hè?
10: Ja hoor, hè. Als je echt voor het beste kiest, dan kies je voor Misker, autobedrijf Misker. Daar kom je verder mee.
11: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
12: Als ondernemer in Drenthe wil je vooruit. En dan is het mooi dat zo'n partij als Area Zakelijk er is. Met afvalinzameling door middel van rolcontainers, maar ook met milieuscans. Area Zakelijk zorgt dat mijn bedrijf klaar is voor morgen. Ja, ze hebben hart voor Drenthe en voor mijn bedrijf. Ontdek het zelf op area-afval.nl/zakelijk.
13: Kijk, bij Expert in Emmen komen alleen de echte filmfans, de keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte Expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emmen wijzer van.
3: Zo34 en RTV Drenthe.
5: FC Emmen Live.
14: Zo34. 8:05. We schakelen over naar Sportstadion Oude Meerdijk. Sporthal, wil ik zeggen. Stadion Oude Meerdijk. Voor onze collega's Matthijs Renkema en Jan-Willem Kralen. Heren, een hele goede avond.
15: Een hele goede avond. Ja, een sporthal is het niet. Gelukkig maar. Het is een ouderwets voetbalstadion. En zolang het er op deze manier nog staat, zijn wij er wel blij mee, denk ik. Want het ademt toch altijd wel een bepaalde sfeer. Het heeft wel wat. Het is een oud stadion. Maar nog steeds wel een knus en gezellig stadion. Wat jij, Jan-Willem?
16: Ja, en er zit gewoon een sporthal hè, hier achter de tribune.
15: Ja.
16: Ja, zeker gezellig. En ik ben ook benieuwd of het een beetje gaat vollopen vanavond. Wel dat er een actie is voorbereid. Want overal in het stadion, ja, met name aan de overzijde, aan de lange zijde, zijn vlaggen uitgedeeld. En die zullen zo meteen bij de opkomst wel worden getoond. Ik zie een heel klein clubje uitsupporters in het uitvak staan. En dat heeft alles te maken, Matthijs, met de kermis.
15: Ja, de kermis in Volendam, dat is een groot festijn. Dan denk ik altijd aan de kermis vroeger bij ons in het dorp. Daar kwamen dan, dat kwam er, zo'n muntenschuifmachine en er kwam een draaimolen en
16: bosauto's.
15: Nee. Zo'n hele laffe zweefmolen die niet al te hoog wilde. En er kwam natuurlijk ook gewoon geen kip op af de hele week.
16: Boksbal?
15: Boksbal ook niet. Nee, dat was
16: Kom
15: zelfs
16: van Jut?
15: Ook niet. Ik kan me niet eens herinneren dat er van zo'n schiettent was of zo. Nee, maar ja, goed.
16: Wij
15: om maar
16: wel,
15: even
16: hoor.
15: Aan te geven. Bij jullie wel?
16: Ja, zeker.
15: Nou ja, in Volendam is het ook een groot instituut natuurlijk, de kermis. Het jaarlijkse festijn. Ja, en anders hadden hier, dan hadden hier sowieso 150 supporters gestaan uit Volendam.
16: Ja, maar ik heb het idee dat het daar sowieso al aardig is gaan leven de laatste jaren. Dus 150 is dan misschien nog wel voorzichtigjes aangehouden. Volgende week tegen de Graafschap zal het in ieder geval vol zitten, lijkt mij. Tenzij beide supportersclubs een dag van tevoren een afspraak maken om te gaan vechten, zoals dat vandaag het geval zou zijn in Almelo. Wat dan zeggen de autoriteiten doodleuk op de ochtend van de wedstrijd nog. Ja, die autocombi veranderen we in een buscombi. Waardoor het uitvak van de Graafschap vanavond leeg blijft. Dat is toch zonde, want dat is een lekkere wedstrijd.
15: Zeker.
16: In de KKD. Hier raakt het Almelo on fire. Volendam iets minder, met name op vreemde bodem. Maar ik heb het idee, als ik toch de beelden van vorige week tegen Dordrecht zag, dat ze misschien wel eens net op tijd is warm zijn geraakt.
15: Ja, en dat is dan, zou dan vervelend zijn voor FCM als dat echt het geval is. Want tref je, als je Volendam in vorm treft, tref je misschien wel de beste ploeg van de KKD. Heel eerlijk gezegd, de Heracles is ook natuurlijk heel goed begonnen. Almere City heeft een goede ploeg. Maar Volendam heeft kwaliteit, dat weten we. Het andere oranje is zojuist het veld op gewandeld. En gelukkig de elf van FCM ook, waardoor we zo dadelijk kunnen gaan beginnen. Ik weet niet of het per se om 8:00 zal zijn, want er zijn zojuist allerlei rood-witte linten het veld opgeschoten. Die moeten nu door vrijwilligers eraf worden gehaald. En laten we hopen dat dat binnen een paar minuten gaat lukken. Een mooie sfeeractie van de thuissupporters van FC Emmen dus, die misschien ook wel beseffen, de supporters, dat iedere vorm van support meer dan welkom is tegen een ploeg als FC Volendam. Terwijl de opstelling van Emmen nog maar eens door de boksen schalt, gaat het publiek zich in ieder geval opmaken voor deze wedstrijd tussen Emmen en Volendam. De laatste keer dat FC Emmen wist te winnen van Volendam, dan hebben we het over 2022, maart 2022, het jaar dat FC Emmen uiteindelijk ook kampioen werd. Ze speelden tegen elkaar op een maandagavond hier op de Oude Meerdijk, een uitverkocht huis. 4-1 was uiteindelijk de meer dan duidelijke eindstand. Bij rust stond het al 4-0 zelfs voor Emmen. Dat was een legendarische avond die menig Emmen-supporter zich nog wel kan herinneren. Volendam was toen ook de concurrent. Zij zouden met z'n tweeën gaan uitmaken wie de kampioen zou gaan worden. En allebei promoveren ze dat jaar na de Eredivisie. De spelers van Emmen poseren met een shirt van Nelson Amadien.
16: Nou, dat is geen goed nieuws.
15: Dat is inderdaad geen goed nieuws. Want dat zou inhouden dat hij inderdaad weer voor langere tijd aan de kant gaat zitten. Nelson Amadine, hij viel woensdag dus geblesseerd uit op de laatste dag van de transfermarkt, waardoor Touré, zoals eerder gezegd, nog snel kon worden gehaald. En Amadine, ja, dan hoop je dat het allemaal een beetje meevalt, maar als je dan de spelers ziet poseren met het shirt van Amadine, ja, dan is dat weinig hoop voor Jan Willem.
16: Ja, dat doe je niet als iemand anderhalve maand of een week of acht eruit ligt. Dat doe je bij een serieuze blessure. En ja, zonde, want Amadine was wel weer aardig op de weg terug om de speler te zijn die zo af en toe was vorig seizoen. Bijvoorbeeld de Graafschap uit. Ja, dat is inmiddels ook alweer jaren geleden dat hij echt in vorm was. Ja, en dan begin je langzaam maar zeker bij zo'n jongen af te vragen of dat lichaam ingesteld is op topsport en op 90 minuten per week en soms zelfs nog iets vaker. Ik kijk naar het veld en zie dat de meeste slieten wel weer verwijderd zijn. Hoewel daar in de linkerhoek nog wel wat werk aan de winkel is. Er is ook een soort lijn gespannen tussen de tribunes bij de open hoeken. En met name daar blijven die slieten flink aan hangen. En zelfs wat hogerop in de lichtmasten lijken die slieten nog even vast te zitten. Maar die waaien dan zometeen ongetwijfeld het stadion wel weer uit. We hoorden berichten over 12, 13 uitsupporters, later over 30. Nou, dat laatste lijkt mij eerder het geval. Maar meer dan 30 zijn het er ook echt niet. Terwijl het voor de rest aardig vol zit als ik om me heen kijk. En de aftrap is ook gedaan, verricht door FC Volendam met dus aanvoerder Veerman in de spits. Daar komt ook direct een bal richting de 16 meter van Emmen. Maar die is heel simpel voor Kassis.
15: Waardoor SCM voor het eerst de bal heeft, nu via Joshua Muke. Wat valt op? Nou, dat Volendam direct hoog druk zet. Met inderdaad Dodeman en Veerman als de twee meest vooruitgeschoven posten. En daarachter vier middenvelders, waarvan Reuven Niemeyer, die nog één jaar bij SCM speelde op huurbasis, was dat de meest aanvallende zal zijn. De nummer 10 van Volendam scoorde vorige week weliswaar, maar miste ook een dot van een kans. Die had jij nog gemaakt, Jan Willem?
16: Ja, ik heb hem gezien, ja.
15: Voor open goal?
16: Ja, voor open goal. Ja, hij zei zelf heel hard dat hij werd aangeraakt. Hè. En ik begreep dat ze binnen de selectie van Volendam alle beschikbare camera-standbeelden zo'n beetje af waren gegaan om daar dan bewijs voor te vinden. Maar het kwam er toch uiteindelijk op neer dat het vooral een dikke fout was van Niemeyer in een verdere galavoorstelling. Want ja, Veerman, al die doelpunten. Maar als je die doelpunten dan eens op een rijtje zet, dan zaten er echt een paar parels tussen, zeg.
15: Zeker. Dat hakje was geweldig. Hij zei zelf daar heel nuchter over. Ik kon niet veel anders dan een hakje. Maar om dan ook nog eigenlijk in de bovenhoek te hakken, om het zo maar te zeggen. Ja, kijk, dat kon ik dan weer niet.
16: Kijk, wij zijn blij als we zo'n bal raken zonder de benen te breken. En hij geeft zo'n hakje dan ook nog eens wat hoogte mee. Ja, schitterend.
15: Ja, is een geweldige speler, Henk Veerman. Zeker voor dit niveau, de keukenkampioen divisie.
16: Zachte voetjes.
15: Zachte voetjes, dat zegt Hans Kraaij altijd over hem. Als je hem zo ziet lopen, zou je het niet direct in hem vermoeden. Maar er zit ontzettend veel gevoel in de beste man. Hoe dan ook, FC Emmen heeft inmiddels een vrije trap halverwege de helft van Volendam. En Michael Breij gaat die voor de goal brengen. Voorzet dus, een afdraaiende, wordt daar weggekopt door een van de Volendammers. En uiteindelijk door Precious Ugwu wat verder gebracht. Maar opgevangen door Emmen op de helft van Volendam. Veldhuis naar de linkerkant, daar staat Muke nu als een soort linksbuiten. Die zal ook wel denken, hoe ben ik hier verzeild geraakt. En uiteindelijk strandt de aanval van FC Emmen doordat die bal over de zijlijn gaat. Volendam mag gaan gooien. En doet dat met Precious Ugwu. Hij vorig jaar al overgenomen van Ajax, de rechtsback, gooit hem een beetje in het niets. Want zomaar opgevangen door FC Emmen, dan verliest Veldhuis hem wel weer snel. En Ugwu maakt hij een overtreding, trekt daaraan het shirt. En daar heeft Ugwu wat last van blijkbaar, want Veldhuis heeft daar ook zijn hoofd geraakt. Maar zijn teamgenoten, de teamgenoten van Ugwu, die hebben in ieder geval niet zoveel medelijden met hem dat ze even wachten. Want de bal rolt weer en is in het bezit van FC Volendam. Ben zeer benieuwd wat voor soort wedstrijd het wordt. Menno Verdam had het over lef tonen, grinta. Dat is iets waar hij veel op hamert, op die term die je vooral in het wielrennen vaak hoort. En nu is FC Emmen eruit aan de linkerkant. Jack Cooper Love, de 16 meter in Blondo voor zich. En dan komt hij niet aan voorbij aan Luca Blondo, waardoor Volendam weer mag overnemen. Dat is jammer, want er lag heel veel ruimte en Cooper Love was al in de 16 meter van Volendam. Maar kan er uiteindelijk geen kans uitkrijgen. Ingooi voor de bezoekers, waar het dus kermis is en waar we dus van weten dat de 30 man die in het uitvak staan of zitten thuiskomen en zien dat het hele dorp straalbezopen is waarschijnlijk.
16: Ja, die hoeven eigenlijk de tent dan niet meer in te gaan, hoewel ik ook wel begreep dat het echte zwaartepunt van het feest juist wat later in het weekend lag. Misschien zelfs wel op de maandag. En dat is dan zo'n dag waarop de spelers onder leiding van Henk Veerman wel lijken te kunnen aansluiten. Volendam nu via die rechtsback, via Oekwoe. Het staat allemaal een beetje stil. Veldhuis ook eventjes terug. Hij dus opnieuw in de basis en weer geen Abdoulatif. En zo speelt Volendam die bal op rechts even. Van voet naar voet. FCM echt wel heel ver terug nu trouwens. Met alleen Cooper Love. Ja, zo'n beetje tussen de middenlijn en de 16 meter lijn. Lange bal dan weer van Volendam. Maar opnieuw de man in het geel. Sam Karsis.
15: Ja, Karsis dus. Hij hield dit seizoen nog maar één keer de nul. Dat was direct in de allereerste wedstrijd. Tegen Rode JC. Het werd 1-0. Daarna ook wel wat kritiek hoor. Op de huurling van FC Twente. Die wat Menno Verdam in ieder geval betreft de onbetwiste nummer 1 is van dit FC Emmen. De voorkeur geniet boven Dirk Baron en Kevin Norder. Maar nou, er moet toch wel bij gezegd worden dat het nog niet heel fantastisch is geweest met de jonge doelman, Karsis dus, in wie bij FC Twente toch wel een keeper wordt gezien, mogelijk voor de toekomst. De oude Meerdijk schreeuwt om een vrije bal als Jack Cooper Love in zijn rug wordt geduwd. Maar volgens mij was dat een schouderdeel. Je ziet de scheidsrechter van dienst het allemaal goed. Dat is Martijn Vos. Hij floot daar niet voor, fluit nu wel voor een overtreding van Kwispel op Blondo, als ik dat zo goed zie. Vrijbal dus voor Volendam halverwege de eigen helft van de Volendammers. Er is nog niet echt wat gebeurd in deze openingsfase. Misschien een beetje de kat uit de boom kijken van beide ploegen, of in ieder geval van FC Emmen. We zagen zojuist dus dat wanneer Volendam aan de bal is, zij ook echt heel ver terugplooien. Heel verdedigend gaan staan in het lage blok, waarin de voorbereiding door FC Emmen veel op getraind is. Laten we eens kijken hoe dat vandaag uit gaat pakken tegen een van de betere ploegen dus wel van de competitie. Ik zag dat de bookies FC Emmen als lichte favoriet hadden voor deze wedstrijd. En ja, dat verbaasde mij toch wel, Jan Willem. Want
16: ja, dat zegt iets over hoe Emmen er dan dus toch blijkbaar op staat. In ieder geval voor de buitenwereld. Hier is wat ruimte voor Everink. Die komt met een bal richting Cooper Love. Maar daar wordt hij weggekopt. Veldhuis er snel bij. En Breij nu toch even helemaal in de as gekomen. Verovert de bal echt weer voor Emmen. Dat speelt met Veldhuis naar Van Hoven, de linksback. Twee snelle gele kaarten. Nu voorlopig nog niet. En via Veldhuis en uiteindelijk Oekboe komt er dan ook de eerste corner voor FC Emmen. Ja, op papier staat Breij rechtsbuiten. In de praktijk zal dat vast iets anders zijn. Zeker ook omdat Everink niet echt een directe tegenstander als linksbuiten lijkt te hebben. Geen echte linksbuiten tegenover Luca Everink. Dit is slim gedaan. Randje 16 meter is het. Staring doorkoppen en Veldhuis de lat zegt. Wat een slimme variant met Staring die de bal voorgeeft. Veldhuis die tussen de doelman en Staring staat en de bal achterover kopt. Boven Steur de lat raakt. En daar was FC Emmen heel dichtbij.
15: Och, och, och. De kleinste van het veld. Een beetje, denk ik, Sybrand Veldhuis die daar verlengt met zijn kruin. En de lat vindt. Dat was inderdaad een uitstekende variant van FC Emmen. Daar trainen ze ook veel op dit seizoen. Ik weet niet of dat vorig seizoen ook zo was. Want vorig seizoen waren de meeste trainingen waar wij als pers vlak voor de wedstrijd bij waren na een kwartier besloten. Dat is tegenwoordig niet meer het geval. Waardoor wij onder andere twee weken geleden hebben kunnen zien dat Emmen veel op varianten traint. Bijvoorbeeld bij hoekschoppen, maar ook bij vrije trappen. En deze hoekschop was heel duidelijk ingestudeerd. Kort genomen door Breij, of kort genomen in ieder geval laag. Na punt 16 waar Staringen uitstekend inbracht, moet gezegd. En het verlengen van Veldhuis, die niet zo heel veel fout doet. Sterker nog, ik denk dat hij niet heel veel anders kon dan de bal toucheren met de bovenkant van zijn hoofd. En helaas voor hem op de lat. En dus geen openingstreffer voor Emmen. Nog steeds 0-0. En de vrije trap nu voor Volendam, dat nog geen enkel wapenfeit achter hun naam heeft staan. Maar nu wel een metertje of twee voor de middenlijn de vrije bal mag gaan nemen. Dan is het natuurlijk kijken naar Henk Veerman. Die bij Joshua Muke staat als aanspeelpunt. Maar een lange bal wordt er niet voor gekozen. Eerder het terugspelen naar Blondo. Daar zit de vinnige Veldhuis hem goed op de huid. Kwispel gaat nu ook door met jagen. Emmen wat naar voren. Kwispel als de grote aanjager. De bal bij doelman Roy Steur. En die moet hem dan lang geven. Richting Dodeman. En D.D. Lom zit daar goed tussen. Dat is goed gedaan hoor door Emmen. Eerst het druk zetten. En dan het onderscheppen van die bal. Nu een snelle aan van de linkerkant. Wordt onderschept. En ook afgefloten. Want Jack Coupeloor schijnt een overtreding te hebben begaan. Op Luca Blondo. Dus nogmaals reden voor Martijn Vos om de vrijbal te geven aan de FC Volendam in dit geval. Volendam dat ook weer begint aan een nieuwe aanval.
16: Ja, inderdaad. En nu zien we wel dat Alex Plat, die dan op papier als linksbuiten staat, wel dicht bij Veerman komt als de bal bij Volendam nog in de achterhoede is. Daar gaat Oekwoel weer lopen aan die rechterkant. Maar is de blik van Dodeman gericht op de 16 meter. Hij, de assistkoning van de keukenkampioendivisie, lijkt op voorhand na zijn terugkeer bij Volendam een gouden koppeltje te kunnen gaan worden met Veerman, zoals hij de ballen al veel vaker voor lange, grote spitsen klaarlegde. Geen speler die veel scoort over het algemeen. Ook niet eentje die de stap naar de Eredivisie echt heeft kunnen maken. Maar in de top van de KKD eigenlijk altijd weten uit te blinken. Al zou de wedstrijd rechtsbuiten vaak er gewoon op snelheid langs en die bal dan met het rechterbeen voorgeven. Niks niet. Een goede been aan de verkeerde kant of andersom. Maar echt ouderwets. Ja, ik hou er wel van. En het werkt blijkbaar. Dit is D.D. Lom. Die kijkt en die ziet Veldhuis wel gaan. Daar zit Oekwoel tussen. Dan is er misschien een omschakelmoment met deze Huisman. Daan Huisman. De middenvelder Oekwoel weer naar Dodeman. En probeert het wel, maar komt er niet langs. Bij Jannis D.D. Lom.
15: En dus de doeltrap voor FC Emmen. Ja, zo heel veel is er dus nog niet gebeurd. Op die bal de lat van Veldhuis na. 11 minuten staan er op de klok. En nou, dan denk ik dat positief te noemen is, in ieder geval Jan-Willem, dat FC Emmen niet zo begint als FC Dordrecht vorige week tegen Volendam.
16: Ja, toen ging het even anders. En oh, Brian van Hoven. Oh, die wordt hard geraakt. Ja, die wordt geraakt. Het leek me ook wel even stevig in ieder geval. Want Van Hoven heeft ook wel last, maar gaat weer staan. Op de linker enkel wordt hij geraakt door Dodeman. Van Hoven die twee keer niet helemaal lekker begon aan de wedstrijd. Ja, sommige trainers zeggen dan ja, dat heeft de ploeg dan nodig. En even laten zien waar je staat. Maar als je binnen 10 minuten op geel komt, dan heb je daar gewoon weg. Heel lang last van, zeker als je dat venijn in je spel ook gewoon nodig hebt. En zo'n speler is Brian van Hoven natuurlijk wel. De bal is bij Emmen in de aanval. Dit is wat te makkelijk, denk ik, van Veldhuis. Maar het antwoord van Vos is nee. Want de vrije trap voor de Vries aan de linkerkant komt er alsnog. Veerde wel heel hard terug toen hij tegen zijn directe tegenstander opliep. Maar de vrije trap is er wel voor Emmen. De vorige bal kwam vanuit de hoek. Leverde een dikke kans op met die bal op de lat. En nu ligt de bal wat meer richting de dugouts. Maar is het weer Michael Breij die erachter staat.
15: Ja, Michael Breij gaat hem dus weer voorgeven. Zoals we dat ook al in een van de eerste minuten zagen. Toen aan de rechterkant van het veld. Nu aan de linkerkant ook wat meer naar de zijkant. Wordt een inswinger dus. Terwijl ik zie dat Vincent Karoes. Ja, dit is ook wat hoor. Ja hoor, applaus. Want Michael Breij die heeft hem 10 centimeter te ver naar voren gelegd. En moet hem dan toch even herstellen. Nu dan de voorzet van Breij. Kan dan bij de eerste paal worden weggekopt door een Volendammer. Van Hoven vangt hem op. Emmen met alle veldspelers op de helft van Volendam. Geldt ook voor de bezoekers. Alleen dat buiten ze niet lekker uit. Want uiteindelijk moet die bal via Van Hoven weer terug naar Karsis. Lange bal richting Jack Cooper Love. Precious Ugwu wint daar het duel. En brengt hem meteen naar voren naar Niemeyer. Die stuit op Veldhuis. Goed verdedigend werk. Maar Volendam kan wel verder. Huisman nu. Hij zoeken. Maar vindt niemand voorin. Dan gaat hij dus even terug naar Erik Schouten. En Schouten vindt Luca Blondo. En zo is de bal ook weer aan de rechterkant bij Precious Ugwu.
16: Ja, Blondo, ook zo'n speler uit de eigen jeugd. Een achternaam die je in het Palingdorp niet zo heel vaak zult tegenkomen. Maar een goede jeugdopleiding, veel talent in het dorp. Met ook een amateurtak, RKV Volendam, dat in de tweede divisie speelt. Met zo'n beetje allemaal eigen jongens. Terwijl dit voordeel is en Veldhuis deze bal kan binnenhouden. Tot op afgrijzen van Erwin van der Looy. Veldhuis houdt dan even in. Dit is wat kort op Michael Breij. Maar die houdt het balbezit wel voor de Zuidoost-Drenthe. Michael Breij weer naar DD Lom. En dan is de schwung wel weer uit deze tegenstoot. Maar Emme blijft rustig spelen. Breij weer naar Veldhuis. Met nu Dodeman tegenover zich. Veldhuis naar zijn linkerbeen. En dit is wat te makkelijk. Dit is stevig van Michael Breij. Maar het is ook de bal. En dus kan Hojabapur door naar Van Hoven. Die geeft hem in één keer de 16 meter in. Heel ver achterin is nog Luca Everink. Er zit misschien wel wat in met Staring nu. Met Michael Breij en met weer Everink. Nu dan wel de voorzet. Ja, dat probeert hij wel. De man overgekomen van Go Ahead Eagles uiteindelijk. En dit is net geen corner, maar wel een ingooi tegen de cornervlag aan.
15: Ja, ingooi dus voor SCM aan de rechterkant van het veld. Voor het mager gevulde uitvak. Met FC Volendam supporters. Zij die toch een wedstrijd van het vlaggenschip van Volendam verkiezen boven de eigen kermis. Er is gegooid door Everink naar Muquet. Muquet weer terug naar Everink. En die bal is te hard voor Breij. Maar dat komt ook omdat er een Volendammer tussen zat. En dus wordt het een hoekschop voor FC Emmen. De derde uit mijn hoofd. Of de tweede. Kijk naar Jan Willem, die weet het ook niet helemaal. Michael Breij laat het in ieder geval aan Van Hoven. Want die kan hem met de linkervoet gaan indraaien. Vanaf de rechterkant zal de linksback dat gaan doen. Dan gaat Michael Breij er nog wel bij staan. Eventueel voor een korte variant. Nick Dodeman is mee om daar te verdedigen, daar in de hoek. Maar ik denk dat Van Hoven hem toch in één keer voor gaat geven. Ja, de lengte is van Volendam, maar toe maar. Van Hoven, de bal is heel eenvoudig voor Roy Steur. De doelman van de Volendammers, wiens broer inmiddels in Engeland speelt bij Newcastle. Sean Steur is natuurlijk voor, wat is het, bijna 30 miljoen denk ik, vertrokken van Ajax naar Newcastle United. Waar hij zijn minuten mag maken. Maar natuurlijk ook moordende concurrentie heeft. En Roy Steur laat zien waarom hij de doelman is. En niet de speler van de familie. Want deze bal in de diepte gaat heel makkelijk over de zijlijn. Waardoor Emme de bal weer heeft. Emme heeft een soort van controle, zeg ik. Terwijl de bal wordt ingeleverd door DD Lom. Dan een steekbal. Dodeman. En dan is Karsis op tijd. Dat doet hij goed. De huurling van Twente. En dan blijft die bal zelfs nog in. Als Sybrand Veldhuis naar beneden naar achter is gelopen om hem in te houden. Kasper Staring gevonden onder druk. Ja, die zegt ook tegen Veldhuis. Dat is geen hele handige bal. Ingooi is er voor FC Emmen. Aan de linkerkant met Van Hoven. Terwijl Van Dam, Jannies DD Lom, toch even de wind van voren geven. Want die leverde daar de bal wel heel slordig in. Waardoor Volendam toch echt een mooi moment had om uit te breken. En Nick Dodeman zomaar voor Karsis opdook. Maar zoals gezegd, Karsis kwam snel uit zijn hok. Moest hem hebben. Had hij hem niet, dan ging of Dodeman neer of was het gewoon 0-1. En gelukkig voor FC Emmen had Sam Karsis de bal. Nu komt Volendam door de as. Veerman. En daar is Karsis weer op tijd. En geeft hij nog maar een keer zijn verdediging ervan langs. Want dat ziet er allemaal niet heel goed uit. Ja, Karsis is twee keer op zijn kievive. En dat is maar goed ook. Want anders zou Volendam toch echt veel gevaar kunnen stichten. Ja, net op het moment dat ik zei dat FC Emmen controle had. Dus twee hachelijke momenten voor de ploeg van Van Dam. Nu met Brian van Hoven. Emmen zoekt weer naar een aanval. DD Lom even naar Muquet. Iedereen op de helft van Volendam, nu naar Everink. En Volendam is dan ook niet te beroerd om helemaal terug te plooien. En zo doen beide ploegen eigenlijk een beetje hetzelfde als de tegenstander aan de bal is. Namelijk met heel veel man achter de bal afwachten wat de tegenstander gaat doen. Karsis heeft hem, de doelman van Emmen. En zoekt nu aan de linkerkant naar Van Hoven en vindt hem ook. Van Hoven combinatie met Kwispel, maar hij krijgt hem niet terug. Kwispel wel voorbij Blondo, maar dan staat Precious Oekboe die dan weer van de bal wordt gezet door Veldhuis. Maakt ook vandaag weer een goede indruk. De linksbuiten van FC Emmen. Het is niet zijn favoriete positie. Hij is toch meer een aanvallende middenvelder, vindt hij zelf. Nu de bal van Karsis door Breij verlengd. Via de rechterkant en Koepelov weer terug naar Luca Everink. Hier zit wat muziek in. Breij, combinatie. Koepelov zelf schieten. Niet onhandig of niet onaardig, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk is het een rolletje voor Roy Steur. Dat was een aanval waar wat muziek in zat. Jack Koepelov vindt dan net de doelman van Volendam. Die direct weer aan een opbouw begint met Blondo. En Oekboe, dat was de bedoeling althans. Maar de bal gaat over de zijlijn. Ingooi voor FC Emmen. Er komt wat meer leven in deze wedstrijd. Waarin nog niet zoveel gebeurde in de openingsfase. Maar nu dus wat momentjes over en weer. Luca Everink aan de rechterkant heeft daar Klein tegenover zich. Waardoor hij even terug moet en uiteindelijk Muke vindt. Muke zal helemaal terug moeten naar Sam Karsis. Die al heeft bewezen een aardige trap in huis te hebben. Bij Jong Ajax gaf hij bijvoorbeeld een assist op Jack Koepelov. En nu zoekt hij Veldhuis. En die had hij ook kunnen vinden. Waar het niet dat Veldhuis die bal niet goed aanneemt. En dan een overtreding maakt op Oekboe. Gaat ook wel heel gretig naar de grond. Die lange verdediger van Volendam. Die na een klein zetje van Veldhuis als aangeschoten wild daar bij de cornervlag het gras op zoekt. Ja, wat maken we ervan, deze openingsfase, Jan-Willem? 20 minuten exact op de klok, 0-0 de stand. Wat vind je ervan?
16: Ja, wel aardig, met name die aanval net hoor. Want die begint gewoon bij Karsis en gaat onder andere via Michael Breij dan naar Cooper Love. Die bij dit soort kansen, waar hij toch gewoon in de 16 meter vrij kan draaien en op doel kan schieten. Ja, waar hij toch wel met iets meer peper mag uithalen wat mij betreft. Het is toch nog net iets te vaak dan te slap. En ook nu weer een rolletje in de handen van de doelman. Oekwoe namens Volendam. Met een gelukje heeft hij hem weer. Dan moet je gaan uitkijken. En dat doet Emme. Daar is nog Reuven Niemeyer. En dan gaat hij er niet in. Zeg. Hoi, hoi, hoi. Hij gaat er niet in. En dat mag een klein wonder heten. Ook omdat Karsis er met zijn arm aan zit. Die bal dan een hele rare karambol krijgt. En via de binnenkant van de paal eruit vliegt. Maar nu komt Emme alweer.
15: Ja, met Sybrand Veldhuis. Hier ligt wat ruimte. Sybrand Veldhuis richting de 16 meter. Nou, schiet dan zelf, jongen. Nee, dat durft hij niet aan. Naar de rechterkant naar Koepelov. Houdt hij hem binnen of houdt hij er een hoekschop uit? Dat laatste is het geval. Aan de rechterkant van het veld. Ja, hachelijk moment. Nou, wat heet. Hele grote kans voor Reuven Niemeyer. Moet uiteindelijk met buitenkant rechts schieten. Dat doet hij snel. Daar zit Karsis er nog net aan. Met, ik denk niet eens zijn hand, maar met zijn onderarm. Waardoor die bal inderdaad een rare karambol krijgt. Dat zeg je goed, Jan-Willem. En tegen de paal aangaat. Binnenkant van de paal. En dan is het denk ik Muke die hem nog weg kon halen. Nu dus aan de andere kant de hoekschop voor Emmen. Ja, dat heeft tot nu toe één keer gevaar opgeleverd. Toen was het met een variant uiteindelijk via Veldhuis op de lat. Nu vanaf de rechterkant dus. Michael Breij, de hand gaat in de lucht. De lengte is voor Volendam. De bal richting de tweede paal. En dan wordt hij toch nog gekopt door TD Lom. Nu weggehaald door Volendam. En Staring brengt hem wel weer in, maar die is voor Roy Steur. Die niet wordt lastiggevallen door een aanvaller van FC Emmen. Waardoor Volendam in ieder geval aan een kans tegen ontsnapt. Ja, de wedstrijd komt dus een beetje los. Met zojuist een dot van een kans voor Reuven Niemeyer. En het geluk aan Emmer zijde dat die bal er dan net niet ingaat. En van de lijn kan worden gehaald. Roy Steur aan de bal. De doelman van Volendam. Hij vindt Luca Blondo. En de centrale verdediger van Volendam gaat rustig richting de helft. Emmen vindt Huisman. En Huisman vindt op zijn beurt daar Erik Schouten. Hij weer terug in Nederland. Nadat hij bij Terrassa CF heeft gespeeld. Als ik mij niet vergis. Een ploeg uit... Hoe heet dat? Andorra zelfs. Terwijl nu de bezoekers in de aanval zijn. Maar dit een... aanval van niets is, of in ieder geval niets oplevert. Lange bal van Karsis verlengd op Breij. Dan een beetje onhandig teruggespeeld door Erik Schouten naar Roy Steur. Maar die komt daarmee weg, de doelman van Volendam en dus ook Erik Schouten. Nu aan de andere kant alweer, op de helft van Emmen. Is daar de combinatie met Henk Veerman. Die zoekt Reuven Niemeyer, die vindt hem ook. En daar aan de linkerkant ja, is het buitenspel. Dat is scherp gevlacht, goed gezien. Waardoor de goal van Alex Plat niet doorgaat. Ik denk dat Reuven Niemeyer hem beter op rechts had kunnen geven. Nick ja. Dodeman, want die stond geen buitenspel daar. In plaats daarvan koos hij voor Alex Plat, die weliswaar raak schiet in de linker benedenhoek. Maar ook ziet dat de grensrechter van dienst, volgens mij meer dan terecht, voor buitenspel heeft gevlaagd. De wedstrijd is open, Jan Willem.
16: Ja, zeker weten. Maar Volendam wordt wel wat sterker. En dus tijd voor Emmen om bij te schakelen. Hier naar Michael Breij, Everink niet. En ook Cooper Love niet, omdat die bal veel te hard is. Dan schiet Steuren weer heel ver de helft van Hemmel op. En moet Cassis zijn hok uit om die bal weer naar voren te rammen. Maar die raakt hem nu een keer helemaal verkeerd. Bal weer over de zijlijn. Vlak over de middenlijn waar het ook weer lekker druk is bij het horecapunt. Een mooie rode gloed boven het stadion. Rood-paarsig zo'n beetje. Ja, als je niet voor het voetbal komt, dan kun je altijd nog daarvan genieten. Als Volendam de bal achterin heeft, de opening lijkt me wat lastig voor Oekboel. Maar de aanname op de borst is goed. Dan is Van Hoven daar wel bij. En ook voor Blondeau is daar weinig tijd. En hoe hij het doet, doet hij het. Maar Veerman krijgt hem bij Dodeman. Dodeman naar Alex Plat. Die kijkt wel naar zijn opties. Het wordt Veerman, randje 16 meter. En het schot van de spits met links vliegt uiteindelijk anderhalve meter langs de kruising. Maar daar was hij dan voor het eerst, Henk Veerman.
15: Ja, geslepen hoe hij dat deed, hè, in dat duel waarin hij even Jannis Dedelom een klein setje geeft. Dat is te weinig voor een overtreding. Maar vervelend is het wel. En dat maakt dat Veerman daar de bal kon verlengen naar Dodeman. En daarin zie je de geslepenheid van Henk Veerman. Maar gelukkig is het schot wat hij even later produceert niet al te gevaarlijk. Emmen heeft wat ruimte voor een aanval aan de rechterkant met Michael Breij. Plat bij zich. Nu vindt hij Everink. Everink dan maar snel voorzetten. Maar de bal geblokt door Klein. Waardoor Emmen weer even achteruit moet. Maar wel met veel mensen op de helft van Volendam. Muke, rechterkant. Daar is Breij weer. Breij nu naar binnen. Everink kan verlengen. Oh, voorlangs. Snel geschoten door de mee opgekomen rechtsback van FC Emmen, Luca Everink. En dat scheelt niet zo heel erg veel, hoor. Dat doet hij goed. In één keer maar je geluk beproeven. En dat levert bijna een doelpunt op voor FC Emmen. En dan was het dan toch Luca Everink geweest die FC Emmen op 1-0 had kunnen zetten. Ja, zoals gezegd, de eerste fase van de wedstrijd niet echt kansen gezien. En nu steeds meer ruimte over en weer. De wedstrijd komt echt los hier op de Oude Meerdijk, waar het goed toef is. Het is heerlijk voetbal weer, ook lekker weer om te kijken. Van Hoven verovert daar de bal. Sybrand Veldhuis de 16 meter in tegenover Blondeau. Schaar en dan Veldhuis. Uiteindelijk probeert hij er nog met een sliding bij te komen en komt hij net te kort. Was daar Blondeau wel voorbij, maar niet ver genoeg om ook echt een schot te produceren. Dat is jammer. Veldhuis na goed veroveren van Brian van Hoven. Had hij er meer mee kunnen doen? Vraag het me af.
16: Ja, lastig. Lastig. Ik denk dat het wel mooi is dat hij er bijna voorbij is. Je hebt hem gesproken gisteren, Sybrand Veldhuis.
15: Ja.
16: Is dat voor jongen?
15: Terwijl er een golf van opwinding door het stadion gaat. Omdat de scheidsrechter Vos fluit voor wat assistentie. Of in ieder geval even te kijken bij Klein, de linksback van Volendam die daar op de grond ligt. Ja, wat is dit voor jongen? Sybrand Veldhuis. Nou, het komt op mij over in ieder geval als een leuke knaap, laat ik het zo zeggen. Iemand die heel tevreden is over de seizoenstart. Hij kwam natuurlijk van de Cambuur jeugd, Cambuur onder 21. Maakte weliswaar zijn debuut voor de hoofdmacht. Een aantal minuten ging het om, maar ervaring, echte ervaring in de KKD had hij nog niet. Dus is hij blij met het feit dat hij nu al voor de vijfde keer op rij start. Het is een jongen die komt om minuten te maken. Blij is met de ervaring, blij is met hoe het nu gaat. Natuurlijk ook graag op het scorebord zou willen komen, maar alles op zijn tijd. Ja, hij is nog maar 20, binnenkort wordt hij 21, zag ik. In de week van Rode Markt trouwens, doe hem even wat je wil.
16: En, in de week van ACV Hogeveen.
15: Ook, ja. Ja, ACV Hogeveen. En nu is hij aan de bal en geeft hij een vroege voorzet die heel makkelijk kan worden verwerkt. Nou, ik denk dat Veldhuis een uitstekende jongen is voor zo'n team. Ook omdat hij niet op al te veel rekent. Hij is blij met wat hij krijgt. Ja, hij doet gewoon zijn stinkende best. En dat kunnen we iedere wedstrijd zien. Nu ook aan de linkerkant is hij er even voorbij. Geeft hij een voorzet die wordt geblokt. Maar Emmen blijft in balbezit. Al moet er wel een stukje terug met Luca Evering.
16: Ja, de man van de knal zojuist. Staring is ook veel aanspeelbaar nu ook. Jabberpoer komt nog niet echt veel in het spel voor, als je het mij vraagt. Het gaat toch veel via Staring, maar ook deze Michael Breij, ja, hoewel die dus rechtsbuiten staat opgesteld, komt vaak in de opbouw aan de bal. Ook nu weer combineert hij wel even met de Jabberpoer. Korte paasjes van de Canadees en dan gaat het weer naar de rechterkant. Is het klaarleggen wat Evering lijkt te doen? Geeft hij hem toch weer terug aan Staring, Breij. Ja, Emme probeert gewoon rustig te combineren. Heeft het geduld om te zoeken naar de juiste optie, zeg ik dan. En dan zien we Staring een verkeerd balletje geven. Zo in de handen van Steur. Dan moet Dedelom alweer uitstappen op Dodeman. En is dit allemaal wat te wild in de rug van de rechtsbuiten van Volendam. Komt ook Van der Looy zich daar even melden en even zeuren. Naast scheidsrechter Vos. Ja, nou, volgens mij valt het ook allemaal wel een klein beetje mee. We voetballen gelukkig weer. Het gaat weer via Blondeau naar Steur. Het mopperen van Van der Looy gaat nog even door ook richting de vierde man. En ook Robert Muren doet daaraan mee. Ja, de spits van Welleer is nu een van de assistenten in het Vissersdorp. De bal nog altijd bij Volendam. Inmiddels opgeschoven tot aan de middenlijn. En zo gaan we ook richting het eerste half uur. Is Oekwoe hier slordig en neemt Cooper Love over. Cooper Love kan gaan lopen met de bal. Moet hem nu gaan geven. Dat doet hij op Freddy Kwispel over een middenvelder die we nog niet hebben gezien gesproken. Daar is hij voor het eerst. Maar het paasje van Cooper Love is net iets te hard.
15: Hij is wel snel, hè, Jack Cooper Love.
16: Ja, als hij aanzet. Dat zag ik ook al in die oefenwedstrijd. Toen die scoorde uit die doeltrap.
15: Ja.
16: Je herinnert je het nog wel. Toen ook twee man in de achtervolging. Dan lijkt het eigenlijk te ver, die sprint richting de goal. Maar hij bleef ze allebei voor. En ook nu is hij pijlsnel vertrokken.
15: Ja, en Jack Cooper Love is natuurlijk een harde werker. En dan kun je zeggen, ja, harde werkers hebben wat. Nee, je moet goede voetballers hebben, dat is zeker waar. Terwijl Emmen nu in aanval is, Jabberpoer, daar is Jack Cooper Love. Dat is de rug naar de goal, dus even terug. Evering de voorzet en daar bij de tweede paal Kwispel. Maar die krijgt hem niet onder controle, dat is jammer. Want dan zat er wellicht wat in. Voor de middenvelder die al vier keer scoorde. Nu Volendam slordig in de opbouw. Dat gebeurt ze vaak, zeker daar aan de rechterkant. Veldhuis, ja, dat is jammer. Heeft die bal er niet onder controle. Dan gaat hij over de zijlijn. Ingooi voor Volendam. Ruim een half uur nu gespeeld. En de bezoekers in het oranje mogen gaan gooien daar aan de rechterkant. Precious Oekwoe. En we hadden het over Jack Cooper Love, een harde werker dus. Die ook vaak nu in een wedstrijd als deze samen met Veldhuis de opbouw verstoort daar aan de rechterkant. Waardoor Oekwoe het moeilijk heeft. En vaak die bal verliest. Nu ook weer een bal in het luchtledige. Opgevangen door Muke. Die brengt hem terug naar Karsis. Het jagen van plat. Maar Karsis vindt heel makkelijk Evering. En die heeft ruimte aan de rechterkant om op te stomen vanaf eigen helft. Nou, zet de turbo maar aan dan. Evering. Breij bij zich. Beetje achter de man gespeeld. Waardoor er wat tempo uit deze aanval is. Breij nu weer terug naar Hojabapur. Hojabapur moet ik zeggen. Gaat naar binnen. Vindt Michael Breij aan de rechterkant. Breij naar Evering. Die heeft tijd en ruimte voor een voorzet. En doet daar helemaal niets mee. Dat is erg slordig van Evering. En dus de overname van Volendam met Blondeau en ja, een heerlijk ingreep van Jack Koepelhoff.
16: Dat werkt hij toch hard, hè?
15: Ja, dat werkt hij toch heerlijk hard. Ja, nou ja, ik vind het wel mooi om te zien natuurlijk. Het is zeker niet de beste spits van de KKD.
16: Nee, maar niet elke spits trekt even dit sprintje om aan de zijlijn die tackle eruit te gooien. Dat is gewoon zo.
15: Zeker weten, en dat doet hij goed. En daarom past hij, denk ik wel, bij deze ploeg. En nou ja, toch ook alweer drie erin liggen dit seizoen. Dus dat is helemaal niet zo gek voor Cooper Love. En ik zie bij Volendam nu ook weer een bal van Roy Steur. die doelman van de bezoekers.
16: Ze weten het niet meer.
15: Ik kan me niet voorstellen dat Van der Looy heel tevreden is over het eerste bedrijf van zijn ploeg. Zeker als het op de opbouw aankomt. Staring, handige bal tussendoor naar Muké, waardoor hij ruimte heeft. De centrale verdediger met grote passen. Everink rechts van hem. Die krijgt hem nu ook achter de man. Ja, slordig. Dan naar Ojabapur. Goed weggedraaid. Ojabapur naar Breij. Breij in de 16 met de rug naar de goal. Twee man bij zich. Teruggelegd naar Everink. Everink zoekt naar de tweede paal. Daar krijgt Veldhuis de bal ook wel. Maar heeft hij Oekwoe tegenover zich. Komt hij daar langs? Dan glijdt hij uit.
16: Ja, over die slierten.
15: Over die slierten lijkt het inderdaad. Die slierten die dus bij opkomst het veld op werden geknald. En dan verliest hij uiteindelijk de bal aan Oekwoe. En is deze aanval niet meer in leven. Is het een ingooi voor FC Emmen aan de linkerkant.
16: Ja, het is wel een aardige wedstrijd om naar te kijken, moet ik zeggen. Ook omdat Emmen gewoon in grote delen dominant kan zijn. Nu ook weer Kwispol. Ja, dat is eventjes een noodoplossing, denk ik, van Muké. Die hem naar voren peert. Maar als je zo'n tweede bal dan weer kunt oppikken, zoals Emmen nu doet, dan zit daar gewoon weer muziek in. Het gaat wel even mis tussen Cooper Love en Ojabapur. Maar hier heeft Emmen de bal alweer. Muké en Dede Lom. Kijk uit. Het gaat goed. Staring combineert met Van Hoven. Die de sprint alweer heeft aangetrokken. Het meegeven van Veldhuis niet helemaal goed. Maar ook deze bal is weer voor Emmen. Met Dede Lom die 10 meter over de middenlijn instapt. En hem weer meegeeft. Dede Lom nu zelfs helemaal het middenveld ingedoken. Mag je de bal niet kwijtraken. Bijna wordt Cooper Love gevonden. Uiteindelijk

0: Volendam van vorige week.
1: Ze spelen slecht.
0: Ja, zo kun je het ook zeggen. Ja. Is het te korter ook.
1: Ja, en dan kan zo Van Dam natuurlijk ook zeggen dat dat de verdienste is van Emmen. En dat het vast wel een kern van waarheid is. Maar het is echt slecht nu ook weer. Zo'n paas door het midden van Blondeau. Waardoor Emmen kan overnemen met Kwispel nu. Ja, dan zit een Volendammer hem op de huid. Gaat hij niet snel genoeg, maar neemt Veldhuis over. Veldhuis, 16 meter in. Blondeau tegenover zich. Doet het zelf. Mooie goal. Echt een mooie goal. Zoek naar de verre hoek. Een uiterst rustige bal met binnenkantje rechts. Echt gestuurd naar de verre hoek. Geweldig, nou ja, geweldige goal. Gewoon heel goed. Echt een goede goal. Van Sybrand Veldhuis, de man die gisteren nog zei, ja, ik zou graag natuurlijk op het scoreformulier komen. De man die sowieso heerlijke eerste weken beleeft bij FC Emmen. Waar hij minuten maakt in de KKD, basis speelt. En nu beloont hij zijn goede eerste fase in de competitie met een prima treffer. Blijft uiterst rustig. 1-1 met Blondeau. Denkt hij, weet je wat, ik hoef er helemaal niet omheen. Ik kan gewoon alvast schieten. Binnenkantje rechts. Helemaal niet hard. Wel heel bekeken. Het staat 1-0 voor FC Emmen. Na 37 minuten voetbal. En Sybrand Veldhuis is de maker. Zijn eerste goal in het betaalde voetbal. En dat moet toch heel lekker zijn. Hij lijkt er aardig rustig onder als ik hem zo zie terugschokken naar eigen helft. Maar wat zal er omgaan in de 20-jarige linksbuiten van FC Emmen. Die zojuist zijn ploeg op 1-0 heeft gezet. FC Emmen op voorsprong tegen FC Volendam. En je zag hem misschien de laatste minuten een beetje aankomen. Want Volendam speelt slordig. Is de bal vaak snel kwijt. En Emmen kan dan gevaarlijk zijn. En nu met Sybrand Veldhuis vind ik toch mooi voor hem op een voorsprong. Volendam moet uit een ander vaartje tappen. En FC Emmen, nou, op rozen is wat overdreven, maar wel een heerlijke voorsprong nog in de eerste helft. Nu Volendam met Ugwu, die geen goede paas in huis heeft. Dat heeft ook Djabakour helaas ook niet. Speelt die bal wat wild over de zijlijn, waardoor Volendam op de helft van Emmen mag gaan gooien. Ugwu heeft hem. En gaat dat doen? Hij met zijn rechterhand, zo in het verband, wordt er emotioneel van, heeft gegooid. En Volendam aan de bal met Schouten die de middenlijn overdribbelt. En Huisman vindt. Huisman ziet aan de linkerkant Klein wel, maar speelt er niet in. Door de as gaat het naar Bukala, die dan weer teruggaat naar Blondeau. Blondeau naar Ugwu. En Van Dam als een dirigent zijn ploeg van rechts naar links sturend. Ziet dat Emmen achterin nu prima opgesteld staat. Ugwu met Veldhuis tegenover zich. Nu naar Bukala. Bukala naar Niemeyer. Niemeyer naar binnen. Ja. Verliest de bal en deed een kaartje. En ja, dat moet toch geel zijn, zou je zeggen. Maar Martijn Vos houdt de kaart op zak.
0: Ja. Ja, misschien omdat het dan nog te diep op de helft van FC Emmen is, dat het daar dan mee te maken heeft. Maar het was met één goede paas wel weer een kans op een gevaarlijke omschakeling. En normaal gesproken geeft Dedelom zo'n bal ook. Giel Sunder trekt het hesje aan. Ook hij is weer fit voor een minuut. Karus liep al eerder. Het had dan weer te maken met de tik die Van Hoven na 5 minuten kreeg. Maar daar is bij de linksback helemaal niets meer van te zien. Nee, het is een prima eerste helft van Emmen. En ook een terechte beloning als je het mij vraagt. 1 echt hachelijk momenten overleefd. Ja, en aan die kans kwam FC Volendam natuurlijk ook wel wat goedkoop. Omdat Ugwu die bal wel heel curieus meekregen in dat duel. Nee, Emmen speelt overtuigend. En ja, van een mentale tik naar vorige week bijvoorbeeld is niets te zien. Ook toen was het veldspel natuurlijk wel oké. Maar 4-0, dat zijn wel klinkende cijfers. Nee, FC Emmen speelt gewoon met bravoure. Aanvallend naar voren. Ook nu weer het indribbelen van Dedelom. Die denkt niet aan 4 man, die denkt alleen maar aan aanvallen. Geeft hem mee aan Van Hoven, die weer met de snelle voorzet. En zo heeft Emmen in 2 passes weer een corner verdiend.
1: Hey, je hebt vorig seizoen en het jaar daarvoor ook wel eens gezien dat Emmen dan best aanvallend speelt. Maar dat het dan achterin wel heel, nou ja, wankel leek. En nu heb ik tenminste het idee, en dat zou ongetwijfeld ook te maken hebben met de vorm van Volendam. Ja, het ziet er wel stabiel uit, laat ik het zo zeggen, deze eerste helft.
0: Dat is dan wel weer ook een conclusie van vandaag.
1: Ja, dat is zeker waar. Ja.
0: Want als je bijvoorbeeld aan de tegendoelpunten bij Jong Ajax denkt. En vorige week waren het er ook gewoon weer 4. Is dat wel flink. Corner komt en Steur zit helemaal mis, zeg. Maar daar bij de tweede paal zit er niemand van Emmen bij. Een Volendammer kopt die

0: Bal aan de andere kant over de zijlijn. Maar die corners zijn ook wel aardig vandaag. Nu gewoon een bal direct voor de goal. Weer van Michael Breij. Waar we eerder dus die variant zagen via Kasper Staring. En waar Veldhuis al op de lat kopte. En zo is hij de man van de eerste helft aan het worden. 40ste minuut. En deze ingooi die gaat naar Volendam. Waar ik dacht dat dit een ingooi voor Emmen zou gaan zijn.
1: Volgens mij gooit Everink gewoon verkeerd in.
0: Ja, dat kan ook altijd nog. Hè? Krijg je daar ook strafpunten voor op Scorrito?
1: Nee, ik geloof het niet. Hoop het ook niet. Hodjabapur krijgt een gele kaart voor een stevige tackle. Dat dient gezegd op de helft van FC Volendam is het Klein die een tackle te verduren krijgt van de Canadese middenvelder Hodjabapur. Die dus in de basis staat voor het eerst dit seizoen. En daar echt te laat is. Vrij hard inkomt en geel incasseert. En daar valt niet zo heel veel op af te dingen op die kaart voor Alessandro Hodjabapur. Al ding Menno van Damme wel het zijn van. Gaat nog even verhalen halen bij de vierde man zojuist. Maar ik denk niet dat Van Dam daar heel veel recht van spreken heeft. Je zou natuurlijk kunnen stellen, dat dan weer wel, dat misschien een gele kaart ook aan Niemeyer had moeten worden gegeven. Die bal is over de zijlijn. Weer gaat het mis in die opbouw van Volendam. Nu Blondo die een bal gaat lopen en dan verkeerd inschat. De bal niet binnen weten houden. Ingooien FC Emmen. Dat zijn van die slordigheden. Waar FCM er wel gaar bij spint. Al geeft Van Hoven nu ook een hele slechte bal. Is daar plat weg. Plat zoekt naar steun. Vier Emmenaar om hem heen. Plat nu naar de linkerkant. Naar Klein. Klein de 16 meter in. En het schot geblokt door een prima tackle van Joshua Muquet. Oeh ja, Van Hoven. Het handje gaat even in de lucht. Zo weer jongens, sorry. Maar die bal daar door de as was onnodig. En bovendien heel onsecuur. En daardoor de hoekschop nu voor FC Volendam.
0: Ja, die hebben we nog niet veel gezien. Corners van de degradant. Die komt vanuit de hoek van het honk. Daar is die bal ook laag voor. Een beetje een rare corner. En uiteindelijk kan Emma ook weer opruimen. Kwispel ziet Veldhuis gaan. Hij is vlak wel heel ver zijn goal uit. En waar ik vlak zei, bedoel ik Steur. Ja, dat zijn twee keepers met een voetballende broer. Dit is Steur. En die was zo'n beetje bij de middenlijn uitgekomen. Uiteindelijk is het prima en is het een goede actie. Maar als je bij zo'n bal als keeper mis zit, dan ziet het er heel lelijk uit.
1: Heeft misschien wel gekeken naar Karsis. Die twee keer ver zo hak uitkwam. Al kwam Karsis niet zo ver als Steur zojuist. Die kwam echt bijna tot bij de middenlijn. Loopt goed af voor FC Volendam. Maar balbezit wel voor FC Emmen. Er wordt gegooid aan de rechterkant door Luca Everink. Zoekt naar Jack Cooper-Love. Maar die bal makkelijk doorzien door Schouten. De ingooi is nu voor Emmen. Dat even rust neemt. We hebben een paar minuten tot aan de T. En de voorsprong is er natuurlijk voor FC Emmen. De goal van Sybrand Veldhuis zet tot nu toe Emmen op een 1-0 tegen Volendam. De degradant dus uit de eredivisie. Waarvan best wel wat wordt verwacht dit seizoen. Als het gaat om titelaspiraties. Of in ieder geval promotieaspiraties. Henk Veerman zei het van de week nog in podcast. De eerste, de beste. We willen gewoon weer promoveren. Maar ja, er zijn meer kapers op de kust. En ploegen als Almere en Heracles maken een wat betere indruk. Nu wordt er gefloten voor een overtreding van Luca Everink. Scheidsrechter Vos geeft hem geen kaart. Dat is al een stevige beuk. Ik snap ook niet zo goed waarom Everink het nou niet eens is met deze beslissing. De vrije bal staat in ieder geval voor Volendam. Metertje over de helft. Of over de middenlijn moet ik zeggen. Op de helft dus van FC Emmen. Nog een paar minuten tot aan de rust. De ploeg van Van Dam is er veel aan gelegen om in ieder geval met die voorsprong de kleedkamer op te zoeken. Nu de bal van achteruit. Gezocht naar Oekwu met die crosspaas. Dan komt hij nog aan. Ondanks dat Veldhuis daar dicht op de man zat. De bal gaat even terug. Combinatie is snel. En Precious Oekwu, de rechtsback, kan opstomen richting de 16 meter. Veldhuis tegenover zich kappen naar zijn linkerbeen. En dan weggekopt door Hodjabapur. kopt hem dan ook nog in de voeten bij Koepelov. Waardoor er mogelijk een uitbraak zit aan te komen. Dat is ook het geval. Maar Bukala maakt een overtreding. Tenminste volgens Vos. Jij zegt oh, want jij zegt volgens mij hetzelfde als ik.
0: Ik dacht dat Kwistel zich gewoon vastliep eigenlijk.
1: Ik dacht ook dat hij de bal speelde.
0: Ja.
1: Bukala. Maar Emma klaagt niet. Wij klagen ook verder niet.
0: Nee.
1: Want vrije bal gegeven en Noorden Bukala.
0: Jij hebt hem niet op Scorito, hè?
1: Nee, anders klaagde ik wel inderdaad.
0: Want ik vond je wel heel erg opveren net bij dat slot van Evering.
1: Ja, klopt, ja. Maar goed, de gele kaart die staat voor Noorden Bukala. En de vrije bal voor Emmen, wat daarmee weer wat tijd wint tot aan de rust. 44 minuten en 40 seconden gespeeld. En we gaan kijken hoeveel minuten er nog bij gaan komen. De vierde man staat in ieder geval klaar met zijn bord om zo dadelijk die de lucht in te steken. Emmen in balbezit. Even uitspelen tot aan de rust. Lijkt me handig. Karsie zoekt nu met een lange bal naar Kwispel. Maar vindt Everink. En de aanname is goed. Everink naar binnen. Nou schiet hij maar eens met links natuurlijk. Ja, een paar meter over. Een paar meter over. Het is er. Altijd schieten. Ja. Zo voorzien.
0: Ja.
1: Nee, maar had ook niemand om zich heen. Luca Everink. Gaan naar binnen met zijn linkerbeen. Schiet een paar meter over. Kon niet heel veel anders. En dat is jammer. Maar ja.
0: Ja, ik weet niet of we na het WK nog echt moeten uitleggen wat Scorito is. Je kunt er uitslagen voorspellen, maar ook een team samenstellen met verschillende spelers. Ook vanuit de keukenkampioen-divisie. En ja, presteren die spelers goed, winnen ze. Geven ze een assist, maken ze een goal, verdien je punten. Jij vertelde voor de wedstrijd dat je heel erg twijfelde of je Everink erin moest houden of moest wisselen. Uiteindelijk heb je hem laten staan. En wat je al twee keer bijna beloond daarvoor. We zitten echt in de laatste seconde nu van de eerste helft. Dedalom kan hem misschien nog een keer inbrengen. Of anders Van Hoven. Want Emmen is met veel mensen opgeschoven. Het wordt breirandje 16 meter tussendoor. Goed. Veldhuis houdt in en bij de tweede paal legt hij hem eigenlijk perfect neer. Het punt is alleen, er staat niemand van Emmen. En dan is het afgelopen. Komt er geen corner meer. En leidt FC Emmen halverwege. Met 1-0 tegen Volendam dankzij Sybrand Veldhuis.

tegenstander van de keukenkampioen-divisie. RKC Waalwijk, NAC Breda 1-0. Vitesse tegen Topos 0-0. Heracles Almelo tegen de Graafschap 2-0. Helmond Sport staat momenteel met 2-0 voor tegen VV Venlo. En Almere City, Jong Ajax, niet gescoord. Derhalve 0-0. FC Emmen staat er eigenlijk met Volendam 1-0.

Ja, met die 1-0 voorsprong gaan we er even iets eerder uit voor reclame. Het nieuws van 9 uur, zodat we om 9 uur precies bij u terug zijn voor het vervolg van de wedstrijd FC Emmen tegen FC Volendam. Graag tot straks.

0: zeggen jouw medewerkers vaak...
1: Ik wist van niks.
0: Of ik hoor ook nooit wat. Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten.
1: Dat is lekker makkelijk met People Happy.
0: Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
2: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. Degoudman.nl komt ook op locatie.
3: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klazinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
4: Zonder stroom over? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op solarfeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
5: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
7: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Granstraat 30A in Emmen.
6: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
5: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
8: Dit is Zo 34.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De coalitiepartijen koersen af op een conflict over de belasting op vermogen in box 3. De VVD wil snel de vermogenswinstbelasting invoeren. Maar D66 en CDA zijn tegen, vertelt verslaggever Ewout Kiviet.
11: Want dat betekent concreet dat het kabinet de komende jaren miljarden euro's kwijt is aan vermogende mensen. En als dat besluit wordt genomen, dan kunnen ze fluiten naar steun van oppositiepartij Pro.
10: Verder vindt de D66 en het CDA het plan niet te verdedigen als er tegelijk ook wordt bezuinigd op sociale zekerheid. De 32 verdachten van het geweld in Overasselt blijven nog eens 14 dagen vastzitten, heeft de rechtercommissaris bepaald. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat. De groep wordt onder meer verdacht van moord of doodslag op de man die in Overasselt het huis beveiligde van Jan G. Die wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Bij een loods in Portugal bij Rotterdam heeft de politie bijna 5000 flessen lachgas gevonden. Ze lagen opgeslagen op tientallen pallets in een aantal zeecontainers. Agenten kwamen de flessen op het spoor na een drugsdeal in Ridderkerk. Daarbij werden twee mensen aangehouden, een man van 20 en een vrouw van 46. Bij een bedrijfsongeval in Zwaag in Noord-Holland is iemand overleden. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde bij een groothandel voor chemische producten. Volgens de veiligheidsregio ging er mogelijk iets mis met een chemische stof.
12: Wat er exact is gebeurd is op dit moment nog niet bekend. Daar zal de arbeidsinspectie nader onderzoek naar gaan doen. Helaas is daarbij wel een van de slachtoffers overleden. En een slachtoffer naar het ziekenhuis gegaan. Dus ja, goed, een tragische dag. En zeker voor de nabestaanden.
10: Het is nog onduidelijk welke stof precies is vrijgekomen. Maar er was geen gevaar voor de omgeving in Zwaag. Het weer. In het zuiden nog wat regen, maar in de loop van de avond wordt het overal droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. En verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
14: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter... met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons. Snijderswachten is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachten.nl. Uw groene vakwinkel.
15: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Coffee & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Coffee & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Coffee & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
14: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
16: Zo 34 en RTV Drenthe.
17: FC Emmen Live.
18: Zo 34.
2: Welkom terug bij de tweede helft van de wedstrijd FC Emmen tegen FC Volendam. Momenteel nog rust. De heren zitten, gaan naar koffie, dus even een plaatje. En dat doen we met Lee Towers. I can see clearly now.

0: Lee Towers, kijk, zie Cleary nou. Gaan we terug naar stadion de Meerdijk voor het aanvang van de tweede helft. FCM tegen FC Rotterdam. Ja, 1-0 voorsprong, heren. Dat is een leuk uitgangspunt, Matthijs en Jan-Willem.
1: Dat is een fantastisch uitgangspunt. Dat is een uitgangspunt waar je nou misschien wel van durft te dromen. Wat we niet direct hadden verwacht. Ook gezien natuurlijk de uitslagen die wij hadden voorspeld, Luc. Alleen jij, hè, met je 3-0 zat er het dichtst bij tot nu toe. Dus jij zag dit natuurlijk al lang aankomen. Zo, Emme is begonnen aan de eerste aanval van de tweede helft. Dan de rechterkant Hodjabapour, die even kaatst met Everink en hem dus terugkrijgt. Aan de rechterkant zoekt hij naar Breij. Breij wordt omsingeld door twee Volendammers. Maar haalt er wel een ingooi uit voor FC Emmen aan de rechterkant van het veld. Paul tegenover de perstribune. We hebben goed zicht op Luca Everink, de rechtsback, die twee keer een schotkans kreeg in de eerste helft. We zagen hem veel in aanvallend opzicht. Daar was ook wel de gelegenheid toe, blijkbaar. Hij gooit nu op Kwispel. Die kaatst op het linkerbeen van Everink, maar krijgt hem toch weer bij Kwispel. Kwispel naar Hodjabapour en Hodjabapour naar Breij. Die verliest daar de bal, maar Everink pikt hem op. Aan de rechterkant gaat dan een aanval aan. En of een actie aan, moet ik zeggen, en maakt een overtreding op Erik Schouten, waardoor de vrijbal voor Volendam is.
2: Ja, volgens mij houdt hij in eerste instantie al vast bij Schouten. En dan loopt hij daarna door. Daar lijkt me dan weer iets minder aan de hand. Maar goed, het is omdat we hier zo'n goed zicht hebben. Vos is streng over de plek waar de vrije bal genomen moet worden. Het is een bal bij Teur. Die iedereen naar voren wijst. De man die overkwam van Jong PSV. Waar hij uiteindelijk in de jeugdopleiding speelde. De bal van Steur in de richting van Henk Veerman. Muke laat Veerman dan voor zich komen. En dan heeft Volendam wat het wil. De bal redelijk diep op de helft van FC Emmen. Reuven Niemeijer met een schot uit de tweede lijn. En daar heeft Karsis goed het oog in. En hij kan hem daarna ook rustig weer meegeven aan Everink. Die veel aanvalsdrang heeft. Met Alex Plat dus als directe tegenstander. Is dat ook wel fijn? Is dit dan geen gele kaart? Dus hier de spelers van Emmen zich afvragen. Menno van Dam meldt zich ook weer aan de zijlijn. Omdat Breij bij het wegdraaien wordt geraakt door Schouten. Het is niet een aanleiding voor de scheidsrechter om die kaart te trekken. Maar wel weer een aardige plek voor een vrije trap. En aan de andere kant maken Muke en Dede Lom op kousenvoeten ook de overstap, de oversteek, kan ik beter zeggen, naar de vijandelijke 16 meter. Bal wordt klaargelegd door Michael Breij, de man van de standaard situaties. En op 10 meter afstand fluistert Van Dam Breij nog even in wat dan toch nu zou moeten gebeuren. Communicatie, veel blikken over en weer. Iets waarover gesproken is deze bal van Breij, zou je zeggen. Maar dit mislukt, dan kan Breij hem opnieuw voorgeven. En is hij voor Stuur.
1: Ja, en zo is dit deze kans op een mogelijkheid, of mogelijkheid op een kans, in ieder geval verkeken. En heeft Volendam de bal met Blondo die indribbelt. En dan gaat het daar mis, omdat Kwispel stoort. Veldhuis zoekt snel naar Breij. Dat is niet onaardig gedacht, maar die bal is wat te hard. Waardoor Steur hem kan oppikken en direct uitgooit naar de linksback Mike Klein. Huurling van Sparta, een overtreding van Freddy Kwispel zien we daar in het voorbijgaan. Maait hij daar de voeten onder Klein vandaan.
2: Maar is dit dan wel geel?
1: Ja, blijkbaar, want Martijn Vos geeft hem wel. Je zag hem twijfelen, hè, Vos? Ja. Want hij liep niet meteen met een gele kaart richting Kwispel.
2: Nu had ik eigenlijk Van Dam aan die zijlijn verwacht.
1: Ja, nou
2: want
1: blijft
2: hier,
1: hij zitten.
2: Hier gebeurt precies hetzelfde met Breij.
1: Jij maakt hier de drukker om dan Van Dam.
2: Veel verder op het veld.
1: Ja.
2: Ook wegdraaien en aangetikt worden. En dit is dan geel. Ja, leg mij het maar uit.
1: Ja, nee, dat klopt. Vrij opmerkelijk in dat opzicht. Maar Freek Kwispel is op de bom gegaan. En Volendam heeft de vrije bal inmiddels genomen. Ja, wat zal het daar ook gedonderd hebben, denk ik, in de rust bij FC Volendam. Want het ging echt niet goed bij de bezoekers uit het Vissersdorp. Zeker in de opbouw ontzettend slordig in die eerste helft. Er ging veel mis. Aanvallend vrij onmachtig. Een bal van Reuven Niemeijer belandde wel nog Pardoes op de binnenkant van de paal. Maar voor de rest viel het toch heel erg tegen wat Volendam liet zien. Het is net alsof ook de spelers al een beetje aan de kermis in het dorp denken in plaats van aan deze wedstrijd op de vrijdagavond. Terwijl Volendam ook zeker de punten goed kan gebruiken. Maar hier zijn ze. Dit is een vlotlopende aanval. Met aan de rechterkant de vroege voorzet wordt weggekopt. Kan nog geschoten worden door Huisman. En het is raak. Het is 1-1. Uit de tweede lijn snel geschoten. Huisman neemt de bal niet eens aan. Maar schiet direct op de goal van Karsis. En ja, hij gaat op Padoes in. Lijkt niet eens heel erg in de hoek te zijn. Dit schot van Daan Huisman. In de 51ste minuut is hij de maker van de 1-1. Ja, zoals gezegd, het gaat opeens heel erg snel met die aanval over de rechterkant. Dan wordt die bal nog weggekopt en is daar Huisman. Die kan uithalen, dat in één keer dus doet en de gelijkmaker op zijn schoen heeft. De eerste kans van Volendam in de tweede helft levert direct dus de 1-1 op. En FC Emmen moet ja, weer van vooraf aan beginnen in dat opzicht. Dat is zonde. En we gaan kijken hoe de ploeg van Menno van Dam omgaat met deze tegenslag. Want dat is het toch zeker, zo vroeg naar rust, de gelijkmaker alweer op je bord te krijgen. Van Hoven aan de bal aan de linkerkant namens FC Emmen nog op eigen helft, de linksback. En dan zoekt hij met zijn rechterbeen naar Luca Everink. Die vindt hij. Everink terug naar Muke. En Muke onder druk gezet door Plat, waardoor hij misschien wel terug moet. Dat is ook het geval. Via Hojabapur wordt Karsis gevonden. Karsis naar Hojabapur. Weer niet de nul dus in ieder geval voor Sam Karsis. Iets wat hem alleen nog lukte in de openingswedstrijd tegen Rode JC. Nu Breij. Hij haalt er een ingooi uit rond de middenlijn. Dan smokkelt hij nog een paar meters. Ja, dat gehaaide, dat zit wel in zijn spel van Michael Breij. En de ingooi laat hij over aan zijn rechtsback. En dat is Luca Everink.
2: Ja, Everink gooit bij Van Dam in de buurt. Ja, in zo'n wedstrijd waar dan toch heel lang eigenlijk niks aan de hand is. Kan het ook maar zo raak zijn. Dat is toch ook de identiteit van een topploeg vaak. En je zag het bij die paas naar Dodeman al een beetje aankomen. Dat dat levensgevaarlijk zou gaan worden. Uiteindelijk is het een harde knal van Huisman. Ja, dat gaat zo snel dat je een knappe doelman moet zijn, denk ik. Om daar nog een hand achter te krijgen. Het lukte FC Emmen uiteindelijk niet. Hier wordt wel weer doorgejaagd. Diep op de helft door Van Hoven bij Oekwu. Het publiek ruikt dat dan ook. Beloont dat ook met wat vocaal gezang. En uiteindelijk is het ook de bal die voor FC Emmen overblijft. Want onder druk schiet Steur die bal weer over de zijlijn. Waardoor FC Emmen gaat gooien. Het is even afwachten wie dat dan gaat doen. Het aftellen nu ook van scheidsrechter Vos. Ja, als er te lang wordt getwijfeld, dan kan er worden afgeteld. Dan moet die bal in dit geval binnen 5 seconden ook ingegooid zijn. Dat is ook wel gebeurd. FCM is hem alweer kwijt. Veerman met de buitenkant. Maar hij verlengt hem uiteindelijk naar Freddy Quispel. Deze paas van de Emmenaar is niet goed. Waardoor Volendam weer kan gooien. Snel een tweede bal gepakt. Snel ook Reuven Niemeyer ingegooid. Maar Emmen is dan wel weer in positie. Maar Volendam na die treffer nu ook weer een langere fase van balbezit met die linksback. Maar Klein die kijkt wat de opties zijn. Nou, er is niet echt beweging. En dus gaat het maar weer naar Alex Plat op links. En via Huisman is het dan Blondo, die jonge centrale verdediger. De rechterkant wordt weer gezocht met Oekwu. Een aantal keer aanvallend in stelling gebracht in de eerste helft. Maar toch ook niet al te vaak. Emmen moet weer even met man en macht terug. En dat is alweer even geleden.
1: Ja, de eerste helft was prima. Hier gaat het weer mis in de opbouw met Bukala bij Volendam. En dan is de bal van Van Hoven op Jack Cooper Love niet goed. Dat is jammer, want er lag heel veel ruimte voor FCM om in de tegenstoot wat te kunnen betekenen. In plaats daarvan de bal weer voor Volendam. En mogelijk weer bouwend aan een opval. Ja, in de rust werd al tegen elkaar gezegd in de perskamer. Ik sprak ook nog even heel kort Rinse Bleker in het voorbijgaan. Ja, de eerste helft was prima van FC Emmen. En Volendam kon maar weinig beginnen tegen de thuisploeg. Maar je weet ook dat Volendam ontzettend veel kwaliteit in huis heeft. Een paar echte grote spelers voor KKD-begrippen. Hier nu de uitbraak van Emmen aan de linkerkant. Jack Cooper Love, die even in moet houden en kiest voor het balbezit met Brian van Hoven. Die zoekt en vindt Muke. Muke onder druk gezet door Alex Plat. Een rare tackle van Plat. Niet eens in de buurt van de bal of de man. En dus kan Muke ongehinderd doorlopen. Nu moet hij de bal wel gaan afgeven. Doet hij aan Love. Cooper Love moet ik zeggen. Hij weer terug naar Hojabapur. Bal even in bezit van Emmen. En Ojabapur kiest even de rust en het balbezit. Brij gevonden in de as, draait handig weg en kan meegeven.
2: Ja,
1: buitenspel. Ja, dat is buitenspel. Daar valt niets aan af te dingen. Al vindt het FCM het publiek blijkbaar van wel. Maar de vrije bal staat voor Volendam en is terecht. En dan gaat getrapt worden, denk ik zomaar, door Erik Schouten.
2: Ja, op bepaalde plekken zal het ongetwijfeld op hebben geleken dat beide spelers op één lijn stonden. Maar Koepelhof stond wel degelijk. En een stapje te ver. Nu moet Breij in de achteruit. Doet hij ook weer goed en slim? Nee, doet hij niet slim. Want ja, uiteindelijk toch. Ik denk, ja, als je voorlangs kruist en je gaat liggen, dan krijg je meestal de vrije trap mee. Daar wilde Vos eerst nog niet aan. Maar uiteindelijk wordt Breij alsnog ondersteboven gekegeld. En is de bal dus weer voor FCM. Veerman komt druk zetten bij Cassis. Dan moet het snel gaan. Dat gaat het uiteindelijk ook wel. Het is wat ingewikkeld allemaal. En dan moet Koepelhof gaan lopen. Dat is ook een ondankbare taak hier. Want Blondo speelt terug naar Steur. Steur dan de 16 meter uit. En daar speelt uiteindelijk Volendam zich weer rustig onderuit. Nou, Emma kan beter wat verder terug. Nu staan er 3 spelers een beetje alibi druk te zetten. En dat gebeurt nu ook. Kwispel in de achteruit. En ook Michael Breij doet dat. Die moet nu het sprintje weer trekken. Omdat Mike Klein wordt aangespeeld. Ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Als je als rechtsbuiten staat opgesteld op papier. Hij dus de vervanger van Amadine. Van wie we voor de wedstrijd een shirt omhoog gehouden zagen worden. En dat is vaak geen goed teken. Onderzoeken zouden komen deze week naar die hamstringblessure van Amadine. Die zal er een tijdje uit liggen. Counter FCM met Veldhuis. Zijn ook al wat spelers mee. Veldhuis houdt hem bij zich. Kan schieten van ver. En dat scheelt uiteindelijk helemaal niet zoveel hoor. Speelt met vertrouwen. Komt naar binnen. En dan doe je ook dit uithalen van 25 meter. En als er iets meer krul in die bal zat, dan hadden we na de knal van Breij van vorige week opnieuw een wereldgoal te pakken.
1: Ja, absoluut. Mooie actie van Sybrand Veldhuis. Je zegt het goed, Jan-Willem. Hij speelt duidelijk met vertrouwen. En is hier heel dichtbij zijn tweede. Ja, heel benieuwd hoe deze wedstrijd zich verder gaat ontwikkelen. 1-1 thuis tegen Volendam is op zich, ja, als je voorafgaand aan de wedstrijd of van de competitie kijkt, een heel aardig resultaat. Aan de andere kant, ja, dit is ook niet het Volendam dat al in geweldige vorm verkeert. En Emma heeft laten zien, zeker in de eerste helft, dat het bij vlagen gewoon echt een stuk beter is vanavond dan Volendam. Ik zeg bij vlagen, want het is echt niet zo dat Emma de hele wedstrijd domineert. Dus ik ben benieuwd met welke gedachten Menno Verdam speelt. Gaan we vol op de aanval of koesteren we een punt? Nou, in ieder geval is er nog ruim een half uur te spelen. 6700 toeschouwers vandaag in de Oude Meerdijk. Er kunnen er nog, laten we zeggen, 1300 wel bij. Maar het is aardig gevuld. We hebben natuurlijk een vrij leeg uitvak. Dat helpt ook niet echt mee. Vanwege, het is al eerder genoemd, de Volendamse kermis. 1-1 in de 59ste minuut. Ja, journalisten en cijfers, dat is altijd lastig. Kasper Staring die nu een aanval van Volendam onderbreekt, waardoor Emmen kan counteren. Everink geeft hem weer mee aan Staring. Staring kan hem weer meegeven aan Everink. Everink de 16 meter in. En schiet hij hem in de korte hoek, laag. Makkelijk voor Steur. Zeer teleurstellend schot.
2: Deze poging.
1: Ja, dat is jammer. Kwispel die wees ook nog van, ik had hem ook wel willen hebben in de loop. Maar dat had Everink even niet gezien. De aanval was uitstekend. Het keurige werk van Everink en Staring. En uiteindelijk dus, zoals Jan-Willem, mijn collega, heel terecht zegt, een teleurstellende poging. Nu snel gegooid door Emmen, omdat het weer misgaat in de opbouw bij Volendam. Veldhuis door de benen. Veldhuis 2-1. Nou ja zeg, wat een actie van Sybrand Veldhuis. Die speelt daar Blondo, denk ik, even door de benen. En kegelt hem daarna met de binnenkant rechts snoeihard in de kruising. Uitstekende individuele actie van Sybrand Veldhuis. Die Emmen op 2-1 zet. En zo heb je nog nooit gescoord in het betaalde voetbal. En zo maak je de 2. Fantastische beweging. door de tentstokken bij die centrale verdediger van Volendam. Voor de harde kern. Geweldige goal. Sybrand Veldhuis. Wat maakt hij in de eerste weken mee, zeg, bij FCM en in het betaalde voetbal. Ja, hij heeft het helemaal voor elkaar vanavond. De 2-1 van Sybrand Veldhuis. De man over wie ook nog wel eens werd gezegd van ja, als straks Abdul Latif fit is, dan moeten we maar zien wie de voorkeur geniet. Nou, als je zo blijft spelen, dan ben jij toch echt, wat een actie van Veldhuis. Met de binnenkant dreigen en dan met de buitenkant zo door de poort gespeeld. En dan zelf natuurlijk 1-1 met Steur. Hard in de verre hoek. Geweldige goal. 2-1 FC Emmen. Ze staan weer op voorsprong tegen Volendam. Na een uurtje spelen. En dan moet de ploeg van Erwin van der Looy maar weer eens in de achtervolging. En het gaat al zo moeilijk in uitwedstrijden voor Volendam. Nog geen punt gehaald. En nu dus op een 2-1 achterstand tegen FCM. Een geweldig, geweldig, geweldig door Sybrand Veldhuis. Ja, dan kun je zeggen, ik ben eigenlijk meer een aanvallende middenvelder. Maar als jij dit op de mat legt als linksbuiten, ja, dan kom je nooit meer van die positie vandaan natuurlijk. Het zal hem nu zeker worst wezen. Hier gaat het weer mis in de opbouw bij Volendam. Jonge, jonge, jonge, jonge, jonge. Nu is het Huisman die Blondo niet weet te bereiken. De bal gewoon over de zijlijn speelt, terwijl er niet eens echt druk wordt gezet. Volendam speelt ook echt een draak van de wedstrijd. Zeker op het opbouwende vlak. En FC Emmen doet het gewoon goed door de twee te maken. En er slechts eentje tegen te krijgen. En nu ook alweer in de aanval. In de as is een Michael Breij. Die zoekt naar Veldhuis aan de linkerkant. Veldhuis met een opening op Everink. Ja, die komt dan ook aan. Natuurlijk komt die aan. Everink houdt even in. Gaat nu naar binnen met zijn linker. Naar Kwispel. Kwispel, vrije kans. 3-1. Haha. Ja, ja. Wat gebeurt hier, joh? Freddy Kwispel perfect aangespeeld door Luca Everink. En in de loop maakt hij hem. Het is zijn vijfde van het seizoen alweer van Freddy Kwispel. En het staat 3-1. 62 minuten gespeeld. En Volendam lijkt hier gewoon een pak slaag te gaan krijgen van FC Emmen. Want als dit zo doorgaat, en zeker ook met de manier waarop de bezoekers voetballen, dat ontzettend slordig in de opbouw. Ja, dan wordt dit een hele leuke avond voor FC Emmen. 3-1. Freddy Kwispel is de naam. Zijn vijfde van het seizoen. Die maakt ook een geweldige begin mee van de competitie. En dan zei ik van tevoren, dit kon nog wel eens 1-3 worden. Zei mijn collega Jan-Willem, dit kon 2-2 worden. Dat kan het niet meer. Wat Luc zei, kan ook niet meer. De 3-0. Maar 3-1 komt wel aardig
2: in. Ik wilde ook 3-1 zeggen.
1: Jij wilde ook 1-3, hè?
2: Ja, oh ja.
1: 1-3 wilde je.
2: 1-3-1.
1: Ja, ja, ja. Zo lust ik er nog wel 3, Jan-Willem. Het is dat het 3-1 staat na 63 minuten voetballen op de Oude Meerdijk. Emmen speelt. Ja, er speelt wel de beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe, toch, Jan-Willem? Of stoor ik je nu bij het maken van je liveblog? Ja, ik stoor jou, dat zie ik aan je. Dus trek ik de conclusie alleen wel. FC Emmen speelt de beste wedstrijd van het seizoen tot nu toe. Speelt goed, met vertrouwen. En ja, dat straalt dan bijvoorbeeld af op die Sybrand Veldhuis, die er natuurlijk al twee maakt. Maar ook weer Freddy Kwispel, dus zojuist met het doelpunt. Het is een mooie avond tot nu toe voor FC Emmen. Dat hard op weg is om voor het eerst sinds 2022 weer eens thuis te winnen van FC Volendam. Toen werd 4-1. Dat zou nu ook nog kunnen natuurlijk. Maar de stand is 3-1. En er wordt weer opgebouwd bij FC Emmen. Terwijl Van der Looy zo dadelijk gaat ingrijpen. Ik zie daar in ieder geval twee man klaar staan om in te vallen. Terwijl Kasper Staring aan de bal is voor Emmen in de as van het veld. Even terug naar Hojabekour. Even de tijd nemen. Even de bal in de ploeg. En het is feest op de Oude Meerdijk. Want zo leuk als nu was het nog niet. Deze afgelopen maanden. Winst natuurlijk thuis tegen Roda JC. Winst natuurlijk tegen Jong AZ. Ah, Volendam, dat is toch wel een iets ander kaliber. En dus is het feest op de Zuidtribune. Is het feest op de Oosttribune. Een klein beetje feest op de Westtribune. En ook op de Noordtribune heeft men het ontzettend naar hun zin. Jan-Willem, gaat dit nog fout voor FC Emmen?
2: Nee.
1: Nee, zegt hij.
2: Ja, ja, dat had ik mezelf een paar maanden geleden ook niet zo snel horen zeggen. Ik weet niet wat Van der Looy er nog uit kan halen. Maar er gaat echt wel heel veel fout bij Volendam, hoor. En Emme is gewoon een ploegje dat taai is, dat taai wil zijn, grinta heeft. En dat ook als het dat zelfvertrouwen vindt, gewoon heel moeilijk te slachten is. En we zien in ieder geval een van de nieuwelingen bij FC Volendam klaarstaan, waar vooraf al over werd gesproken. Jij neemt de namen zo meteen wel eventjes door. Maar misschien dat dat dan onderdeel van plan B gaat zijn. Ja, de verslaggevers worden weer op hun wenken bediend. Met Serie Deme en Frederik Ihler. En met name van die laatste wordt wel wat verwacht. Met rug nummer 67 is er in ieder geval iemand die ook de TikTok-hypes een beetje in de gaten houdt.
1: Ja, want ik ben geen TikToker, maar wat doet Ihler dan?
2: Nou, 6-7.
1: Ach jee, oh, dat vind ik heel erg. Maar goed, die gaan er zeker in komen. Waarom? En FC Emmen nu aan de bal. Ja, Jack Kupelov. Die had wat in gedachten. Hij werd, ik geloof door het Dagblad van Noorden al heel stiekem een keer vergeleken met Harry Kane.
2: Harry Kane van het Veen?
1: Harry Kane van het Veen werd er heel mooi gezegd. Omdat hij er wel een beetje wat van heeft in het gezicht. Nu een poging vanaf de middenlijn. Dat had Kane beter gedaan. Want dit wordt gewoon een ingooi voor Volendam. Erin komt Serinje Deme. En dus de Frederik Ihler. Ik zie in ieder geval dat Daan Huisman er afgaat. En ik geloof ook dat Blondo inderdaad eraf gaat. Er wordt dus duidelijk gekozen voor wat meer aanvallende intenties bij FC Volendam. Dat is niet zo gek als je 3-1 achter staat met nog 25 minuten reguliere speeltijd te gaan. Je zei nou, Willem, er wordt wat verwacht van Ihler. Waarom? Waar komt de jongen vandaan?
2: Geen idee.
1: Maar je zei wel, er wordt wat van verwacht?
2: Ja, nou ja, in ieder geval de pers vanuit Volendam, vanuit Noord-Holland, die waren wel hyped dat hij bij de selectie zat.
1: Oké. Okay.
2: Maar ja, ik heb nog niet de transfermarkt gehaald, maar dat ga jij nu wel even
1: doen. Dat ga ik nu even doen, zeker.
2: Terwijl ik net een wat schitterende foto's zag binnenkomen van de man van de avond, van Sybrand Veldhuis, zo meteen te zien op het liveblog van FCM. Het is ook een goede avond voor fotograaf Jasper Boer. Fotogenieke momenten hier aan de Oude Meerdijk met Veldhuis. Die kwam om eigenlijk een jaar te wennen. En om misschien volgend jaar een basisplaats te veroveren. Volgens nog eens, hij een van de smaakmakers in de start van dit keukenkampioen-divisieseizoen. Daar is hij alweer. Precious Ubu is toch ook een sterke verdediger. En nu is de verdediger hem, Veldhuis, wel eventjes de baas. Dan wordt hij hier weer gevonden. Heeft hij ook last, Veldhuis. En denk ik dat we zo meteen een publiekswissel gaan krijgen, als hij al niet aanstaande was. Want Abdul Latif staat al met het wedstrijdshirt aan langs de zijlijn. En ik denk dat dat dan de wissel zometeen gaat zijn. En de mensen klapten het allemaal om te laten zien dat ze voor Emmen waren. En dat mogen ze zometeen dan nog wel een keer gaan doen, denk ik, als Veldhuis er inderdaad afgaat. Eerst maar eens kijken wat Volendam hier kan. Want er is al mogelijk in deze tegenstand.
1: Zeker weten. We zien Deme die daar aan een actie begint. Als linksbuiten erbij gekomen. Hij komt over van Juventus. Nou hoeft u niet te schrikken, want hij heeft het eerste nooit gehaald. Maar geldt wel als talent. Ugwu nu met lange passen naar Veerman. Dede Lom in de achtervolging. En die weet daar te verdedigen. En dan wordt er een overtreding begaan door Henk Veerman. Tenminste, dat vindt arbiter Martijn Vos, waardoor er een vrije bal staat voor FC Emmen. Ja, hij gaat eraf. Sybrand Veldhuis, de linksbuiten. Twee doelpunten maakt hij. Hij is, of er moet nog heel wat raars gebeuren in de komende 22 minuten. De man of the match, denk ik. Twee uitstekende goals. Hij scoorde nog nooit in het betaalde voetbal. En vandaag maakt hij er twee. Was hij goed, speelde hij uitstekend. Maakt hij het Precious Ugwu heel lastig. En voor hem Mustafa Abdul Latif in de ploeg. De man overgekomen deze zomer van het tweede van Hannover 96. Ik heb nog even gekeken op jouw verzoek, Frederik Daal Ihler. Die er dus ingekomen is met nummer 67 bij Volendam. Wordt gehuurd dit jaar van Elfsborg. Waar de 23-jarige centrumspits op een tweede plan is beland.
2: Het is geen Elversberg, hè?
1: Nee, het echt het Zweedse Elfsborg. Hij er dus al een tijdje in bij Volendam, maar we hebben hem nog niet echt gezien. Hier speelt Volendam heel eenvoudig even vier man van Emmen uit, waardoor Alex Plat kan oplopen. Plat met heel veel ruimte, dan uiteindelijk het afgeven en dan wordt het een hoekschop omdat Kasper Staring verdedigt. Dat was toch even ruim baan voor Alex Plat, iemand die ook best wel een doelpunt weet te maken, althans hij scoorde nog. tegen FC Dordrecht vorige week. Dus ja, misschien niet zoveel ruimte geven, zou ik zeggen. Hoekschop staat voor Volendam aan de rechterkant. Als zij nog wat willen in deze wedstrijd, moeten ze snel een aansluitingstreffer vinden. Afdraaiende bal. Nee, hij wordt kort genomen. Terug en dan weer ingebracht richting tweede paal. Daar gaat hij aan alles en iedereen voorbij. Sybrand Veldhuis loopt hier langs de westtribune. Langs de perstribune ook. En krijgt een terecht applaus voor een uitstekende wedstrijd van hem. En hier is het aan de andere kant 3-2. En hoe dat nou zo snel gaat, weten we niet. Want wij zitten op Veldhuis te letten die hier voor ons neus komt. En aan de andere kant ligt die bal erin. En dan gaan we toch eens even bij onze collega van Dagblad meekijken hoe dat zo snel nou is gegaan. De bal die daar binnen blijft, wel of niet. Everink die hem dan verliest. Daar is Demee, die is uithaalt. Karsjes heeft hem niet klem.
2: Ja.
1: En wie maakt hem daar dan?
2: Niemeyer.
1: Toch Reuven Niemeyer met
2: fout,
1: de 3-2.
2: Hoor.
1: En dat is een fout inderdaad. Van Sam Karsjes, de man die toch al niet altijd zonder discussie is, laat ik het zo zeggen. En het staat weer 3-2 en dan is het weer een wedstrijd op de Oude Meerdijk. Dat is jammer, want er was niet zo heel veel aan de hand natuurlijk na die 3-1 van Sybrand Veldhuis. Nu komen ze alweer van Volendam met Ieler. Verliest daar de bal en Emmen lost dat goed op. Breij nu onder druk gezet, harde overtreding op het middenveld van Klein. Van der Looy is woest. Dat is niet voor het eerst vandaag. Die zit zich vreselijk op te winden. Erwin van der Looy. Ik zou haast denken dat hij een beetje onder druk staat bij Volendam. Erwin van der Looy maakt in de eerste helft ook al flinke ruzie met de trainer van FCM, Menno van Dam. Nadat hij weer eens bij de vierde official stond te mekkeren, van der Looy. In ieder geval is de vrije bal genomen. En is daar Abdul Latif, die daar een handige actie in huis heeft. Maar niemand van Emmen weet te bereiken. Of toch wel, Quispoor, Jabbepoer halen ze uit. Nee, Abdul Latif aan de rechterkant. De voorzet is scherp, te scherp. En dan wordt het een ingooi voor Volendam. Diep op eigen helft aan de rechterkant. Luca Everink. Die maan zijn mannen nu naar voren om het daar vast te zetten. Dat doet Emmen ook wel. En Volendam komt er niet uit. Hojabapur ertussen. Abdul Latif. Nu naar Jack Cooper-Love. Cooper-Love heeft Quispel bij zich. Durft het niet aan. Dan gaat hij weer even terug. En zoekt hij naar een medespeler. Vint van Hoven. Abdul Latif. Het is voetbal op een postzegel daar. Abdul Latif met plat tegenover zich. Nu tussendoor naar Van Hoven. Ruimte voor een voorzet. Ah, dat is helemaal niks. Dat is slordig. Breij stond vrij. Krijgt hem niet. En daar is Everink. Goed hersteld. Quispel, halen ze uit, jongen. Rand 16. Wat een goal. Het is 4-1. 4-2, pardon. Het is weer Freddy Quispel. En hier is een geweldige treffer, zeg. Daar op, daar staat hij. Met de handen omhoog. Hij wil het horen, jongens. Kom maar door met dat applaus. Geweldige treffer van Freddy Quispel. Zijn zesde van het seizoen. De 4-2. Daar nog net een metertje binnen de 16 krijgt hij hem aangespeeld. En hij haalt verwoestend uit in de korte hoek. In de kruising. Het is echt een topavond voor Emmen. En ook weer eens een topavond voor Freddy Quispel. Zoals hij er al veel heeft beleefd in dit seizoen. Freddy Quispel met zijn tweede. Geweldig geschoten. Roy Steur weer geslagen. 4-2 voor Emmen. Eerst gaat het eigenlijk helemaal mis aan de linkerkant van Hoven. Die geen medespeler weet te vinden. Everink herstelt. Brengt hem dan naar Quispel. En Quispel, ja, in de korte kruising.
2: Uitstand, hè?
1: Uitstand. Fantastische goal. Freddy Quispel ook helemaal los. 4-2. Ja, wat gebeurt er vanavond op de Oude Meerdijk? Nou, het is in ieder geval een heerlijke wedstrijd. Ik ben trouwens nog in alle hectiek van de afgelopen minuten, want er is veel gebeurd. Eerst werd het 3-2, nu 4-2. Nog vergeten te melden dat Yanis Dedelon, de centrale verdediger van FCM, een gele kaart heeft gekregen nadat hij 3-2 binnenviel en Volendam snel de bal uit het net wilde halen. Goed, 4-2. Even een beetje adempauze wellicht. Of gaat Emmen weer volle bak door natuurlijk. Dat kan ook. Ieler is hier namens Volendam. Everink zit ertussen en FC Emmen neemt over met Breij op eigen helft. Daar tegenover Schouten naar Quispel. Quispel naar Everink. Daar gaan ze weer eens. Everink is snel. Heeft een goede voorzet in huis. Oh, Abdul Latif komt net tekort. Van Hoven pikt hem op aan de linkerkant. Nu naar Jack Cooper-Love. Die heeft tijd en ruimte om uit te halen, wou ik zeggen. Maar dat is ver over. Jack Cooper-Love, goed voor 3 doelpunten tot nu toe in deze competitie. Zal ongetwijfeld op een avond als deze zijn steentje willen bijdragen. Kun je het nog een beetje bijhouden met dat liveblog, Jan-Willem? Nee. Het gaat nu snel, hè?
2: Ja, er zijn makkelijker. Ik denk dat je beter chirurg kunt zijn op zo'n avond dan livebloggen bij FCM, hè?
1: Dat weet ik niet. Maar goed, Van Hoven nu met Abdul-Latif aan de linkerkant. Van Hoven, Willem wel weer. Van Hoven krijgt en Steur is op tijd om daarheen te glijden en een vijfde Emmense treffer te voorkomen. Ja, er gebeurt in ieder geval genoeg. Collega Stijn Steenhuis was live vlogger bij Jong Ajax FC Emmen. Toen werd het 4-6, dus het kan altijd erger, Jan-Willem.
2: Dat is echt lastiger dan hartoperaties uitvoeren.
1: Ja, dat zeker. Dat zeker. Maar ja, je hoeft je niet te vervelen.
2: Hey, dat is alleen maar leuk, man. Hoeveel matige potjes hebben we vorig jaar wel niet gezien dat we ons op zaten te vreten. Nee, dit begint echt ergens op te lijken.
1: Weet je nog dat we in januari van dit jaar
2: in
1: Os waren?
2: Ja, dat weet ik nou, ja. Lekker Chinees gegeten na de wedstrijd.
1: We hebben heerlijk Chinees gegeten na de wedstrijd. Dat was het enige. Toen stond het voor rust 4-0. En we met een man minder, omdat Luca Unbehang rood kreeg.
2: Ja, ja. En Sunder in de basis. En die moest toen na 10 minuten er alweer uit, omdat er een doelman in moest.
1: Tjonge, jonge.
2: Ongelooflijk.
1: En nu staat het 4-2 tegen FC Volendam. De ploeg die vorig jaar nog eerder op de divisie speelde. En ja, heel slecht speelt. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Maar goed, dat zal de ploeg van Van Dam. Worstwezen, Demé even terug naar Oekwu. Breien wat simpel verdedigd, maar herstelt zich. Demé, nu de actie van de man die van Juve komt. De voorzet en daar de goal van Henk Veerman. Hij kopt. Eerst wordt hij nog katachtig gepakt door Sam Karsis en van de lijn gehaald. Maar de herkansing is voor Henk Veerman en het staat 4-3. Ja, je moet niet denken dat de wedstrijd gedaan is bij FC Emmen. Want dat is het absoluut niet. En dan is daar natuurlijk wie anders dan Henk Veerman. Die voor de 4-3 tekent zijn 7e goal van het seizoen. En het is wederom een wedstrijd. Hendrik Andreas Jacobus Veerman. 125ste wedstrijd. 78ste goal in de KKD. Dat is niet gek, hè?
2: Het is, sowieso een klassiek KKD-avondje aan het worden. Terwijl FCM begint te wisselen. Kwispel eraf. Kongolo erin. En ook Daan Lambers is erbij gekomen. Wie er nog wel in staat. Dat is Jack Cooper-Love. Maar jij hebt wel gezien wie die andere man is geweest die naar de kant ging. Toch?
1: Is dat zo?
2: Ja.
1: Heb ik dat gezien?
2: Ojabapur.
1: Ojabapur is in ieder geval naar de kant. Ja, en Frederik Kuspel.
2: Ja.
1: Lambers er nu in en hij krijgt meteen de bal. En er ligt ruimte voor Emmen. Meegeven Abdul-Latif. Lambers met zijn tweede balcontact. Ai, daar heeft hij te veel tijd nodig. En kan Oekwu verdedigen. Maar die verdedigt weer niet lekker uit. Dat is een repeterend verhaal bij Volendam. Abdul-Latif haalt er een ingooi uit. Ja, Volendam speelt alles of niets. En dan zie je dat Emmen binnen een paas of twee ook direct weer 1-1 staat. Lambers kreeg daar toch echt wel wat ruimte om meer mee te doen. Maar had te veel tijd nodig, waardoor Oekwu kon herstellen. 4-3 is het. Het is absoluut niet gedaan. Dus in de oude of op de oude Meerdijk. Als Lambers weer een actie inzet en een hoekschop verdient, doet hij goed. Daan Lambers uit Nieuw-Amsterdam. Hij dit jaar de man die door lijkt te breken bij FCM. In de voorbereiding deed hij het heel goed. Waardoor hij

0: Gaat Luc Blikman weer vallen over mijn Italiaans. Mijn Italiaans waar ik toch wel onbekend sta. Durf ik te stellen.
1: Ja? Nee, je had af en toe pizza bij de Italianen in Noord.
0: Ja, dan klopt. Je dat. Bij Marco, ja. Ja. Hij had ook Marco. Maar goed, maakt niet uit. Links, hoekschop, Michael Brey. Veerman verdedigt mee. Eens kijken of Emma daar wat mee kan. Nee, bij de eerste paal weer weggekopt door Niemeyer. Ingebracht Staring en een penalty. Omdat Veerman woest de bal wil weghalen. En zo tegen Yannis Dedelonga schiet. Dit is echt, dit is de KKD ten top.
1: Ja, vintage keukenkampioen divisie.
0: Jongen.
1: Jij dacht dat 6-4 knosgek was. Nou, ik wil niet veel zeggen. We gaan aardig die kant op.
0: We gaan aardig die kant op. Jack Cooper Love heeft de bal in de handen. FC Emmen krijgt in de 80ste minuut een strafschop. En de kans op 5-3. En dan mag ik toch hopen dat het wel een keer gedaan is. Hier op de Oude Meerdijk. En dat Emmen de wedstrijd toch echt over de streep gaat trekken. Maar goed, hij moet er eerst nog maar eens in. Jack Cooper Love. De stand is 4-3. We hebben bijna 80 minuten op de klok. En het is uiteindelijk toch Michael Brey die het gaat doen. Brey tegenover Steur. Michael Brey. En die zit er loeihard in. Boven in het dak. 5-3 FC Emmen. Eigenlijk moet je het niet meer zeggen. Maar dit kan toch echt niet meer mis? Jan-Willem, toch?
1: Nou, dit kan mis.
0: Dit kan mis, kan zegt hij. Ja, goed ingeschoten hoor. Door Michael Brey. Vol overtuiging in de dak van het doel. Roy Steur, de Volendamse keeper die voor de vijfde keer, ja u hoort het goed, voor de vijfde keer moet vissen. Zit wel in de goede hoek, maar hier kun je echt helemaal niks tegen doen. Brey lijkt de wedstrijd, ja lijkt, nogmaals, ik mag het eigenlijk niet zeggen, toch echt te hebben beslist. 5-3 met kleine 10 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. 5-3 FC Emmen, Volendam. Ja, je kunt van alles zeggen over Emmen dit seizoen. Maar in ieder geval zien we al best wel wat spektakel links en rechts. Tegen Jong AZ was het allemaal niet gek. Tegen Jong Ajax was het spektakel ten top. Afgelopen zondag uit bij VVV. Ook daar kun je veel over zeggen. Het was wel spektakel met 4 treffers. Weliswaar van Limburgse zijde. En nu 5-3 tegen FC Volendam. De ploeg die zo snel mogelijk weer terug wil naar de Eredivisie. Heeft het weer moeilijk. En lijkt weer een uitwedstrijd te gaan verliezen. De derde van dit seizoen. En ze speelden even zoveel uitwedstrijden. Ja, heel lekker gaat het niet met Erwin van der Looy en zijn ploeg. Als het gaat dus om de wedstrijden ver van huis. Volendam. Ja, ik blijf het nog maar eens herhalen. Vorige week wonnen ze nog met 6-1 van FC Dordrecht. Nu 5-3 achter in Emmen. Het kan verkeren in de KKD. Daar komt Emmen weer. Abdul Latif aan de linkerkant op randje 16. Even terug. Van Hoven zoekt naar Cooper Love bij de tweede paal. Maar dan kan hij worden weggekopt door Schouten. Onder druk gezet door Everink. Speelt ook een goede wedstrijd, Luca Everink. En mede dankzij hem staat Volendam gewoon weer onder druk. En komen ze er maar moeilijk uit. Sterker nog, ze komen er niet uit. Abdul Latif krijgt hem net achter zich gespeeld. Waardoor de bal weer kan worden weggewerkt. Yannis Dedelom is op tijd. En geeft hem aan Everink. Die op zijn beurt Brey probeert te vinden. Kan hem niet controleren. Maar ziet dat Niemeyer de bal over de zijlijn speelt. Het wordt een ingooi voor FC Emmen. En Reuven Niemeyer lijkt daar niet al te blij met dat cynische applaus van Michael Brey. Die hij daar te verduren krijgt. Ingooi Everink. Iets te snel denk ik. Want Lambes was nog niet helemaal klaar. Het wordt hersteld door Staring. Goed gedaan. Speelt ook goed hoor. Kasper Staring daar als de nummer 6 op het middenveld. Terwijl Everink een hoekschop verdient van deze bal. Geblokkeerd door Schouten. En net over de lijn. Roy Steur houdt hem niet binnen. Emmen wint weer wat minuten. En dat is voor het eerst dit seizoen. Vorig jaar hebben we het wel een keer of 10 gezien, denk ik. Het scorebord loopt weer eens vast. Ja. Staat nog op goal. Ja, ook dat is... Emmen is helemaal terug, hè?
1: Welkom in de KKD.
0: Ja, welkom in de KKD. Er staat nog heel groot goal, waardoor we niet kunnen zien welke minuut het is. Maar ik ga uit van ongeveer de 84ste. Ja, we zien nu dat er in alle elten wordt gewerkt om de klok weer terug te krijgen. Ja, inderdaad. Brey, voorzet. Want er stond nog een hoekschop. Kongeloot, Lambers. Kan hem dan net niet op goal krijgen. Bal weggewerkt, maar Staring vangt hem weer eens op. Brey, hup, naar binnen. Goede actie. Michael Brey, Kongelo heeft ruimte. Geef hem dan mee. Kongelo gelegd hem af naar Yannis Dedelom die er nog was. Nu is daar Van Hoven. En de voorzet, het was trouwens Jack Cooper Love, komt niet aan. Bal weggewerkt en daar Staring er weer tussen. voordat Veerman de bal kan pakken. Het is een ingooi voor Volendam.
1: Ja, we zien nu alleen nog maar de tijd op het scorebord. Heel

0: Klein, 21, 41, minuut of 7 denk ik nog te gaan. En FCM speelt met de bravoure, alsof het niet meer misgaat vanavond. Lambes jaagt door op Steur, hier komt Abdulatif en hier is Kongolo erbij om dit soort foutjes eigenlijk niet te maken. Want speelt hem nu over de zijlijn, het is allemaal nog heel ver van de goal dat dit gebeurt. Plat op die invaller, die wel een aardige slalom in huis heeft, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk is Everink, die trouwens ook echt een uitstekende wedstrijd speelt. 2 assists gegeven, maar ook verdedigend staat hij zijn mannetje. Abdulatif gaat hier iets te makkelijk neer. Dan zoekt Volendam weer naar Veerman. Die wordt hier uiteindelijk gevonden. En Staring kopt die bal terug richting achterlijn, waar Karsis dan naartoe kan lopen. Het gebeurt voor het uitvak. En die mensen daar, die lijken toch met een flinke kater al aan de kermis te beginnen. Nou, het zal niet de eerste kater van dit weekend zijn, normaal gesproken. Het is misschien nog wel een lastige opdracht voor de mensen in het stadion, want die moeten nu een man van de wedstrijd gaan kiezen. Nou, lang had ik blind Sybrand Veldhuis gezegd. En dat zeg ik eigenlijk nog steeds wel. Maar er zijn wel wat kandidaten bij in de buurt gekomen. En toch zit ik nog niet helemaal rustig op de stoel.
1: Nee, want ik zie Kongolo daar een bal verliezen. En dan ligt er wat ruimte, of lag er wat ruimte voor Volendam. Inmiddels niet meer, omdat Emmen terugplooit. Ja, het is heel simpel. Als er gewoon weer gescoord wordt door Volendam, dan is het weer een wedstrijd. En kan er nog alles gebeuren. Dat hebben we vanavond wel weer eens gezien. Ja, een vintage KKD-wedstrijd noemde je het net al, Jan-Willem. Ja, dit is er weer een voor in de boeken. Dit is de keukenkampioen-divisie op zijn fraaist. Ja, het is geen competitie waarin er vaak 0-0 wordt gespeeld. Nee. En het is ook een competitie waarin de verdedigers soms van bedenkelijk niveau zijn. En dan gebeurt dit nog wel eens. Nu Volendam weer eens in de aanval. Plat op rand 16, voor de bal gezet. En dan kan Emmen counteren. Abdulatif neemt daarvoor zijn tijd. Koepelhoff bij zich, Lambes bij zich. Maar ook 5 Volendamse verdedigers. Nu naar Koepelhoff. Koepelhoff terug naar Abdulatif. Dat is aardig gespeeld. Abdulatif vindt hij Lambes. Hij vindt Lambes en die wil weer een panel. Nou, heeft hij misschien recht van spreken, Jan-Willem? Jij?
0: Ja, het is denk ik dan net wat te veel van het goede. Zet zijn kont er wel in, maar moet dan misschien daar gewoon sterker zijn. Ah, in de rug gelopen. Ja, het is maar net hoe je het uitlegt. Kan denk 2 kanten op. Maar dit doet Boukey weer goed. Die speelt ook als een veldheer. Krijgt ook een zwieper mee. En in plaats van het voordeel hier af te wachten. Want Koepelhoff heeft de bal wel. Komt daar een gele kaart. Dan is er nog wat gezodemieter aan de zijlijn.
1: Ja, maar dat is die vervelende Van der Looy ook weer.
0: Ja, die is
1: wat een blaag is dat, zeg.
0: Die is ontzettend. Ja, die komt nu naar Zwicker toe met het vingertje. Ja, want jij moet niet komen. Nou, hij staat zelf de hele wedstrijd daar te zeiken. En te zanig aan de zijkant.
1: Ja,
0: dat hij nog geen geel heeft gehad, ja, is ook een klein wonder.
1: Verschrikkelijk. Geel voor Deme, want die maakte de overtreding zojuist. De linksbuiten van Volendam, die dus over is gekomen van Juventus, waar hij in de jeugd speelde. Hij maakte een overtreding, haalde een aanval van FCM eruit. En daarna een opstootje, omdat ook Jack Koepelhoff zich niet al te correct leek te gedragen. Goed, het is allemaal weer tijdwinst, denk ik dan, voor FCM. Het staat 5-3.
0: En we hebben weer tijd.
1: We hebben weer tijd, ja, ook. Zal het kloppen? Voor mijn gevoel is het al wel later. Oh, ja. Nee, 87ste minuut. 88ste minuut zijn we net ingekropen. Volgens het scorebord, zolang je het doet, zijn we blij. En de stand dus 5-3 voor Emmen op weg naar een derde thuiszege. Alles gewonnen dan straks. Wat er in ieder geval thuis werd gespeeld in de eerste divisie dit seizoen. En dat is een hele nette score.
0: Oh, dit is...
1: En, ja, dit is Michael Preijen.
0: Oh, dit kan echt. Dit kan gewoon niet.
1: Neem ons mee, ja. Jan-Willem. Wat zien we? Zagen.
0: Ja, de overtreding wordt op Preijen gemaakt, man. Overduidelijk. En dan krijgt Preijen hem uiteindelijk tegen. Hij staat er met z'n tweeën met de neus bovenop. Goed, ja.
1: Ja.
0: Nou, we gaan een ander mooi moment. Want we gaan 2 Duitsers krijgen.
1: Ja.
0: Twee Duitse middenvelders. Ja. Steur moet het hoekje weer in met die bal. Rijn staat klaar.
1: We komen nu ogen tekort, Jan-Willem.
0: Het publiek heeft alle lol met Vos die steeds verder die hoek.
1: En dan komt hij.
0: Ja, bij de kop.
1: En dan gaat Mats nog vervelend doen. Ja. De Deense inspanning.
0: Die heeft al gewezen, hè.
1: Inspanningstenen.
0: Ja, die overtreding wordt zo'n beetje bij de hoek van de cirkel gemaakt.
1: Ja.
0: Nou ja, we gaan daarna kijken. Veel mooier. We zien Rijn hier terug op het veld. En we zien ook Luca Denk. Toepelov gaat eraf. Vrij gaat eraf. Mensen klappen de handen stuk. En ik denk dat het volgende week tegen de Graafschap maar zo helemaal vol kan zitten hier op de Oude Meerdijk. Want dit soort avondjes, daar wil je bij zijn. Veel mensen haakten af na afgelopen seizoen. Daar valt ook wel weer wat voor te zeggen. Maar als je nog langer zo doorgaat, dan verkoop je de hut hier zo weer uit. En dit is er eentje die inderdaad gewoon in de boeken gaat. Want ik praat nu al wel alsof de overwinning binnen is. En dat gevoel bekruip je toch ook steeds meer. Want we gaan alweer naar de 90ste minuut toe. En Volendam is eigenlijk ook helemaal niet meer gevaarlijk geweest sinds die rebound goal van Veerman.
1: Nee, zeker. En dan staat het 5-3. Hebben we 8 doelpunten toch maar weer mooi gezien op de Oude Meerdijk. En ja, is de reguliere speeltijd bijna voorbij. Krijgen we nog wel wat extra minuten cadeau, denk ik. Want dat is het toch wel. Het is wel weer een cadeautje geweest vanavond voor de neutrale toeschouwer. En ook voor de Emmen supporter. Een mooie avond voor die van Volendam. Toch een stuk minder. Zij hebben echt veel huiswerk te doen. Want de ploeg waarvan toch wel een kampioenskandidaat werd vermoed, staat er niet goed op vanavond. Nu Rijn aan de rechterkant geeft hij aan. Abdulatif komt niet voorbij zijn man. Everink geeft hem steun. Everink kapt hem mee uit. Everink naar zijn linker. Ai. En dan zit Volendam er nog tussen. Had hem ook af kunnen spelen. Luca Everink. Dat had hij misschien beter kunnen doen. Wilde iets te graag voor eigen succes. Waardoor deze aanval van FC Emmen, die een beter lot had verdiend, toch sterft in schoonheid, zullen we maar zeggen. Emmen weer aan de bal. Er klinkt al een soort van olé van de tribunes als hij van voet naar voet gaat. Nou, we moeten het ook niet overdrijven natuurlijk. En dan een lange bal die wordt doorzien door Schouten. Teruggekopt naar Steur. 4 minuten extra tijd krijgen we. Ik praat mezelf bijna een tongbreuk. En Volendam heeft dus 4 minuten om er 2 te maken. Nou, dat zien we niet heel snel gebeuren. Maar nogmaals, knettergekke wedstrijd. 5-3. Dus ja, helemaal gerust kun je er nooit op zijn. En Volendam laatste minuten ook niet meer echt in het spel voorgekomen. Krijgt nu wel diep op de helft van Emmen een ingooi via Deme. En wat zal die man van Juventus denken nu die hier op de Oude Meerdijk zijn, Jan Willem?
0: Ja, is dat het een sfeervolle avond is misschien ja, wel. Want dat is het wel geworden uiteindelijk. Het zelfvertrouwen en de bluff af en toe lijkt ook op de tribunes weer te zijn overgeslagen. Mensen gaan er langzaam maar zeker hier in Zuidoost-Drenthe, hoewel het vaak wat langer duurt, weer in geloven dat er misschien wel wat mogelijk is dit seizoen. Want deze wedstrijd, dat was de test om te kijken waar FC Emmen nou echt precies zou staan tegen FC Volendam. Een duidelijke kandidaat voor de top 2. En FC Emmen heeft gewoon in grote delen van de wedstrijd uitstekend voetbal laten zien. Gedomineerd ook. En op de juiste momenten ook gescoord. Want een paar keer, als het weer even punibel leek te worden, was dat toch vrij snel een Drents antwoord. En dat is wel lekker om niet echt onder druk te komen. Want uiteindelijk is FC Emmen ook niet echt in een lange fase heel erg onder druk komen te staan. En dat is fijn. Zeker richting volgende week. Dan is het de Graafschap thuis. Daarna komen er uit mijn hoofd wedstrijden tegen Eindhoven en Top Os. En dan begin ik langzaam maar zeker te denken en te dromen over de eerste periode, Matthijs.
1: Ja, er moet wel bij gezegd worden dat Heracles Almelo momenteel 5-0 leidt tegen de Graafschap. En daarmee Emmen nog steeds loef afsteekt.
0: Hoe vaak Jolie?
1: Jolie. Nee, dat moet ik niet gaan doen. En Jolie 1, 2, 3 keer.
0: Goh,
1: dat is ook wat, hè?
0: Ja.
1: Van Gilst ook nog even een keertje. Maar goed, dat is Heracles Almelo. En FC Emmen verdient het dat wij de volle aandacht aan hen geven.
0: De Graafschap zien van zonder vertrouwen deze kant op.
1: Ja, want die komen volgende week hierheen. Nou, maak je borst maar nat. Ja. Ik denk 7-4.
0: Ja?
1: Zoiets. 7-4, 7-5 zal het worden volgende week hier op de Oude Meerdijk. Ja, een doelpunt te regen als vanavond. Dat zou je toch weer vertekenen. Torben Rijn geeft hem mee aan Van Hoven. Die heeft ruimte voor de 6e. Stuit op Steur. En oei, jammer. Luca Denk raakt hem helemaal verkeerd. Een beetje op de schenen, zo lijkt het. Waardoor die bal in de rebound helemaal naast gaat. Heracles Almelo, de Graafschap 5-0. RKC NAC 4-2. Helmond Sport, VVV 4-2, Emmen, Volendam 5-3. Dat is de KKD. Dat is de mooiste competitie misschien wel van Europa. Waarin echt alles kan gebeuren. En waarin FC Emmen op weg is naar hun 12e punt. Hun 4e overwinning in 5 wedstrijden. Dat is gewoon een uitstekende start. Thuis winnen van Volendam. Wel, dat is... dat is heel, heel netjes. En dan zeker, Volendam is niet in vorm. Speelde vandaag ook absoluut niet goed. Maar winst is winst. En Emmen mag daar gewoon meer dan tevreden over zijn. Muke geeft een beetje een luie bal naar voren. Richting Daan Lambers. Die is wat te hard. Steur uit zijn hok. Geeft hem lang naar voren. Naar Veerman. Die kan hem niet controleren. Dan komt die bal uiteindelijk bij Alex Plat. En die staat buitenspel. En daarmee is het wel gebeurd. Nog 10 seconden in de extra tijd. Ik denk dat Martijn Vos het zo wel prima vindt. En de bank van FC Emmen staat al. Er wordt al gejuicht. FC Emmen gaat winnen van FC Volendam. Sam Karsis hoeft hem niet meer te geven. Het is gedaan. Het was een uiterst feestelijke avond op de Oude Meerdijk hier in Emmen. Emmen scoort er 5. Volendam 3. Emmen wint weer. En wat zit er dan opeens? Een schwoen en een gezelligheid en een optimisme in deze ploeg. FC Emmen wint. De derde thuiswedstrijd. Op rij staat op 12 punten en gaat heerlijk het weekend in.
2: Ja, met dank aan verslaggevers Matthijs Renkema en Jan-Willem Kralen. Techniek bij Edwin Drenthe in handen van Karel Post.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Zelensky krijgt zondag de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner op bezoek. Het is voor het eerst dat ze naar Kiev gaan. Voor hun bezoek aan de Oekraïnse hoofdstad reizen ze naar Moskou. President Trump heeft er vertrouwen in, want hij heeft vaker oorlogen opgelost, zegt hij.
2: Ik had een idee voor peace. Look, I said late wars. Most of them were supposed to be, in my opinion, more difficult than Russia-Ukraine. There's a personality problem in Russia-Ukraine. You have President Zelensky and President Putin, they truly hate each other.
1: Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd om te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag bij Hoorn is overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. De politie heeft in Overasselt aan het eind van de middag opnieuw gezocht naar wapens. Aanleiding was de vondst van een wapen eerder op de dag. Of er iets is gevonden is niet bekend. Vandaag werd ook duidelijk dat de 32 verdachten van het geweld in Overasselt nog zeker 2 weken in de cel blijven. Denemarken wil volgend jaar een begin maken met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers naar landen buiten de EU. Dat zei de Deense asielminister na overleg met asielministers van 5 EU-landen, waaronder ook Nederland. Correspondent Ardy Stemmerding legt uit waarom EU-landen willen dat er van die centra komen.
3: Omdat ze zien dat het nu steeds niet lukt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit te zetten naar het land van herkomst. Bijvoorbeeld omdat die landen de mensen niet terug willen nemen. Maar ja, met als gevolg natuurlijk dat hier de opvang voller komt te zitten.
1: Mogelijke landen waar die centra moeten komen zijn Rwanda, Oeganda en Kenia. Het weer, vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

Groeten, ik ben Anita Witsier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld G.M. Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad gaan. In Moskou zijn ze al wel vaker geweest. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De man die vanochtend zwaar gewond raakte bij een bedrijfsongeval in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Het is een man van 40 uit Zwaag. Eerder overleed al een andere medewerker. Het ongeluk was bij een coatingbedrijf. Volgens de veiligheidsregio ging er vermoedelijk iets mis met een chemische stof. Om welke stof het gaat is niet bekendgemaakt. Voor de omgeving van het bedrijf in Zwaag was er geen gevaar. De VN heeft een resolutie aangenomen waarin landen worden opgeroepen om een andere wereldkaart te gebruiken. Daarop is de grootte van Afrika beter weergegeven. Nu zijn nog vaak kaarten met een Mercator-projectie te zien, waarop Afrika in verhouding veel te klein is. In de Eredivisie is vanavond 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Het duel eindigde in 2-2. Het weer. Vannacht koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgenochtend vooral in het noorden kans op een bui. Verder wisselen zon en wolken elkaar af bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haagse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die begin deze week gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt heeft het ziekenhuis verlaten. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel van de intensive care af. Hoe zijn herstel verder gaat is onzeker, zei de politie in de talkshow Renze. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een huis in Overasselt. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Bij het huis werd een beveiliger uit Wijchen doodgeschoten. Voor het geweld zitten nog 32 mensen vast. Zij blijven nog 2 weken in de cel. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De werknemer die zwaar gewond raakte bij een ongeluk bij een bedrijf in Zwaag, bij Hoorn, is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui, maar het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken, met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind, met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

Hallo Drenthe, ik ben Anita Wits hier en aanstaande dinsdag ben ik te gast in Anouk in de Middag voor de aftrap van de Week van Lezen en Schrijven. Dat is een landelijke campagne om aandacht te vragen voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Samen met de Drentse taalheld Gea Mulder kom ik er van alles over vertellen. Dus aanstaande dinsdag van 12 tot 3 bij Anouk in de Middag op Radio Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner reizen dit weekend naar Moskou en Kiev. Het is voor het eerst dat ze naar de Oekraïnse hoofdstad afreizen. In Moskou zijn ze al vaker geweest. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land tijdens het bezoek van de Amerikanen geen aanvallen uitvoert op Rusland en roept Moskou op hetzelfde te doen. Witkoff en Kushner hebben al vaker geprobeerd te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar dat leverde niets op. De politie heeft gistermiddag in Overasselt opnieuw gezocht naar wapens. Daarbij werd ook de ME ingezet. Of er iets is gevonden, kan de politie nog niet zeggen. Aanleiding voor de zoektocht was de vondst van een wapen eerder op de dag. In Overasselt werd begin deze week een beveiliger doodgeschoten bij een huis van iemand die in het verleden is veroordeeld in een drugscriminaliteit. Daarvoor zitten 32 mensen vast. Zij blijven nog zeker 2 weken in de cel. De Verenigde Naties hebben ingestemd met een resolutie waarin wordt opgeroepen een andere wereldkaart te gebruiken. Het gaat om een kaart waarop de grootte van Afrika preciezer wordt weergegeven. Nu wordt vaak gebruik gemaakt van de Mercator-projectie. Daarop lijkt Afrika bijna even groot als Groenland, terwijl het continent in werkelijkheid 14 keer zo groot is. De VS noemde de resolutie overbodig en stemde als enige tegen. In de Eredivisie is 1 wedstrijd gespeeld. Sparta speelde thuis in Rotterdam tegen PEC Zwolle. Invaller Babadi leek Sparta aan een zegen te helpen. Na een halve minuut scoorde hij al de 2-1. Maar Koen Kosters bracht PEC weer op gelijke hoogte. En het duel eindigde in 2-2. Het weer, vannacht in het noorden nog een bui. Het wordt niet kouder dan 13 graden. Morgen zon en wolken met ook in het noorden een bui. Er staat best wat wind met maxima tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Drenthe hoor je wat er speelt in de provincie.
1: Het nieuws uit de regio.
0: Muziek in de Drentse taal.
1: En leuke prijzen.
0: Volgende week maak je kans op
1: een accu-schroefboormachine en een Haakse slijper. Ideaal voor elke klusser.
0: Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen.
1: Dit is Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: mee.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De werknemer die gisterochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Zwaag is aan zijn verwondingen overleden. Eerder overleed al een andere medewerker van het coatingbedrijf in de buurt van Hoorn. Vermoedelijk ging er iets mis met een chemische stof. Een Argentijnse rechter heeft een schikking goedgekeurd over een schilderij uit de collectie Goudsticker dat was geroofd door de nazi's. Het werk was in bezit van de dochter van een nazi, maar zij staat het vrijwillig af aan een erfgenaam. Daardoor krijgt ze geen straf. Het schilderij werd vorig jaar ontdekt door een AD-journalist. Een moordzaak in de Verenigde Staten is niet nietig verklaard, omdat de jury er na lang beraad niet uit is gekomen. Een moeder uit Massachusetts staat terecht voor de moord op haar 3 kinderen in 2023. Tegelijk probeerde ze zichzelf om te brengen. Er is veel te doen om de zaak, omdat de vrouw volgens haar advocaten na een bevalling in een psychose was geraakt en zware medicijnen gebruikte. De zaak staat voor sommige Amerikanen symbool voor de slechte postnatale zorg in de VS. Nu deze jury er in het proces niet is uitgekomen, kan de zaak mogelijk worden overgedaan met een andere jury. Kogelstootster Jessica Schilder heeft haar titel in de Diamond League niet kunnen prolongeren. Ze werd 3e in de finale in Brussel. Ze noteerde een afstand van 20,57 meter. Maar de Amerikaanse Chase Jackson stootte 21,14 meter. Bij discuswerpen moest Europees kampioen Jorinde van Klinken ook genoegen nemen met een 3e plaats. De Chinese Bing Feng ging er met de titel vandoor. Maureen Koster werd 7e op de 5000 meter. En vandaag overdag komen Nadine Visser en Femke Broeders-Bol in actie.